We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is...

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

En je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: of 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ik duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte. En de rechtbank heeft de TBS opgeheven van de veroordeelde in de Lelystadse Jolmoord.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, even kijken bij de verkeersinformatie. De ANWB verwacht deze dinsdagochtend een gemiddelde spits. Zo voorspellen ze nu al. Ik heb wel al een flitser voor je van Flitsmeister. Die staat op de A27. Hilversum richting Almere bij 115,2. Dat is net na de afrit bij de Vogelweg.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Ja, daar zijn we weer.
4: Goedemorgen.
1: Op deze vroege dinsdagochtend, hè?
4: Ja. Ons eerste onderwerp gaat over de vraag: hoe groen is het bij jou in de buurt?
1: Nou, bij mij is het enorm groen.
4: Ja?
1: Ja, heel veel openbaar groen. Heel ruim opgezette wijk met heel veel bomen en struiken. Ja, ja, absoluut.
4: Ja, daar is naar gekeken, maar daar komen ze zo op in het nieuws. Maar ik zat nou te denken: heb ik nou te vroeg gesnoeid of te laat gesnoeid? Ik had een enorm karwei aan het gesnoeien. Want ik dacht, het moet er een keer af, want anders kan ik het niet meer aan. Maar nu zit ik onder mijn...
1: Oh, dat klinkt wel heel dramatisch hoor, Leo.
4: Ja, tuurlijk. En nu zit ik
1: heb je hulp nodig?
4: Nee, nou...
1: Psychische bijstand?
4: Nee, dat niet.
1: Kan ik voor je regelen hoor.
4: Handjes?
1: Die heb ik niet voor je.
4: Nee. Maar nu, gisteravond zat ik er nog onder. Gistermiddag bij de ondergaande zon. Toen dacht ik, ik heb te vroeg gesnoeid, want het groeit niet meer zo hard aan. Want we hebben de langste dag alweer gehad. En wanneer is nou dat moment, hè? Moeilijk is dat.
1: We gaan zo meteen een tuinman bellen voor Leo.
4: Maar goed, we hebben dus in het nieuws hoe groen het bij jou in de buurt is. Dat kun je gewoon meten vanuit de ruimte, is dat gedaan. Tegels, asfalt, bomen en struiken tellen. Nou, dan komt de percentage uit en straks de cijfers uit Flevoland.
1: Ja, en heel wat anders. De sport windfoilen. Daar hoor je zo ook meer over. Dat is een geweldige sport. Behoorlijk spectaculair ook. Maar ja, hoe doe je dat nou met één been? Dat is toch een aardige uitdaging.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Fine Round Frame van Lou Rawls en Diane Reeves. 6:07 is het. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Het maakt nogal uit waar je woont en hoe groen je dorp of stad is. Het groenste is bijvoorbeeld Zeewolde in onze provincie, maar op Urk is veel minder groen in de openbare ruimte.
0: Ja, dat blijkt uit onderzoek van de stichting Climate Adaptation Services. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Tot 25 vierkante centimeter nauwkeurig is gekeken naar de aarde, vanuit de lucht, vanuit satellieten. Om te kijken waar is het groen en waar is steen. En wat is openbare ruimte? Tuintjes tellen niet mee, maar de openbare ruimte zoals deze struiken bijvoorbeeld wel.
3: En daaruit blijkt dat binnen de bebouwde kom op Urk, zeg maar waar de meeste mensen wonen, werken en leven, 39% uit groen bestaat.
4: Ja, maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten, want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een boom zetten. Dat werkt niet.
2: Er zijn best weinig bomen en struiken op Urk. Is je dat ook opgevallen?
5: Nee, eigenlijk. Nee, let ik niet zo op.
6: Oh, nou, geen idee. Ik, volgens mij bomen zat.
2: Ja, misschien wel te veel?
6: Nou, dat niet. Groen is altijd mooi natuurlijk. Maar we zitten dichtbij het bos, dus... Nee hoor.
2: Meer groen betekent een betere luchtkwaliteit, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Al dus wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En het vermindert ook de kans op stress. En het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en depressies en angststoornissen. Kortom, allemaal voordelen.
3: De gemeente Urk laat op de website weten het dorp klimaatbestendiger te willen maken. Bomen en planten hebben een verkoelende werking bij hoge temperaturen en weerkaatsen minder hitte dan tegelsgrind of asfalt. Voor het vergroenen roept de gemeente wel de hulp in van inwoners en ondernemers, omdat die verantwoordelijk zijn voor groen op hun eigen tuin of terrein.
2: Zouden er meer bomen op Urk moeten zijn of maakt dat niet zoveel uit?
5: Ja, het maakt mij niet echt. Ik ben er niet meer mee bezig.
2: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
1: En anders zeg ik, groen is cool.
0: De veranda, ja. Ja. Dat kan altijd, maar daar koel je niet echt vanaf onder de veranda zitten.
1: Het moet groen
0: zijn. Gewoon lekker onder een boompje zitten. Ja.

0: De kapitein, deel 2 van ACTA en de Munich. En daarvoor hoorde je Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Het is 6:15.
1: Een lichamelijke beperking moet geen beperking vormen. Dat is de gedachte van Michael Robert Brands uit Almere.
0: Ja, toen hij voor het eerst de extreme sport wingfoilen zag, had hij maar één gedachte.
2: Ik denk, ik wil dat ook. En ik wil er uit dat water komen.
3: Wingfoilen is een vrij nieuwe vorm van surfen, waarbij je door een soort vlieger voortgedreven wordt op een surfplank. Een goede balans en gevoel met de wind zijn belangrijke voorwaarden om het wingfoilen snel op te pakken. Voor Michael Robert Brands een extra grote uitdaging, want hij heeft een lichamelijke beperking, namelijk één been.
2: Normaal is het staan, of op je knieën heb ik inmiddels ook begrepen. En ik heb een zitje helemaal laten maken. Maar dat is echt een proces. We zijn nu geloof ik 1,5 jaar ermee bezig. Een half jaar hebben we daarover dat zitje gedaan. Om het gewoon goed te doen. Ik kan met schuim en rubber en piepschuim ik kan van alles maken. Maar ja, weet je, ik ben ook wel iets. Als ik het dan doe, dan wil ik het gewoon goed doen.
4: Want wat loop je dan tegenaan?
2: Ja, het is allemaal gewoon heel ingewikkeld om dat te maken. Ik zit met een malletje. Iedereen die een beperking heeft, heeft zijn eigen zithouding. Dus iedereen moet goed kunnen zitten, veilig. Het moet, ja, zoveel dingen en daar is geen standaard voor.
3: Het is slechts zijn tweede keer op de plank. En al het begin is moeilijk.
2: Oh shit.
3: Samen met instructeur Björn Verheul van Wingfoil Experience probeert Brands het wiel uit te vinden om te kijken hoe de sport inclusief gemaakt kan worden.
5: En dan bijvoorbeeld het te water gaan. Kijk, ik kan mijn eigen set dragen en Michael Robert niet. Dus die heeft eigenlijk altijd een caddy nodig, zoals de pro-golfers het ook hebben, die zijn materiaal naar het water brengt. Hoe ga je op een boord klimmen? In ondiep water kan hij zich nog afzetten, in diep water. Kun je überhaupt op het boord komen als het zitje erin zit? En dat zijn allemaal dingen die we in het zwembad hebben getest. Veilige omgeving. En dat ging eigenlijk best goed. En toen zijn we vorige week voor het eerst het open water opgegaan. Een beschutte kom in Zeewolde bij Tulpeiland, misschien wel bekend. En nu gaan we echt het open water op hier bij het IJmeer. Maar wel met bootbegeleiding, dat we altijd terug kunnen komen. Dus ja, dat zijn al een aantal dingen. Gewoon het te water gaan is al een heel ander aspect dan voor een normale wingfoiler, om het even zo te zeggen.
3: De pioniersgeest van de twee trekt de aandacht van andere personen met een lichamelijke beperking. En ook het Landelijke Watersportverbond kijkt vol interesse mee naar dit initiatief.
6: Onze sporten zijn eigenlijk inclusief. Dus iedereen met een vorm van beperking die zou onze sporten moeten kunnen beoefenen. En wingfoil is een nieuwe sport. Dus ja, zeer interessant om te zien wat voor mogelijkheden dat biedt als je bijvoorbeeld één been hebt.
4: Op wat voor manier kijkt u hier dan naar?
6: Ja, toch wel professioneel. Hoe het leertraject vorm krijgt. Via welke stappen je de sport dan jezelf eigen kunt maken. En in hoeverre dat afwijkt dan van de normale leerroute. En wat ik al zeg, ja, kijken wat de beperkingen nou eigenlijk beperkend zijn. En hoe we er omheen kunnen werken als iemand de sport wil beoefenen of instructeur wil worden zelfs.
3: De sport toegankelijk maken voor iedereen is de droom van Michael Robert en Björn. Elke stap en elke aanpassing wordt daarom vastgelegd in een blauwdruk, zodat anderen met een beperking in de toekomst niet weer helemaal op nul hoeven te beginnen.
2: Dit valt een beetje onder de extreme sport. Ik dobber nog, daar gaat het dan niet om. Maar wat belangrijk is, als mensen dit zien, dan denk je, ja, maar dat is voor mij helemaal niet toegankelijk. Ik wist het tot 1,5 jaar geleden ook niet dat het bestond, totdat ze bij mij voor het water voorbij kwamen. Dus ja, het zou gewoon heel mooi zijn als we dit de basis zou zijn voor iets landelijks.

0: Golden Brown van de Stranglers, 22 minuten over 6 is het. We gaan naar de berichten binnen buitenland.
1: Voor sommige Nederlanders die deze zomer met hun boot weg wilden, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in de rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobitz.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
3: Dat gaat nu niet?
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen?
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: Nou, je hoeft natuurlijk niet op een rivier te varen. Je hebt genoeg meren waar je naartoe kan, natuurlijk. Maar goed.
1: Ja, maar waar die boot nu ligt, dan moet hij toch even blijven, denk ik, totdat het water weer omhoog is.
0: Ja, ja, om daar weg te kunnen komen. Ja,
1: ja, ja, ja, ja. We stevenen deze maand zelfs af op een record. Dat stamt van 50 jaar geleden, toen het ook uitzonderlijk droog was.
0: Dan gaan we naar wat nieuws uit de kranten. Ziekenhuizen in Nederland gaan een gevoelig type abortus uitvoeren. Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en de 24e week. Daar schrijven het AD en het Parool vandaag over. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland wel toegestaan, maar worden in de praktijk nauwelijks uitgevoerd. Het OLVG in Amsterdam is begonnen met een proef waarbij 4 zwangerschappen tussen de 22e en 24e week worden afgebroken vanwege een sociale indicatie. De zwangerschap is dan ongewenst of ongepland.
1: Ja, we kunnen ook even kijken in Dagblad Trouw. Daarin kun je lezen dat meer dan 200 kinderen in ons land geen vaste voogd hebben. Schrijft het Dagblad Trouw en die doet dat in samenwerking met onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Engelse Mijl in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer werd ter plekke geholpen door medisch personeel dat met de traumahelikopter arriveerde. Er is nog geen verdachte aangehouden. Urk heeft het minste openbaar groen van Flevoland, blijkt uit klimaatonderzoek. Daarbij is gekeken naar de verhouding van het aantal bomen, struiken en gras ten opzichte van tegels, grind en asfalt. In de bebouwde kom van Urk is 39% openbaar groen. Bij de andere gemeenten in Flevoland is dat zo'n 60%. Nou, op Urk maken ze zich niet zo druk.
2: Maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een bomen zetten. Want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een bomen zetten. Dat werkt niet.
1: De rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de dader van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. En de TBS van een 84-jarige man uit Drenthe is opnieuw met een jaar verlengd. De man werd in 2008 veroordeeld voor ontucht met meerdere jonge jongens in Dronten. Hij vroeg de rechter om na 18 jaar een eind te maken aan zijn TBS, maar dat verzoek is dus afgewezen. Volgens deskundigen is de kans nog steeds groot dat de man weer de fout ingaat. De man woont nu onder toezicht in een begeleide woonvorm. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een zomerse dag op het programma. Halverwege de ochtend ligt het kwik al rond de graad of 25. En uiteindelijk komen we zelfs uit op 28 of 29 graden. Misschien lokaal zelfs wel een tropische 30 graden met daarbij flink wat zonneschijn. Al staat er wel een stevige wind uit noordoostelijke richting die nog wat voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de komende dagen blijft ten eerste instantie nog zomers warm met temperaturen rond 28 graden op woensdag en donderdag. Maar vanaf vrijdag gaat de wind draaien naar het noorden tot noordwesten. En dan komt er beduidend koelere lucht richting Flevoland met in het weekend temperaturen van zo'n 22 graden en een toenemende kans op een bui.
5: In de verkeersinformatie heb ik alleen maar flitsberichten voor je. Een radar op de A27, Hilversum richting Almere bij 115,2. En de andere kant op, Almere richting Hilversum bij 112,5. We zijn bezig met een leuke serie over de buurtkastjes. Straks een buurtkastje in Almere, chockvol boeken.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Jawel. De Blue Monkeys, it doesn't have to be this way. Om 7:08.
1: In onze zomerserie over buurtkastjes vandaag Han Deen uit Almere. Hij is een van de vele Flevolanders die een buurtkastje heeft. Door de hele provincie staan deze kastjes gevuld met maandverband tot etenswaren die je allemaal gratis mee mag nemen.
0: Maar ja, van wie zijn die buurtkastjes dan? En wat is het verhaal erachter? Nou, Han Deen die heeft een minibieb bij zijn huis staan. Verslaggever Gineke Smit zocht hem op om te horen waarom hij eraan is begonnen.
2: Han Deen, geloof ik, hè?
3: Ja.
2: U bent al druk in het kastje.
3: Ik ben druk in het kastje. Ik was even een beetje aan het sorteren, want mensen hebben weer van allerlei nieuwe boeken erin gezet. Iets met Ajax, Johan Cruijff en onderin iets met spoorwegen. Ook een heel mooi boek van meneer Poetin. Geen idee of daar belangstelling voor is. En onderin wat motorfietsen.
2: En het hier... is een flink grote kast, hè?
3: Ja, ja.
2: Heeft u het zelf getimmerd?
3: Dit? Ja, die heb
2: daar
3: ik
2: lijkt het op.
3: 3 jaar geleden heb ik die zelf gemaakt.
2: Ja.
3: Iemand in de muziekwijk had een dergelijk kastje. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Ik had heel veel boeken bij mij binnen van mijn overleden echtgenoten. Ik denk, dat is toch zonde dat het in een boekenkast binnen staat. Dus die heb ik in deze kast gezet. En die boeken wisselen ook structureel.
2: Was dat de aanleiding om hiermee te beginnen?
3: Dat was de aanleiding. En natuurlijk die mevrouw die ook
2: dat idee
3: had. Ik denk, nou, en iets voor het sociale. Denk, nou, dat vind ik leuk. En nou, dat slaat heel erg aan, want mensen komen uit heel Almere. Komen ze hier op de fiets boeken ruilen.
2: En wat is nou een van de boeken die u leuk lijkt?
3: Nou, uiteraard het boek van Johan Cruijff. Vroeger was dat wel mijn idool. En ineens stond dat erin. En er staat wel meer. Hier staat ook nog iets van Ajax.
2: Daar zie ik ook nog Cruijff. Of
3: daar
2: is het een
3: ook nog. Nee, hetzelfde.
2: Nee, voetbal.
3: Ook van Johan Cruijff. En dus dat is erg leuk. Hier staat ook nog iets van Ajax, zie ik.
2: Ja. Oh ja. En leest u het zelf ook?
3: Ja, dat vind ik leuk. Vroeger ben ik nog wel eens op de tribune bij Ajax geweest.
2: Ah, okay. En lezen vindt u ook leuk?
3: Ik hou wel van lezen, maar wel vaak het educatieve. Verhalen. Dat lees ik niet echt. Dat is vaak wat aan de langdradige kant.
2: Oh ja, dus daar maar was uw vrouw meer van?
3: Ja, veel meer. Heel erg. Want dit is nog een boek. Die komt van mijn overleden echtgenote. Dit is een verhaal uit...
2: Liefde in Afrika. Zo, een romannetje, denk ik.
3: Ja, dat is een reisverhaal. Dat vond zij prachtig.
2: Oh ja. En u wilde het niet wegdoen, denk ik dan? Of u wilde er iets goeds mee doen?
3: Iets goeds mee doen, hè? Voor het, voor gewoon dat een ander dat ook kan lezen. Kijk, als een boek gewoon in een boekenkast staat en een ander leest het niet, is het eigenlijk zonde. Want het boek is geschreven om te lezen door de schrijver. Ja. Dus daarom, toen dacht ik van, nou, ik...
2: Maar u kon er wel afstand van doen in die zin. U dacht
3: tuurlijk.
2: Ik kan dit.
3: Jawel. Ja, want en als het weg is en een ander hebben plezier van in zijn boekenkast. Nou ja, bedoel, daar word ik niet ongelukkiger van.
2: Nee, nee.
3: Dat heb ik niet.
2: En wat maakt nou dat u dit initiatief heeft genomen? Waarom doet u dat, denkt u?
3: Nou, ik denk misschien dat het wel in mijn sociale hart zit. Ik ben wel iemand... Je moet het met elkaar doen. En waarom zouden nogmaals die boeken bij mij in mijn kast staan, terwijl een ander er ook plezier mee kan hebben?
2: Heeft u dat altijd gehad, uw hele leven? Dat u voor andere mensen ook iets wil betekenen?
3: Ja, dat komt een beetje bij mijn vader vandaan. Die had dat ook. Je moet het gewoon met elkaar doen. Ja. Je bent niet gelukkiger als je veel bezit. Maar gewoon als je het met elkaar kan doen, dan word je veel gelukkiger.
2: Dat brengt u ook wat, zeg maar?
3: Ja, natuurlijk.
2: Want een praatje of contact?
3: Ook?
2: Of wat,
3: ja, heel
2: wat
3: veel.
2: Brengt het u?
3: Ja, het praatje, het contact. Mensen die hebben een boek geruild en gebracht. En dankjewel. En dan gaan ze weer. En dat vind ik leuk. En soms maak ik inderdaad wel eens een praatje. En dan komen mensen helemaal uit Almere buiten. Hierheen op de fiets om even boeken te ruilen.
1: Ja, dat is net fietsen van buiten naar de literatuurwijk. En daar zit Han. Morgen het donatiekastje van Michel Vreken in Emmeloord.
0: Nou, ik ben benieuwd wat daarin zit. Zijn mooie verhalen van de buurtkastjes. Dit is Tim Doorn met To Love Somebody.

0: Kwart voor zeven is het. Nou, er was geen voetbal gisteravond op tv. Wat was er wel?
1: Er waren een heleboel actualiteitenrubrieken. Daar hebben we straks een paar fragmenten uit. Onder meer over de toestand bij Ter Apel.

0: Ter voorbereiding op die wedstrijd van vanavond 9 uur, de halve finale Frankrijk-Spanje. Oh, dat gaat lekker spetteren. Wat heb je gisteravond geweest op radio of tv?
1: We beginnen op de televisie, daar ging het over het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die besloten vorige week om hulpverlening op het voorterrein van aanmeldcentrum Ter Apel te stoppen. Na twee steekpartijen. Asielminister Van der Brink schreef een kamerbrief met daarin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rust terugkeert. Zo is het gebied rond het aanmeldcentrum nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. En wat betekent dat de politie preventief kan fouilleren. Van der Brink richt het pakket toe in Nieuwsuur.
2: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisatie.
1: Maar volgens Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis is de situatie nog niet opgelost, zei hij in Langs de Lijn en Omstreek.
3: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken.
0: Ja, helaas bestaat die ideale wereld niet. Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Dat is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. De Coalition of the Willing heet het ook wel. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Patrick Bolder, hij is defensie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, wat die ballistische raketten zijn.
4: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan, gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte en komen dan verticaal weer terug op aarde. We kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen, maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
0: En die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot-raketten zijn.
4: Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma, waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
1: In een met het oog op morgen sprak klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra over het plan dat hij later deze week presenteert. Daarmee wil hij de Europese klimaatregels aanpassen. Specifiek de regels van het ETS. Dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Maar het ETS kent 2 zwakheden, zegt Hoekstra.
5: Er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van hun industrie.
1: Het plan is om bedrijven meer tijd te geven om te vergroenen. Toch denkt Hoekstra niet dat het plan de Europese klimaatambities in de weg staat.
5: U zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn.
1: En ja. Dat was gisteren.
0: Moed, ambities.
1: Ja, en een decennium later nog.
0: We moeten eerst maar eens even afwachten of het allemaal wel gaat lukken.

0: Dit is Flevoland.
1: En dankjewel, en dan gaan ze weer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het geeft wel wat schaduw, hè?
4: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. En Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn 2 verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
11: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
10: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
12: No ICE! No KKK! No fascist USA! No ICE!
13: What do we want?
12: Justice!
13: What do we want?
12: Now!
13: What do we want?
12: Justice!
10: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie, nog geen files, wel 2 flitsers, allebei op de A27. Hilversum richting Almere bij 115,2 en Almere richting Hilversum bij 112,5. Ja, maar nog wel uit waar je woont, hoe groen het bij jou in de buurt is. En dat kun je dan meten vanuit de ruimte. Daar hebben we straks over in het nieuws. Dan tellen ze tegels en asfalt en bomen en struiken. En dan komt een percentage uit. En hoe het zit met de cijfers bij jou, hoor je straks hier in Flevoland is wakker.
8: En de carnavalsvereniging in Marknesse wordt nieuw leven ingeblazen. Een groep vrouwen zet zich daarvoor in. En we praten zo met een van hen.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: dit zit echt fantastisch, Tineke.
18: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
17: Verwen jij je maar.
18: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
17: Waarmee?
18: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
17: Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
23: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
24: e-boekhouden.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: minuten over 7. Flevoland is wakker en daar hoorde je Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own.
1: Het maakt nogal uit waar je woont en hoe groen je dorp of stad is. Het groenst is bijvoorbeeld Zeewolde. Maar op Urk is veel minder groen in de openbare ruimte.
0: Ja, het blijkt uit onderzoek van de stichting Climate Adaptation Services. Het verslag is van Roger Dankelui.
2: Tot 25 vierkante centimeter nauwkeurig is gekeken naar de aarde vanuit de lucht, vanuit satellieten. Om te kijken waar is het groen en waar is steen en wat is openbare ruimte. Tuintjes tellen niet mee, maar de openbare ruimte zoals deze struiken bijvoorbeeld wel.
3: En daaruit blijkt dat binnen de bebouwde kom op Urk, zeg maar waar de meeste mensen wonen, werken en leven, 39% uit groen bestaat.
4: Ja, maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten, want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een boom zetten. Dat werkt niet.
2: Er zijn best weinig bomen en struiken op Urk. Is je dat ook opgevallen?
5: Nee, eigenlijk. Nee, let ik niet zo op.
6: Oh, nou, geen idee. Volgens mij bomen zat.
2: Ja, misschien wel te veel?
6: Nou, dat niet. Groen is altijd mooi natuurlijk. Maar we zitten dicht bij het bos, dus... Nee hoor.
2: Meer groen betekent een betere luchtkwaliteit, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Al dus wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En het vermindert ook de kans op stress. En het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en depressies en angststoornissen. Kortom, allemaal voordelen.
3: De gemeente Urk laat op de website weten het dorp klimaatbestendiger te willen maken. Bomen en planten hebben een verkoelende werking bij hoge temperaturen en weerkaatsen minder hitte dan tegelsgrind of asfalt. Voor het vergroenen roept de gemeente wel de hulp in van inwoners en ondernemers, omdat die verantwoordelijk zijn voor groen op hun eigen tuin of terrein.
2: Zouden meer bomen op Urk moeten zijn of maakt dat niet zoveel uit?
5: Ja, het maakt mij niet echt. Ik ben er niet meer mee bezig.
2: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
0: Kijk. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel minder groen en minder natuur.
1: Groene school, hè? Dat moet je goed
0: Dat geeft wel veel meer cont, inderdaad. Ja. Dit is Sting met Love is the Seventh Wave. Om 10 minuten over 7.

0: hoorde Sting, 13 minuten over 7. Gaan we eerst maar eens naar het weer.
1: Met Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen, Alfred.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Het wordt al snel warm, hè, vandaag.
2: Dat klopt inderdaad. De temperatuur die gaat vanmorgen snel omhoog. Want ja, de zon die schijnt uitbundig. Er is een klein beetje bewolking aanwezig. De noordoostenwind zwak tot matig. 2 tot 3 boven. Ja, dan gaat die temperatuur de komende uren heel snel omhoog. Halverwege de ochtend 22 graden. En vanmiddag, ja, dan kunnen we uiteindelijk weer flink zomerse temperaturen verwachten. De maximumtemperatuur zal vanmiddag uitkomen op zo'n 28. Maar op veel plaatsen zelfs 29 graden. Daarbij nog steeds die noordoostenwind. Voor de watersporters op open water misschien eventjes zelfs later vanmiddag een windkracht 5. En ook vanmiddag heel veel zonneschijn, nauwelijks bewolking en uiteraard gewoon droog. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt langzaam af, dus er staat ons een mooie zomeravond te wachten.
1: Ja, maar ik wil ook wel een beetje bijslapen, Alfred.
2: Ja, denk het wel. Net als afgelopen nacht, dan zal de temperatuur uiteindelijk wel een aantal uren onder de 20 graden uitkomen. Er blijft ook wat wind staan. Dus mijn tip zou zijn voor komende nacht, zet alle ramen zoveel mogelijk tegen elkaar open. Want ja, een graad of 17, nou dan kan het toch wel weer een klein beetje afkoelen vannacht. En zelfs dat windje kan al voor wat verkoeling zorgen. Dus maak daar gebruik van, want ook morgen schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur weer flink op. 27, maar op veel plaatsen zelfs weer 28 graden in Flevoland.
1: En die dagen daarna?
2: Ja, voorlopig blijft het nog even zomeren. We zien dat ook op de donderdag. Vrijdag ook nog steeds zo'n 25 graden. Maar met een naar noord draaiende wind gaat de temperatuur al ietsjes omlaag en er verschijnen wat meer wolkenvelden. En in het weekeinde met een noordwestenwind echt duidelijk koelere lucht die onze kant op komt. Met name overdag merken we dat, want dan blijft de temperatuur steken op slechts tussen aanhalingstekens 21 graden.
1: Nou,
2: op zich ook niet onaardig voor een Nederlandse zomerdag.
1: Nee, maar waar is mijn jas?
2: Het is wel even wennen inderdaad. Ja, absoluut.
1: Alfred, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Hoi hoi. Muziek van Bruno Mars, On My Soul. En daarna hebben we het over carnaval in Markdessen. Jawel, na 28 jaar is het weer zover. We praten daar zo meteen over met een van de initiatiefnemers daarachter, Aniek Schuttenbelt. MUZIEK

0: Bruno Mars, natuurlijk. On My Soul, lekker hoor.
1: Mark Nessen kreeg na 28 jaar weer een eigen carnavalsfeest. Groep vrouwen uit het dorp zet die traditie opnieuw op de kaart.
0: Ja, ze noemen zichzelf de Achterblievers. Dat was tot 1998 de naam van de carnavalsvereniging Mark Nessen. Nou, de club ging ter ziele, maar de vrouwen willen het feest dus nieuw leven in gaan blazen. We praten erover met een van de initiatiefnemers. Ik kondigde haar al aan, Aniek Schuttenbelt. Aniek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom dachten jullie, laten we dit weer eens gaan oppakken?
2: Nou, het initiatief komt eigenlijk bij een groep vrouwen vandaan die allemaal niet geboren zijn in Mark Nessen, maar vaak in een ander polderdorp. En we vinden Mark Nessen allemaal fantastisch, maar we missen één ding en dat is carnaval.
0: Het lijkt ons
2: gewoon ontzettend leuk, zodat we gewoon ook in ons eigen dorp kunnen vieren.
0: Ja, omdat jullie dat uit die andere dorpen gewend waren.
2: Ja. Ik kom zelf uit Rutte en ik ben daar opgegroeid in een echt carnavalsgezin. Mijn vader heeft heel lang in de Raad van Elf gezeten. Ik heb een aantal jaren in de Dansbariekjes gezeten. Mijn moeder is daar de beheerder van het dorpshuis, dus die maakt het feest ook fanatiek mee. En nu gaan we elk jaar terug voor de optocht en kijken bij het kindercarnaval. Alleen, ja, onze kinderen hebben daar niet echt die aansluiting, want die kennen daar niet zoveel kinderen. En die vinden het wel heel erg leuk. Dus hoe leuk is dat je dat ook in je eigen dorp kan vieren met je eigen vriendjes en vriendinnetjes. En dat je zelf ook s'avonds met je fietsje naar huis kan in plaats van nog met een auto.
1: Ja, en toen dachten jullie, we gaan de oude naam, de Achterblievers, er weer eens bij pakken?
2: Ja, we zijn eigenlijk een beetje op onderzoek uitgegaan. En wat ik zei, veel import. Dus we hebben niet allemaal de kennis van wie er toen in zaten. Dus we zijn een beetje rond gaan vragen. En toen zijn we erbij gekomen dat het eerder dus de Achterblievers waren. Hebben we ook wel wat een oud vaandel hebben we gezien. Wat oude carnavalsboekjes. En zijn we toch maar zelf gaan plannen en gaan kijken hoe kunnen we dit zelf aan gaan pakken.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Weet je trouwens waar die naam vandaan komt? De Achterblievers?
2: Nee, ik heb geen idee. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar nu begrijp ik hem wel.
2: Ja, het schijnt wel dat het wat later opgezet is in Mark Nessen. Het gaat allemaal net wat minder snel, denk ik. Ja. Ik heb geen idee.
0: Maar ja, eigenlijk is er wel een nieuwe naam nodig, vind je niet? Nu jullie het initiatief weer zo oppakken.
2: Nou, ik denk dat het ook wel... Want we hebben afgelopen dorpsfeest op de donderdagavond een feestavond georganiseerd. Toen hebben we allemaal oud-achterblievers uitgenodigd. En deze mannen waren en vrouw waren zo ontzettend enthousiast. Dus ik denk dat ze het ook wel een hele mooie eer vinden als wij verder gaan met deze naam.
0: Oh, juist.
1: Ja. Zeg, hoe gaat het nu verder, Aniek? Je moet iets...

0: tegenvalt en mensen weten je nog niet te vinden, dan is dat niet zo'n mooi begin. Dus we hebben ervoor gekozen om te beginnen met een carnavalsborrel. En dan van 4:00 tot een uur of 9:10 lekker in de markering carnaval te gaan vieren. En daardoor bied je ook de mogelijkheid dat mensen die al jaren naar andere dorpen gaan, daarna nog naar een ander dorp kunnen gaan. En dat ze alvast lekker kunnen opwarmen bij ons. En verder kunnen feesten in een ander dorp. En dan kunnen we kijken hoeveel belangstelling ervoor is en hoe het valt. En dan kunnen we altijd kijken hoe we het verder gaan uitpakken.
1: Ja, leuk. Ja, dat is wel verstandig. Voorzichtig gaan beginnen. Wie weet hoe groot het dan wordt. Zijn het dus vrouwen die de schouders eronder zetten? Komt er uiteindelijk ook een prinses carnaval?
0: Nou, dat denk ik wel. We hebben er nog niet heel van diep over gepraat. Omdat we nu vooral ook gericht hebben op ons dorpsfeest. Maar ik denk wel dat er uiteindelijk een prinses komt. En dat we gaan kijken hoe we die traditie verder kunnen bouwen.
2: Okay. Spreken we nu met de prinses?
0: Nee.
2: Ja, ik vraag maar.
1: Ja, maar daar ga je nooit zelf over, hè?
2: Dat gaat anders. Okay.
1: Ja, daar heb je een hele raad voor natuurlijk ook. Zeg, Annieke, dankjewel. Wij wensen jou natuurlijk heel veel succes bij hoe het verder zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Okay, en een fijne dag, hè?
0: Okay, een fijne uitzending. Doeg.
1: Dankjewel. Annieke Schuttenbelt was dat van de Achterblievers in Marknesse. Ze beginnen voorzichtig, maar oh, wie weet hoe groot het uiteindelijk gaat worden daar. Zou toch fantastisch zijn.
3: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: We gaan nog even naar wat fragmenten uit binnen- en buitenland.
2: In Amerika zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De betogers zeggen dat de agenten de regels aan hun laars lappen.
4: It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement.
2: Ja, het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole.
1: Meer dan 100.000 Noren hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren vorige week van Engeland, maar de trots was er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. En dus gingen de fans weer massaal roeien. Ja, dat is toch geweldig. Ja, fantastisch. Fantastische sfeer daar. Ja, geweldig. Die voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Topspeler Haaland had in Amerika een toeristenwinkel leeggekocht.
2: Vertel.
1: Ja, hij kwam het vliegtuig. Ja, ik vind het echt ontzettend grappig. Hij kwam het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer. Hij had een cowboyhoed en cowboylaarzen gekocht. Ik kan niet wachten tot ik die foto's daarvan zie. Fantastisch. Ja, geweldig.
2: We hebben een probleem met de boot.
1: Oh, is het een probleem of is het een uitdaging?
2: Nee, we wilden een probleem.
1: Oh jee.
2: Er zijn mensen die wilden met de boot lekker vakantie gaan vieren.
1: Ja, dat
2: het water
1: prachtig.
2: Is
1: heerlijk.
2: Laag gezakt. Ja. We hebben straks een vrouw met het geld.
1: Oh, ze liggen vast. Is dat het probleem?
2: Ze liggen vast. Ja, luister maar naar deze vrouw bij de Rijn.
5: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
6: Dat gaat nu niet.
5: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag. Ja.
6: Nou, vakantieplannen aanpassen.
5: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: Ja, de trein. Er is een kortingskaart voor. Doe je dat bijvoorbeeld? We stevenen deze maand zelfs af op een record. Dat stamt van 50 jaar geleden, toen het ook uitzonderlijk droog was.
1: Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Daarover schrijven Trouw en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort lang niet altijd. En dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
7: Heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind.
1: Jeugdbeschermer.

0: Beschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug willen brengen. Ja, dat waren wat zaken van meer, buiten deze provincie.
1: Heb je wel weer meer van die mensen nodig die hier ook weer niet zijn?
0: Nou ja.
2: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
3: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer werd ter plekke geholpen door medisch personeel dat met de traumahelikopter arriveerde. Er is nog geen verdachte aangehouden. Urk heeft het minste openbaar groen van Flevoland. Dat blijkt uit klimaatonderzoek. Daarbij is gekeken naar de verhouding van het aantal bomen, struiken en gras ten opzichte van tegels, grind en asfalt. In de bebouwde kom van Urk is 39% openbaar groen. Bij de andere gemeenten in Flevoland is dat zo'n 60%. Nou, op Urk maken ze zich niet zo druk.
17: Maar waarom moeten er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten. Want je bent er overbevolkt en dan moet je dat er ook nog half van een boom zetten. Dat werkt niet.
0: De rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de dader van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. En de TBS van een 84-jarige man uit Drenthe is opnieuw met een jaar verlengd. De man werd in 2008 veroordeeld voor ontucht met meerdere jonge jongens in Dronten. Hij vroeg de rechter om na 18 jaar een eind te maken aan zijn TBS. Nou, dat verzoek is dus afgewezen. Volgens deskundigen is de kans nog steeds groot dat de man weer de fout ingaat. De man woont nu onder toezicht in een begeleide woonvorm. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
18: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart.
19: Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte.
20: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Ondanks dat er een klein beetje bewolking aanwezig is, zal vandaag de zon wederom uitbundig schijnen en het blijft ook overal droog in Flevoland. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, met de meeste wind uiteraard rond het IJsselmeer en het Markermeer. De temperatuur loopt flink op, het wordt vanmiddag zo'n 28 of 29 graden en ook vanavond koelt het maar langzaam af. Vannacht is het meestentijds helder, de temperatuur komt uit op een graad of 17 à 18 en morgen schijnt wederom de zon flink en is het wederom ook zomers warm.
1: Verkeersinformatie, daar is de eerste file. A1 Amersfoort Amsterdam voor Soest 4 minuten. Dat is alles. Ja, flitsers. A27 Almere richting Hilversum voor bij 112,5. En de andere kant op bij 115,2.
0: Oh, ja, sorry. Als ik naar deze cijfers kijk...
1: Welke cijfers? Van het...
0: Van de hectometerpaal. 112,5 en die andere is 115,2.
1: Ja, die wisselt dan.
0: Daar word ik vrolijk van.
1: Ik begrijp dat.
0: Zo simpel kan dat bij mij zijn, om vrolijk van te worden. Gewoon net even omgedraaid.
1: AI, nieuws.
0: Die cijfertjes. Ja, zeker. Sonny die kwam hier al binnenlopen in de studio. Ja, hij is even koffie halen, geloof ik.
1: Al voor mij ook.
0: Is heel belangrijk. Als jij daar behoefte aan hebt, maar dan moet je even melden bij hem.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: It's so easy van Linda Ronstedt. Het is 6 minuten over 7:30.
1: In onze AI-rubriek hebben we eerder gepraat over een redactrice van nu.nl die tegen haar wil voorkwam in deepfake-video's.
0: Nou, vandaag gaan we nog een stapje verder, omdat het kan. Er zijn door AI gemaakte personages van wie wordt beweerd dat ze in een film gaan spelen. Nou, bij ons in de studio onze AI-expert Sonny de Leeuw uit Lelystad. Sonny, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er zijn dus influencers op internet actief. Die bestaan niet. Die zijn met AI gemaakt. Zien er perfect uit. Dat is niet fijn eigenlijk, toch? Tenminste, dan heb je zoiets van, ja, dat ziet er perfect uit.
2: Ja, ik hoor heel veel van dat soort dingen voorbij komen inderdaad. Van, ja, AI-personages zijn allemaal perfect. Maar het feit is dat je eigenlijk elk type personage kan maken met AI. Ja, er worden inderdaad heel veel perfecte personages gecreëerd. Maar worden ook expres heel veel imperfecte personages gecreëerd. Puur om ook weer dat menselijke verder over te laten komen. Met toch even een rimpeltje hier en wat sproetjes.
0: Dat je die connectie houdt.
2: Ja.
0: Van, oh, dus, die heeft dat ook. Dat je wat herkenning hebt.
2: Exact. Dus een AI-personage hoeft niet per se perfect te zijn. Sterker nog, ik heb ook wel eens klanten gehad die het tegen mij hebben gezegd, Sonny, ik wil een nieuwe website hebben, maar kan je ze expres een stuk minder perfect maken?
0: Oh. Nou,
2: en heb ik op de website heb ik allemaal super realistische foto's gecreëerd met, ja, mensen die er gewoon normaal uitzien als normale Nederlanders. Dus dat is ook mogelijk. Dus het kan beide kanten op gaan.
0: Okay.
1: Maar kan ik het nog zien? Wat het is, of het nep is. Als het heel perfect is, dan denk je, ja, het zou wel nep zijn. Maar als het een beetje, als er een randje aan zit, dan denk ik, oeh, waar zijn we nu?
2: Ja, ik heb wel eens tijdens mijn lezingen die ik geef over AI, vind ik altijd leuk als ik bij iets van een marketingbedrijf heb waar het relevant is, laat ik altijd 6 foto's op het scherm zien.
0: Ja.
2: En 2 van die foto's zijn dan altijd gemaakt door AI. En ik laat hun dan kiezen welke door AI gemaakt zijn. Nou, ik kan nu al zeggen, van alle zalen die ik ben geweest, en dat zijn duizenden mensen die ik die foto's heb laten zien, ik denk dat het percentage misschien op 5% zit dat mensen het herkennen.
0: Die 2 eruit pikken?
2: Ja.
0: Okay.
2: En dat is waarschijnlijk ook gewoon gokken.
0: Ja, precies.
2: En de rest, iedereen geeft toe, ik zie het gewoon niet. En eerlijk gezegd, vroeger had ik het gezien. Als we het hebben over 1,5 jaar geleden, dan zag je nog aan de vingers die bijvoorbeeld niet helemaal klopten.
1: Ja.
2: Of de achtergrond die vervaagd is en rare dingen instaan. Maar tegenwoordig, als iemand echt zijn best doet, dan kan je het zo krijgen dat je het helemaal niet meer van echt kan distancieren.
0: Okay.
2: Voor video's is dat nog iets lastiger. Daar zijn we eigenlijk nu op het punt van een jaar, 1,5 jaar geleden waar we waren met foto's. Dus daar zie ik nog wel soms de imperfecties in. Of eigenlijk vaak nog steeds de imperfecties in. Maar ik denk eerlijk gezegd, weer 2 jaar verder.
1: Ja.
2: En dat kun je ook niet meer zien.
0: Oh. Nou, wij hadden het op de redactie van de week over Koningsdag. He, de koninklijke familie is natuurlijk volgend jaar in Lelystad met Koningsdag om de verjaardag van Willem-Alexander te vieren. Die wordt dan 60.
1: En de stad wordt ook 60.
0: Ja, en toen zeiden we van, hoe leuk zou het zijn dat je een AI-filmpje gaat maken over Willem-Alexander en Maxima.
1: In Lelystad?
0: Ja, dat ze door Lelystad lopen. En jij hebt natuurlijk dat filmpje van hen toen ze in het Witte Huis sliepen, ging helemaal viraal.
1: Oh ja.
0: Dus we hadden zoiets van, goh, zou dat niet leuk zijn? Zou dat niet een mooie uitdaging zijn om zoiets te maken?
2: Ja, klinkt voor mij wel eens een leuke uitdaging.
1: Oké.
2: Om dat, om dat te maken. Nou, op zich.
0: Nou, kunnen we het nog wel
2: als jullie een leuk idee hebben, dan maak ik daar een leuke AI-video van.
0: Gaan we nog wel eens even over brainstormen.
1: Ja. Voor veel mensen is het nu ongeveer de tijd om naar het werk te gaan. Voor zover je geen vakantie hebt natuurlijk. Er is nu een nieuwe versie van ChatGPT die een heleboel werk uit handen neemt. Dat deed het al, maar deze gaat weer een stapje verder. Wat is er aan de hand?
2: Ja, het heet ChatGPT Work.
1: Nou,
2: en
1: briljante naam.
2: Precies dat. Wat het feit eigenlijk is, het is net zoals ChatGPT. Stel je het een vraag, doe dit voor me, doe dat voor me. Maar in plaats van dat hij jou alleen een antwoord terug kan geven, kan hij ook acties uitvoeren. Dus hij heeft toegang tot jouw computer. Dus stel, jij vindt jouw bureaublad heel slordig, met allemaal bestanden die daarop staan wat niet geordend is.
1: Ja.
2: Dan kan jij ChatGPT Work vragen. Kijk naar mijn bureaublad, schoon het op, deel het op in mapjes, verwijder de dubbele bestanden, verwijder dingen die niet meer relevant voor mij zijn. En dan kan hij dat ook daadwerkelijk voor jou uitvoeren op jouw computer. Daarnaast kan hij ook toegang hebben tot jouw software. Dus stel, jouw Outlook of jouw agenda. Je zegt tegen hem, ik wil dat jij mijn openstaande e-mails gaat bekijken van de afgelopen 5 dagen. En zet allemaal een reactie klaar in mijn tone of voice.
0: Oh, beantwoord zelf alvast maar.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nou, als concept. Je drukt nog niet, je laat nog niet op verzenden drukken. Ja, kun je ook vragen.
2: Wat jij zou willen.
0: Nou wat ja, ik zou dat nog wel even willen lezen. Nou, ik zou het sowieso niet willen. Ik zou het zelf willen doen.
1: Ja.
0: Ja, maar misschien ben ik heel ouderwets. Ik zou het in concept dan toch eerst zelf maken. En dan misschien nog vragen van, goh, wat vind je hiervan? Maar,
2: ja. Eerlijk gezegd, zo doe ik het ook hoor.
0: Ja.
2: Ik laat mijn AI's nog helemaal niks autonoom zonder check namens mij verzenden.
0: Nee, en wat je daarvoor zei, je bureaublad opruimen en dubbele dingen weggooien. Ik denk dat ik daarna niks meer zou kunnen vinden.
1: Ja. Dat heb je dan ook weer natuurlijk.
0: Ja. Ja, ik ben nog wel een control freak, dus ik zou dat zelf in de hand willen houden. Maar ja, voor mensen die het lastig vinden.
2: Ik moet zeggen, deze ChatGPT work, ik heb het gisteren uitgeprobeerd.
1: Ja.
2: Maar eerlijk gezegd, ik ben al heel erg bekend met deze feature. Want dit is namelijk geen nieuwe feature.
1: Oh.
2: Want Claude, de tegenhanger van ChatGPT, die heeft dit al sinds januari.
0: Oh, ja.
2: Dus ik ben eerlijk gezegd niet heel verbaasd of
0: onder
2: is dit
0: druk
2: een nieuwe ontwikkeling voor mij.
1: Nou, ik vind het een beetje eng klinken dat zo'n ding vanzelf dingen gaat doen.
2: Nou Leo, geloof me, als je het helemaal gaat gebruiken, je gaat hartstikke enthousiast worden. Wat ik meestal doe, als ik een PowerPoint presentatie wil maken of als ik iets anders wil doen, ik heb een appje en die houdt mijn gesprekken. Neemt die op voor me. Dan zeg ik, nou, kijk naar mijn recente gesprek die ik heb gehad. Maak op basis daarvan een PowerPoint-presentatie. En zet alvast een concept-e-mail klaar naar alle deelnemers van dat gesprek. En dan kan hij dat volledig autonoom voor mij doen. Nou, de tijdsbesparing die je daarmee kan winnen is gigantisch.
1: Maar je moet controleren nadien.
2: Je moet controleren.
1: En dat kost
2: je moet
1: tijd.
2: Kritisch blijven.
1: Ja.
2: En je moet weten hoe je hem de juiste manier moet aansturen.
0: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Meta had ook nog wat nieuws. Hè? Dat ging om een blunder. Wat was dat precies?
2: Ja, ja, wat Meta had gedaan is, ze hebben een nieuwe AI image generator hebben ze uitgebracht. Muse heet het. En dit is een AI waarbij je kon vragen van, kijk naar Leo zijn Instagram profiel. Als jij een openstaand profiel hebt, maak op basis daarvan een AI-afbeelding dat jij op een paard rijdt.
0: Pardon. Ja, die vind ik heel grappig.
1: Ik heb
0: zit zo snel niet voor me, maar oké.
1: Nee,
0: en dan een wit paard zeker ook nog.
2: Bijvoorbeeld. Je kan hem alles vragen.
0: Ja.
2: Openstaande profielen. En dan kan hij op basis van die persoon kan hij een afbeelding genereren. Maar alleen er was heel veel ophef over gekomen. Want mensen zeiden van ja, ik heb nooit toestemming gegeven aan Meta om mijn afbeeldingen te gaan gebruiken. Dat andere mensen daar opeens afbeeldingen van kunnen maken.
1: Ja, ja.
2: En Meta staat er ook bekend om dat ze in plaats van opt-in altijd opt-out doen. Alles staat standaard
1: open
2: aan.
1: Oh ja.
2: En dat is eigenlijk helemaal niet netjes.
1: En toen was het daarom bericht vergeten, u kunt hem dichtzetten. En er stond alles nog open.
0: Maar je zegt dat is niet netjes. Maar nee. Is het niet netjes? Maar mag het wel?
2: In Amerika mag het.
0: Ja?
2: In de Verenigde Staten. En daarom was het ook het incident daar gebeurd.
0: Mm-hmm.
2: In Europa is het incident niet gebeurd. Want hier mag het niet.
0: Precies.
2: Hier heb je echt strenge opt-in regels.
0: Ja.
2: En daar is de EU is daar een heel stuk verder in met die regels.
0: Ja.
2: Maar in Amerika is hier ophef over gekomen. Maar in Europa waren we hier nog veilig mee.
1: Het speeltje is alweer weggedaan. Het mag niet meer. Het kan niet meer. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, maar het is wel een goede zaak dus, hè, dat het hier een stuk strenger is.
2: Ja, absoluut. Ja, het heeft natuurlijk twee kanten. Aan de ene kant is Europa natuurlijk een heel stuk langzamer, omdat we alles verbieden. Maar aan de andere kant heb je wel dit soort dingen waar we privacy technisch wel weer een stukje veiliger zijn.
0: Zeker.
2: Dus het is een weegschaal effect.
0: Ja. Hoe ziet jouw week eruit?
2: Deze week?
0: Ja.
1: Druk? Of niet?
2: Druk.
1: Heb je geen vakantie?
2: Nee, ik heb geen vakantie. Voor mij gaat het door.
1: Oh, je gaat door.
2: Ik ga deze week voorbereiden voor een leuke development day. Ik ga dan naar een klant toe en dan gaan we 2 dagen gaan we puur en alleen met AI programmeren. Ik heb ook nog mijn normale werkzaamheden bij mijn normale klanten, waarbij ik wat tooling wat heb om te maken. Een taxateur ga ik een nieuwe taxatieprogramma voor maken. Dat is bij de recruiter.
1: Oh.
2: Dus ik heb voor
0: leuk,
2: alles
0: hoor. Heel
2: te
0: veel
2: doen.
0: Verschillende dingen. Geweldig
2: zeker
0: vak.
1: En over 2 weken weer hier bij ons op de radio.
2: Ja.
1: Dank voor je komst en tot dan.
2: Tot dan.
0: Tony, dankjewel.

0: De lalala's van Michael Bublé met Everything. En daarvoor hoorde je Alex Warren, ook al zo'n lekker nummer. Passenger, het is 8:09. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: Ja, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Je hebt dat nieuws vast meegekregen. Die besloten vorige week om hulpverlening op het voorterrein van aanmeldcentrum Ter Apel te stoppen. Dit na twee steekpartijen. De minister van Asielzaken Van der Brink schreef een kamerbrief met daarin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rust terugkeert. En zo is het gebied rond het aanmeldcentrum nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief kan fouilleren. Van der Brink ligt het pakket toe gisteravond in Nieuwsuur.
2: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en cameratoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisatie.
1: Ja, en wilde je dan de reactie horen van het Rode Kruis, dan moest je je televisie uitzetten, je radio aan. Dan hoorde je Bastiaan van Blokland. En die zei, nou, de situatie is nog niet opgelost in langs de lijnen en omstreken.
3: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken.
0: Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Dat is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Ook in Langs de Lijn en Omstreken vertelde Patrick Bolder, defensie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, wat die ballistische raketten zijn.
4: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan. Mm-hmm. Gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte. En komen dan verticaal weer terug op aarde. Kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen. Maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
0: Ja, die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot-raketten zijn.
4: Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma, waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Yeah. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: De Iran-oorlog is voordelig voor Rusland, want er zijn geen Patriots meer om te verdedigen. En de olieprijs gaat ook omhoog omdat die straat dicht ligt. En dan kan Poetin weer meer wapens kopen in zijn oorlog tegen Oekraïne.
0: We gaan gewoon lekker naar muziek luisteren. Van de Bengals, Manic Monday.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: En dankjewel, en daar gaan ze weer.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, toch wel professioneel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. En Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
12: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van 1 kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
11: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
13: Ze hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
11: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren en ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een paar korte files. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort West en Soest 6 minuten. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 minuten. En over die A27 gesproken, daar staan ook flitsers. Almere richting Hilversum bij 112,5. En ook nog eentje Hilversum richting Almere bij 115,2.
10: Dat was hem?
14: Ja.
10: Gaan we naar het nieuws?
14: Ja, nieuws gaat over hoeveel groen er bij jou in de buurt is. Dat is uitgerekend, bekeken vanuit de ruimte. En hoe groen Flevoland is, hoor je zo meteen.
10: En in onze zomerserie over buurtkastjes zijn we vandaag bij Han Deen uit Almere Stad. Die kast, want het is een kast, hij is flink groot, staat bomvol boeken.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
20: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Shackles van Mary Mary. Het is 8:08. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Het maakt nogal uit waar je woont en hoe groen je dorp of stad is. Het groenst is bijvoorbeeld Zeewolde. Maar op Urk is er veel minder groen in de openbare ruimte.
0: Ja, blijkt uit onderzoek van de Stichting Climate Adaptation Services. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Tot 25 vierkante centimeter nauwkeurig is gekeken naar de aarde, vanuit de lucht, vanuit satellieten. Om te kijken waar is het groen en waar is steen. En wat is openbare ruimte? Tuintjes tellen niet mee, maar de openbare ruimte zoals deze struiken bijvoorbeeld wel.
3: En daaruit blijkt dat binnen de bebouwde kom op Urk, zeg maar waar de meeste mensen wonen, werken en leven, 39% uit groen bestaat.
4: Ja, maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een boom zetten, want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een boom zetten. Dat werkt niet.
2: Er zijn best weinig bomen en struiken op Urk. Is je dat ook opgevallen?
5: Nee, eigenlijk. Nee, let ik niet zo op.
6: Oh, nou, geen idee. Volgens mij bomen zat.
2: Ja, misschien wel te veel?
6: Nou, dat niet. Groen is altijd mooi natuurlijk. Maar we zitten dicht bij het bos, dus... Nee hoor.
2: Meer groen betekent een betere luchtkwaliteit, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Al dus wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En het vermindert ook de kans op stress. En het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en depressies en angststoornissen. Kortom, allemaal voordelen.
3: De gemeente Urk laat op de website weten het dorp klimaatbestendiger te willen maken. Bomen en planten hebben een verkoelende werking bij hoge temperaturen en weerkaatsen minder hitte dan tegelsgrind of asfalt. Voor het vergroenen roept de gemeente wel de hulp in van inwoners en ondernemers, omdat die verantwoordelijk zijn voor groen op hun eigen tuin of terrein.
2: Zouden er meer bomen op Urk moeten zijn of maakt dat niet zoveel uit?
5: Ja, het maakt mij niet echt. Ik ben er niet meer mee bezig.
2: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
1: In een schommelstoel, zie je het voor je? Lekker op de veranda. Heerlijk.
0: Zou zomaar kunnen, ja. En onze verslaggever heeft het over hoge temperaturen. Nou, of we die vandaag ook krijgen, dat hoor je zo meteen na Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. 13 over 8, we gaan naar het weer.
1: Met Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welke temperaturen kunnen we verwachten vandaag, Alfred?
2: Nou, in ieder geval een heel snel oplopende temperatuur. We zitten op dit moment rond een graad of 20. Later vanmorgen al 22, 23 graden. En vanmiddag verwacht ik uiteindelijk dat we op zo'n 28 of 29 graden uitkomen. Dus die tropische 30 graden, die zitten net niet in. Maar het scheelt niet veel. En bij dat alles, niet alleen vanmorgen, maar ook vanmiddag echt een hoofdrol weggelegd voor de zon. Er is nauwelijks bewolking aanwezig. Soms zien we wat, maar meestal zitten ze niet voor de zon, maar ruim op afstand. Maar goed, er kan een keertje een momentje zijn dat het zonnetje even achter zo'n wolkenplukje schuift. Maar zoals gezegd, het blijft droog. Het is warm. En de noordoostenwind vanmiddag matig van kracht. Windkracht 3 tot 4. Misschien voor de watersporters nog net even een windkracht 5 aan het einde van de middag. Zo rond het IJsselmeer en het Markermeer. En nou, die wind die kan dan nog voor een klein beetje verkoeling zorgen.
1: Ja, morgen weer zo'n snelle warme dag.
2: Ja, want ondanks dat het vanavond nog lang warm is en het vannacht uiteindelijk afkoelt tot rond een graadje of 17 in het buitengebied, in het stedelijk gebied zullen we waarschijnlijk rond de 20 graden blijven steken, ja. Loopt die temperatuur morgenochtend weer heel snel op, want de zon die schijnt uitbundig en dat blijft eigenlijk morgen de hele dag en zo wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen een graad of 28. Dus wederom een hele warme zomerdag.
0: Oh, maar dus ook morgen niet die 30 graden?
2: Nee, dat gaat net niet lukken. Maar goed, we zitten er wel in de buurt. En ja, het is in ieder geval zomers warm. Dat sowieso.
1: Zeker. Ja. Hey Alfred, hoe zit het met de donderdag?
2: Ja, ook nog zo'n warme dag met 28 graden, denk ik, als prikwaarde voor de provincie. Dus misschien 29 rondom Zeewolde. Noordoostenwind, windkracht 3. Maar die wind die gaat vanaf vrijdag naar noord en later zelfs noordwestelijke richting draaien. Aha. En dat betekent dat er minder warme lucht uiteindelijk de polders binnen gaat schuiven. En de temperaturen dus geleidelijk aan omlaag gaan. In het weekeinde 's middags zo'n 21 graden. Dat scheelt echt eventjes. Dat is komende nacht in stedelijk gebied de minimumtemperatuur. En daarbij is het zo goed als droog. Maar er verschijnen wel wat meer wolken. Maar regen van betekenis voor de natuur, nee, dat zit er voorlopig niet in.
0: En na het weekend blijft het dan zo rond die 21?
2: Ja, zeker het eerste deel van volgende week. Dan is het heel gematigd wat temperatuur betreft. Helemaal niet verkeerd hoor voor een Nederlandse zomer. Want we leven nu ruim boven onze stand.
1: Zeker.
2: Maar begin volgende week zitten we dus zo rond die 21, 22 graden. En ja, nogmaals, dat is eigenlijk heel normaal voor Nederland.
1: Oh, dat is wel fijn voor de mensen die aan de wandel gaan dan, hè?
2: Precies.
1: Een dag of vier,
2: ja,
1: achter elkaar.
2: Iets betere wandeltemperaturen. Ja, okay. Zeker.
1: Alfred,
2: ja.
1: Dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
1: In onze zomerserie over buurtkastjes vandaag Han Deen uit Almerestad. Hij is een van de vele Flevolanders die een buurtkastje heeft. En ja, door de hele provincie staan die kastjes. Er zit van alles in en dan mag je gratis meenemen.
0: Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi. En er zijn er inderdaad heel veel. Maar ja, van wie zijn die buurtkastjes dan? En wat is het verhaal erachter? Nou, Han Deen die heeft een mini-biep bij zijn huis staan. En verslaggever Gieneke Smit die zocht hem op om te horen waarom hij daarmee begonnen is.
3: Han Deen, geloof ik, hè?
4: Ja.
3: U bent al druk in het kastje.
4: Ik ben druk in het kastje. Ik was even een beetje aan het sorteren, want mensen hebben weer van allerlei nieuwe boeken erin gezet. Iets met Ajax, Johan Cruijff en onderin iets met spoorwegen. Ook een heel mooi boek van meneer Poetin. Geen idee of daar belangstelling voor is. En onderin wat motorfietsen.
3: En het is hier een flink grote kast, hè?
4: Ja, ja.
3: Heeft u het zelf getimmerd?
4: Dit? Ja, die heb ik.
3: Daar lijkt het op.
4: 3 jaar geleden heb ik die zelf gemaakt.
3: Ja.
4: Iemand in de muziekwijk had een dergelijk kastje. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Ik had heel veel boeken bij mij binnen van mijn overleden echtgenoten. Ik denk, dat is toch zonde dat het in een boekenkast binnen staat. Dus die heb ik in deze kast gezet. En die boeken wissen ook structureel.
3: Was dat de aanleiding,
4: ja,
3: om hiermee te beginnen?
4: Dat was de aanleiding. En natuurlijk die mevrouw die ook
3: dat idee
4: had. Ik denk, nou, en iets voor het sociale. Denk, nou, dat vind ik leuk. En nou, dat slaat heel erg aan. Want mensen komen uit heel Almere. Komen ze hier op de fiets boeken ruilen.
3: En wat is nou een van de boeken die u leuk lijkt?
4: Nou, uiteraard het boek van Johan Cruijff. Dat was, vroeger was dat wel mijn idool. En ineens stond dat erin. En er staat wel meer. Hier staat ook nog iets van Ajax.
3: Daar zie ik ook nog Cruijff. Of
4: daar
3: is ook nog Cruijff.
4: Nee, hetzelfde.
3: Nee, ook voetbal.
4: Ook,
3: ja,
4: van Johan Cruijff. En dus dat is erg leuk. Hier staat ook nog iets van Ajax, zie ik.
3: Ja. Oh ja. En leest u het zelf ook?
4: Ja, dat vind ik leuk. Vroeger ben ik nog wel eens op de tribune bij Ajax geweest.
3: Ah, okay. En lezen vindt u ook leuk?
4: Ik hou wel van lezen, maar wel vaak het educatieve. Verhalen. Dat lees ik niet echt. Dat is vaak wat aan de langdradige kant.
3: Oh ja, dus daar was uw vrouw meer van?
4: Ja, veel meer. Heel erg. Want dit is nog een boek. Die komt van mijn overleden echtgenote. Dit is een verhaal uit...
3: Liefde in Afrika. Zo, een romannetje, denk ik.
4: Ja, dat is een reisverhaal. Dat vond zij prachtig.
3: Oh ja. En u wilde het niet wegdoen, denk ik dan? Of u wilde er iets goeds mee doen?
4: Iets goeds mee doen, hè? Voor het, voor gewoon dat een ander dat ook kan lezen. Kijk, als een boek gewoon in een boekenkast staat en een ander leest het niet, is het eigenlijk zonde. Want een boek is geschreven om te lezen door de schrijver. Ja. Dus daarom, toen dacht ik van,
3: Maar u kon er wel afstand van doen, in die zin. U dacht tuurlijk. Ik kan dit.
4: Jawel. Ja, want en als het weg is en een ander heeft plezier van in zijn boekenkast. Nou ja, bedoel, daar word ik niet ongelukkiger van.
3: Nee,
4: dat heb ik niet.
3: En wat maakt nou dat u dit initiatief heeft genomen? Waarom doet u dat, denkt u?
4: Nou, ik denk misschien dat het wel in mijn sociale hart zit. Ik ben wel iemand... Je moet het met elkaar doen. En waarom zouden nogmaals die boeken bij mij in mijn kast staan, terwijl een ander er ook plezier mee kan hebben?
3: Heeft u dat altijd gehad, uw hele leven? Dat andere mensen ook iets wil betekenen?
4: Ja, dat komt een beetje bij mijn vader vandaan. Die had dat ook. Je moet het gewoon met elkaar doen. Ja. Je bent niet gelukkiger als je veel bezit. Maar gewoon als je het met elkaar kan doen. Dan word je veel
3: gelukkiger. Dat brengt u ook wat, zeg maar.
4: Ja, natuurlijk.
3: Want een praatje of contact?
4: Ook,
3: of
4: heel veel.
3: Wat brengt het u?
4: Ja, het praatje, het contact. Mensen die hebben een boek geruild en gebracht. En dankjewel. En dan gaan ze weer. En dat vind ik leuk. En soms maak ik inderdaad wel eens een praatje. En dan komen mensen helemaal uit om hier buiten. Hierheen op de fiets. Om even boeken te ruilen.
1: Ja, dat was Han uit de Almere Literatuurwijk. Morgen dan weer zo'n kastje. Dan gaan we naar Michel Vreken in Emmeloord. Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
0: Wat hebben we?
1: En dan gaan we het hebben over de immigratiedienst ICE.
0: Ja, er is steeds meer kritiek op, hè?
1: Nou.

0: Ja, de Blues Brothers. Everybody needs somebody. Het is richting de klok van 8:30, dus hoogste tijd voor wat nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Zeker in Amerika zijn honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar bewijs daarvoor, dat ontbreekt. De betogers zeggen dat de agenten de regels aan hun laars lappen.
2: It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement.
1: Ja, het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd een Texas, een Mexicaan, gedood bij een verkeerscontrole.
0: Meer dan 100.000 Nooren hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren vorige week van Engeland. Maar de trots was er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Nooren de kwartfinale op een WK haalden. En dus gingen de fans weer massaal, jawel, roeien.

0: Ja, geweldig sfeertje daar. Verder werden de voetballers in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Topspeler Haaland die had in Amerika een toeristenwinkel leeggekocht. Hij kwam het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer in zijn handen. Nou, die wasbeer die hield weer een fles whisky beet.
1: Dank u.
0: Ja, het is echt grappig. En Haaland had een t-shirt, had hij ook gekocht in die souvenirwinkel.
1: Ja.
0: Met de tekst, you can kiss my Dallas. You all can kiss my Dallas. Ja, ik vind het echt te grappig wat die man allemaal doet. Verder nog een cowboyhoed, cowboylaarzen. Dus het was helemaal compleet, het plaatje.
1: Ja, en hij is zo populair. Er zijn heel veel kinderen naar hem vernoemd. Hè?
0: Ja, dat klopt ook nog eens.
1: Zijn geboren.
0: Dat klopt ook nog eens. Een fantastisch veertje daar. En vanavond, 9 uur, hè, dan is het Frankrijk-Spanje. De eerste halve finale. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. En dit is Claude met App en Vloed.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer werd ter plekke geholpen door medisch personeel dat met de traumahelikopter arriveerde. Er is nog geen verdachte aangehouden. En een conflict over een lekkage tussen 2 buren aan de Brommie en Tommystraat in Almere lijkt opgelost. Dat meldt de rechtbank. De buren stonden eind juni voor de rechter, omdat de vrouw bij wie de lekkage zat het lek niet wilde repareren. Nou, inmiddels is dat gebeurd. Komt nog wel een eindcontrole. En de rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de dader van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn 2 verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Ondanks dat er een klein beetje bewolking aanwezig is, zal vandaag de zon wederom uitbundig schijnen en het blijft ook overal droog in Flevoland. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, met de meeste wind uiteraard rond het IJsselmeer en het Markermeer. De temperatuur loopt flink op, het wordt vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En ook vanavond koelt het maar langzaam af. Vannacht is het meestentijds helder, de temperatuur komt uit op een graad of 17 à 18. En morgen schijnt wederom de zon flink en is het wederom ook zomers warm.
15: Dankjewel Alfred. 2 files van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Nadervesting en Hilversum Noord 7 minuten. En de A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Huizen 8 minuten.
16: Oké.
15: Okay. Je laat wat vallen?
16: Ja, heb jij naald en draad bij je?
15: Nee.
16: Oh, een knopje van mijn blouse is eraf.
15: Oké. Okay. Ja, en er staat precies midden in wild.
16: Ja, nou dat valt gelukkig nog wel een beetje. Kijk hier, ik heb nog een stukje draad.
15: Ja,
16: ik ga straks even
15: te
16: een
15: weinig
16: beetje
15: om goede
16: knop. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Verder nog flitsers?
15: Ja, op de A27 Almere richting Hilversum bij 112,5. Zometeen het carnaval in Marknesse komt weer tot leven.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Julio is in the news, the power of love. Het is 7:07.
1: Mark Nessen kreeg na 28 jaar weer een eigen carnavalsfeest. Groep vrouwen uit het dorp zet die traditie opnieuw op de kaart.
0: Ja, ze noemen zichzelf de Achterblievers. Dat was tot 1998 de naam van de carnavalsvereniging in Mark Nessen. Nou, de club ging ter ziele, maar de vrouwen willen het feest dus nieuw leven in gaan blazen. We praten erover met een van de initiatiefnemers. Ik kondigde haar al aan, Aniek Schuttenbelt. Aniek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom dachten jullie, laten we dit weer eens gaan oppakken?
2: Nou, het initiatief komt eigenlijk bij een groep vrouwen vandaan die allemaal niet geboren zijn in Mark Nessen, maar vaak in een ander polderdorp. En we vinden Mark Nessen allemaal fantastisch, maar we wisten één ding en dat is carnaval.
0: Het lijkt ons
2: gewoon ontzettend leuk, zodat we dat gewoon ook in ons eigen dorp kunnen vieren.
0: Ja, omdat jullie dat uit die andere dorpen gewend waren.
2: Ja, ja. Ik kom zelf uit Rutte. En ik ben daar opgegroeid in een echt carnavalsgezin. Mijn vader heeft heel lang in de Raad van Elf gezeten. Ik heb een aantal jaren in de Dansbriekjes gezeten. Mijn moeder is daar de beheerder van het dorpshuis. Dus die maakt het feest ook fanatiek mee. En nu gaan we elk jaar terug voor de optocht en kijken bij het kindercarnaval. Alleen, ja, onze kinderen hebben daar niet echt die aansluiting, want die kennen daar niet zoveel kinderen. En die vinden het wel heel erg leuk. Dus hoe leuk is dat je dat ook in je eigen dorp kan vieren met je eigen vriendjes en vriendinnetjes. En dat je zelf ook 's avonds met je fietsje naar huis kan in plaats van nog met een auto.
1: Ja, en toen dachten jullie, we gaan de oude naam, de Achterblievers, er weer eens bij pakken?
2: Ja, we zijn eigenlijk een beetje op onderzoek uitgegaan. En wat ik zei, veel import. Dus we hebben niet allemaal de kennis van wie er toen in zaten. Dus we zijn een beetje rond gaan vragen. En toen zijn we erbij gekomen dat het eerder dus de Achterblievers waren. Hebben we ook wel wat een oud vaandel hebben we gezien. Wat oude carnavalsboekjes. En zijn we toch maar zelf gaan plannen en gaan kijken hoe kunnen we dit zelf aan gaan pakken.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Weet je trouwens waar die naam vandaan komt? De Achterblievers?
2: Nee, ik heb geen idee. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar nu begrijp ik hem wel.
2: Ja, nou ja, het schijnt wel dat het wat later opgezet is in Mark Nessen. Nou ja, het gaat allemaal net wat minder snel, denk ik. Ja. Ik heb geen idee.
0: Maar ja, eigenlijk is er wel een nieuwe naam nodig, vind je niet? Nu jullie het initiatief weer zo oppakken.
2: Nou, ik denk dat het ook wel, want we hebben afgelopen dorpsfeest op de donderdagavond een feestavond georganiseerd. Toen hebben we allemaal oud-achterblievers uitgenodigd. En deze mannen waren en vrouw waren zo ontzettend enthousiast. Dus ik denk dat ze het ook wel een hele mooie eer vinden als wij verder gaan met deze naam.
0: Oh, juist.
1: Ja. Zeg, hoe gaat het nu verder, Aniek? Je moet iets plannen natuurlijk. Ja, wanneer het carnaval is, dat weten we wel. Ja. Maar hoeveel dagen gaan jullie feest houden? Komt er een optocht? Waar ga je doen?
2: Nou, we hebben nu natuurlijk sinds een aantal jaren een prachtig nieuwe dorpshuis in Mark Nessen, de markering. Afgelopen jaar hadden we helaas de pech dat de markering het carnavalsweekend al helemaal volgeboekt zat. We hebben nu al wel de datum voor dit carnaval vastgelegd. En gaan we ook gewoon in het normale carnavalsweekend. Maar we willen niet meteen te groot beginnen. Want je kan wel ineens heel hoog van de toren blazen. Maar als het dan tegenvalt en mensen weten je nog niet te vinden, dan is dat niet zo'n mooi begin. Dus we hebben ervoor gekozen om te beginnen met een carnavalsborrel. En dan van 4:00 tot een uur of 9:10 lekker in de markering carnaval te gaan vieren. En daardoor bied je ook de mogelijkheid dat mensen die al jaren naar andere dorpen gaan, daarna nog naar een ander dorp kunnen gaan. En dat ze alvast lekker kunnen opwarmen bij ons. En verder kunnen feesten in een ander dorp. En dan kunnen we kijken hoeveel belangstelling ervoor is. En hoe het valt. En dan kunnen we altijd kijken hoe we het verder gaan uitpakken.
0: Ja, leuk. Ja, dat is wel verstandig. Voorzichtig gaan beginnen. Wie weet hoe groot het dan wordt. Zijn het dus vrouwen die de schouders eronder zetten? Komt er uiteindelijk ook een prinses carnaval?
2: Nou, dat denk ik wel. We hebben er nog niet heel van diep over gepraat. Omdat we nu vooral ook gericht hebben op ons dorpsfeest. Maar ik denk wel dat er uiteindelijk een prinses komt. En dat we gaan kijken hoe we die traditie verder kunnen bouwen.
0: Okay.
1: Spreken we nu met de prinses?
2: Nee.
1: Ja, ik vraag maar.
0: Ja, maar daar ga je nooit zelf over, hè?
1: Oh,
0: nee,
1: dat gaat anders. Okay.
0: Ja, daar heb je een hele raad voor natuurlijk ook. Zeg, Aniek, dankjewel. Wij wensen jou natuurlijk heel veel succes bij hoe het verder zich gaat ontwikkelen.
2: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Oké, en een fijne dag, hè?
2: Oké, een fijne uitzending. Doeg.
0: Dankjewel, Aniek Schuttenbelt was dat van de Achterblievers in Mark Nessen. Ze beginnen voorzichtig, maar wie weet hoe groot het uiteindelijk gaat worden daar. Zou toch fantastisch zijn.

0: Billie Jean van Michael Jackson en je hoorde ook Rosalind met Snap. Het is 9:12. Nog wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Het Nieuwsuur werd doorgepraat over Ter Apel. Ja, er waren vorige week 2 steekpartijen en daarna hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten om hun hulpverlening daar te stoppen.
0: Ja, het was een beetje de druppel die de emmer deed overlopen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Nou, minister Van der Brink van Asielzaken die was op televisie. Hij schreef een kamerbrief met daarin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rust terugkeert. Het gebied rond het aanmeldcentrum is nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Van der Brink lichtte in het gesprek ligt het allemaal toe in Nieuwsuur.
2: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd en er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken, ook voor het Rode Kruis en de andere organisatie.
1: Maar volgens Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis is de situatie nog niet opgelost, zei hij en langs de lijn en omstreken.
3: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken.
0: Ook in Langs de Lijn en Omstreken. Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten, de Coalition of the Willing noemen ze dat ook wel. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Patrick Bolder, defensie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, wat die ballistische raketten zijn.
4: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan, gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte en komen dan verticaal weer terug op aarde. We kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen. Maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
0: Ja, en die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot-raketten zijn.
4: Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
0: Dat was gisteravond op radio en tv. Nou, het is opgelost. Wat? Er is draad.
1: En een naald?
0: Er is een naald.
1: Okay.
0: En ik heb het knoopje klaar liggen.
1: Oké, okay. En dus, kun jij Flevoland, Muziekland en naaien tegelijk?
0: Tuurlijk.
1: Oké.
0: Eitje. Gaat helemaal goed komen.

0: Dit is Flevoland.
1: En dankjewel, en dan gaan ze weer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het geeft wel wat schaduw, hè?
4: Ja, dat wel, maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een steekpartij bij het AZC in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. En Urk heeft van heel Flevoland het minste groen in de openbare ruimte.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
11: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
10: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
12: We hadden graag op vakantie gewild. En dan houdt het gewoon op.
13: Dat gaat nu niet?
12: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
13: Vakantieplannen aanpassen?
12: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
10: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, valt mee. Beetje vertraging op de A1. Amsterdam in de richting van Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord ben je 5 minuten langer onderweg. Eenzelfde vertraging op de A27. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En ook zo'n 5 minuten tijdverlies op diezelfde A27. Maar dan de andere kant op. Tussen Hilversum en Huizen heb ik ook nog de N305 voor je. Dronten-Almere tussen de N301 en de A27. Ook daar zo'n 5 minuten op onthoud. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum. Hectometerpaal 112,5. En de N302, de Larserweg in Lelystad, in beide richtingen bij 89,8. Zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we echt alle kanten op.
14: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Met Jolien Dalstra.

Thing I Love, Andy Grammer en Max. En daarvoor hoorde je Hot Chocolate Juice, Sexy Thing. 9:12 op deze, wat zijn we? Dinsdag, hè? De 14e juli. Ja, ik wil wel weer te snel. Ik dacht, het is woensdag. Nee. Ik kreeg een appje van Hedy en die vraagt aan mij, heb je je knoopje alweer aan je blouse gezet? Nee, Hedy, dat heb ik nog niet. Dat is nog niet gelukt. Ja, ik moet meteen maar iets bekennen. Ik ben niet zo heel handig met naald en draad. Nee. Want mijn zoon kwam laatst bij me. Die zei, ja, weet je, er moet eigenlijk een nieuwe rit in mijn korte broek. Ja, ik zeg, lieve schat, dan moet je niet bij mij zijn. Dat gaat mij niet lukken. Knoopje lukt nog wel, Hedy. Dat gaat me nog wel lukken. Dus ik ga een poging doen in ieder geval. Dus dat komt vast wel goed. Die sprongen zo spontaan af. Los draadje aan de blouse dan, niet aan mij. Tenminste, voor zover ik weet op dit moment. Ik heb nieuws over je, voor je over Rihanna. Die heeft, en dat is best wel grappig, ik vond het wel leuk. Na 3 jaar heeft ze weer opgetreden, 38 jaar is ze. En dat gebeurde, dat optreden van haar in New York, was toch wel een verrassing. Ook voor het publiek was ze volgens mij redelijk spontaan. Nou, dat zal wel weer niet, maar de laatste keer dat ze op het podium stond, dat was tijdens de halftime show van de Super Bowl. Dat was in 2023. Ja, en ze zei, jullie weten dat ik een beetje roestig ben. Het is een tijdje geleden. Nou, nee. Roestig en Rihanna? Nee hoor, dat gaat niet samen. Deze? Die is ook wel wat ouder, hè? Van Rihanna. Ik ga het jaar er even voor je bij zoeken. Don't stop the music!

2007, deze van Rihanna. Don't stop the music. Het is 17 minuten over 9. Deze is nog wat ouder, 1984. Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I've loved before. Even achterover leunen, heerlijk.

heerlijk toch? Even lekker wegzwijmelen. Ah, dat is nu wel gebeurd. Want ik vraag je om mee te doen aan Kiek. Dus bij de foto's weer voor je in beeld. Je kent het concept. Mee puzzelen. Met. Daar komen ze hoor. Wat heb ik weggepikt? Twee foto's. En dit keer van het evenement Swim to Fight Cancer. Dat was in Zeewolde, allereerste editie. En meteen een groot succes, want er werd maar liefst €70.000 opgehaald. Heel veel mensen die meezwommen. Ja, goh, wie wordt daar niet door getroffen door die verschrikkelijke ziekte? Of wordt ermee geconfronteerd in zijn of haar leven? Jezelf of lieve familie of vrienden. Nou, dat was een fantastisch mooi initiatief. Maar ik zit even te puzzelen op deze foto's. Je ziet uiteraard zwemmers. En een man in een kano daarnaast. Druk aan het peddelen. Bootjes die daar aangemeerd liggen. Maar ja. Oh, ik geloof dat ik hem zie. Ja, hij is wel te doen. Laat het weten voor 11. Als je het ook ziet. Je goede oplossing. Als die dan bij ons binnen is, ja, dan kan je zomaar kans maken op leuke prijzen. We hebben van alles voor je. Ja, een flinke draai aan dat rad. En wie weet op deze dinsdag zomaar een leuke prijs voor je. Er hangt

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: Lopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22:30. Het slachtoffer werd ter plekke geholpen door medisch personeel dat net de traumahelikopter arriveerde. Er is nog geen verdachte aangehouden. De rechtbank heeft gisteren de TBS met dwangverpleging van de dader van de Jolmoord in Lelystad opgeheven. Het gerechtshof legde hem in 2015 9 jaar cel en TBS op voor de moord op een 66-jarige vriend in een woning aan de Jol. Na overleg met alle betrokken instanties is besloten dat de man klaar is om op vrije voeten te komen. En een conflict over een lekkage tussen twee buren aan de Brommie en Tommystraat in Almere lijkt opgelost. Dat meldt de rechtbank. De buren stonden eind juni voor de rechter omdat de vrouw bij wie de lekkage zat het lek maar niet wilde repareren. Nou, inmiddels is dat gebeurd. Komt nog wel een eindcontrole. Meer nieuws op web en app.
8: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoeveelheid op brandverwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren in Nederland uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Ondanks dat er een klein beetje bewolking aanwezig is, zal vandaag de zon wederom uitbundig schijnen en het blijft ook overal droog in Flevoland. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, met de meeste wind uiteraard rond het IJsselmeer en het Markermeer. De temperatuur loopt flink op, het wordt vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En ook vanavond koelt het maar langzaam af. Vannacht is het meestentijds helder, de temperatuur komt uit op een graad of 17 à 18. En morgen schijnt wederom de zon flink en is het wederom ook zomers warm.
7: Hebben we dan ook wederom files? Nee, die zijn verdwenen. Geen files of vertragingen. Wel één flitser, die staat op de A27 bij Almere. In de richting van Hilversum bij hectometerpaal 112,5. En zometeen neem ik je mee terug naar het fantastisch mooie jaar 2002.
6: Goedemorgen.

0: The American Girls van Harry Styles. 9:40 is het.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: het jaar 2002. Ja, prachtig, mooi, bijzonder jaar. Tja, waarin mijn oudste zoon werd geboren. En waarin we afscheid namen van de gulden. Ja, dat was toch ook een ding, hè? Gingen we betalen met de euro. Nou, voor Marco Borsato was het ook een heel bijzonder jaar. Op 1 februari van dat jaar, van 2002 dus, zong hij live in de Amsterdam Arena. Tijdens het huwelijksfeest van toen nog prins Willem-Alexander en Maxima. Samen met Sita, de zangeres, bracht hij het nummer Lopen op het Water ten gehoor. Werd een gigantische nummer 1 hit. 4 maanden later... Ja, toen flikte Borsato toch iets wat nog nooit eerder een Nederlandse artiest was gelukt. Hij verkocht De Kuip 3 avonden op rij helemaal uit. Zijn verzamelalbum, Onderweg heette dat, sloeg ook aardig aan. Dat was het best verkochte album in Nederland in 2002. Nou, niet alleen in Nederland, maar dat is toch ook wel verrassend was dat, in Vlaanderen. En dit nummer staat op dat album, Onderweg dus. Ja, het is heerlijk rustig. Ik vind het een heel mooi nummer. Zij van Marco Borsato dus. 2002.

No te niegues, of zoiets, toch? Ja, ik noem het best sir. Het is alweer 12:12. En we gaan eruit met een feestje van Tino Martin, Jong en Dom. En ik ga plaatsmaken voor Arnoud voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. En dan wens ik jou natuurlijk een fantastische dinsdag.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit is Flevoland.
1: En dankjewel, en dan gaan ze weer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het geeft wel wat schaduw, hè?
4: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een proef met geluidsmeetpunten rond het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen wordt met een jaar verlengd. En de man die in december 2014 een inwoner van Emmeloord om het leven bracht, wil dat zijn TBS-maatregel over een jaar stopt.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt de controle op de A27. Is dat van Almere naar Hilversum bij 112,5. En er staat ook een radar in Almere op de Bunuellaan. Hebben ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Nou, na een uurtje Flevoland Muziekland met Jolien ga ik zo meteen ook gewoon lekker verder met lekkere zomerse muziek van Jimmy Cliff.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
15: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
14: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
14: Waarmee?
15: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Vers aan tafel.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
23: Vers aan tafel!
24: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien
26: uit.
25: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Goedemorgen.
28: Flevoland Muziekland.
27: Arnoud Leket.

Sieneke, die doet wat ze wil. Gelukkig, het gaat weer een stukje beter met Sieneke na een roerige periode. En Jimmy Cliff staat ervoor met The Sunshine in the Music. Nou, kijk eventjes naar buiten. We hebben genoeg sunshine in the music op dit moment. Goedemorgen allemaal. Het is alweer 14 juli. Zitten we alweer op bijna de helft van deze maand. Gaan we alweer richting augustus. Voor dit weet je hoor, dan voelt het als najaar al een beetje aan. Hè? Maar goed, zover is het nog niet. Hè? Geniet je van je vakantie. Veel plezierige dagen toegewenst. Misschien wel in onze mooie Flevolandse provincie. En ben jij vakantie aan het vieren. We hebben genoeg plekjes voor. En misschien ben je ook nog vandaag wel jarig. Nou, van ons allemaal natuurlijk van harte gefeliciteerd. Je bent samen jarig met Nadja Nooyen, de Nederlandse zangeres. Die kennen we uit de 90 jaren nog van het groepje Close to You. Had een mager hitje daarmee. Prinses Victoria van Zweden, die is vandaag ook jarig. Zij wordt 49 jaar. Wouter Bos, voormalig politicus, die is 63 jaar geworden. Marieke van der Pol, de Nederlandse actrice en schrijfster, wordt 73. En Tommy Maddala, dus muziekondernemer, hij is bekend van Casablanca Records en van Sony natuurlijk ook. Tommy wordt vandaag 77 jaar. En vandaag is ook de verjaardag van Edward Niesing, de radio-dj nieuwslezer. Hij is 78 jaar geworden. En wie er vandaag ook jarig is, is Jonathan Ivo Gilles van den Broek. Dat doet al een beetje vermoeden. De Belgische zanger, bekend als Milo. Is vandaag 45 jaar geworden. En ik wil dat van hem draaien. Niet de grootste hits, maar hij heeft een aantal jaren heeft hij meegedaan met de beste zangers. En toen deed hij een nummer van Stef Bos. Een prachtige uitvoering van Is Dit Nu Later. De jarige Milo, hij is vandaag 45 geworden.

Grote hit dit uit de 80e jaren. Ryan Paris was dat. En Dolce Vita en Milo zaten voor met Is Dit Nu Later? Ja, vraag ik me overigens af. Is dit nu later? Wat je vroeger dan dacht, is dit dan nu later? We gaan kijken naar de foto van het heden van Kiek. Die is geweest bij Swim to Fight Cancer. Hij heeft er een fotootje gemaakt, een kiekje gemaakt. En we zien de meneer in het water met een boei bij zich. En de meneer in een kajak ernaast die hem begeleidt. Zit daar het verschilletje dan in of zo? Is daar iets kleins aan veranderd? Nee. Toepasselijke boot, zeg, op de achtergrond met Carpe Diem. Pluk de dag, vier het leven. Annabel, heet gewoon links en rechts ook nog steeds. Annabel, dat wordt niet zonder jou. Nou, we zitten er ergens anders in. Oh, er zitten ook weer vlaggetjes, van die driehoeksvlaggetjes zitten er op de achtergrond. En dat is een favoriet dingetje van Kiek. Ja. Maar dat is het niet. Ik heb het al gezien. En het is eigenlijk vrij makkelijk. Hij springt vrij snel in het oog ook. Als je het gezien hebt, dan mag je doorgeven. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Dit is Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
6: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Waarmee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 11:55 is het geworden. Goedemorgen. Een proef met geluidmeetpunten rond het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen wordt met 1 jaar verlengd. De meetpunten moeten helpen bij het controleren van geluidsnormen tijdens festivals zoals Lowlands en Defcon 1. Dit jaar zijn ze voor het eerst getest bij Defcon, maar

0: Dat festival is vroegtijdig beëindigd vanwege de hitte. Daardoor zijn er volgens de gemeente nog te weinig gegevens om conclusies te trekken. En de man die in december 2014 een inwoner van Emmeloord om het leven bracht, wil dat zijn tbs-maatregel over een jaar stopt. Het gerechtshof veroordeelde hem 10 jaar geleden tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Behandelaars zijn positief over zijn ontwikkeling, maar willen de tbs met 2 jaar verlengen. De rechtbank beslist daar binnen 2 weken over. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Ondanks dat er een klein beetje bewolking aanwezig is, zal vandaag de zon wederom uitbundig schijnen en het blijft ook overal droog in Flevoland. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, met de meeste wind uiteraard rond het IJsselmeer en het Markermeer. De temperatuur loopt flink op, het wordt vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En ook vanavond koelt het maar langzaam af. Vannacht is het meestentijds helder, de temperatuur komt uit op een graad of 17 à 18. En morgen schijnt wederom de zon flink en is het wederom ook zomers warm.
0: Zomer in Flevoland en de wegen die rijden redelijk door. Want de ANWB die meldt geen vertragingen. Ja, de wegen die rijden niet door. De auto's rijden op de wegen natuurlijk rustig door. Niet te snel doen, want volgens Flitsmeister wordt gecontroleerd op de A27... vanaf Almere richting Hilversum bij 112,5. Op de Bunuellaan in Almere wordt gecontroleerd. En ook in Almere op de Waterlandseweg. De N305 is dat, bij hectometerpaaltje 43. En zometeen gaan we terug naar de muziek uit 2002. Welke muziek hoort erbij? Dat hoor je zometeen.
2: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
2: Arnoud Pleket.

0: Repeat It. Zijn ook goede vrienden inmiddels van elkaar geworden. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2002, toen werd de euro officieel ingevoerd als contant geld op 1 januari 2002. Het gebeurde in 12 Europese landen en mensen konden vanaf dat moment betalen met eurobiljetten en muntjes. De winterspelen die vonden toen ook plaats in Salt Lake City in Amerika. En Oost-Timor werd op 20 mei 2002 officieel een onafhankelijke staat. Op 2 februari 2002, wat dat was, hè? 0202-2002. Willem-Alexander en Maxima die trouwden toen. Werd door miljoenen mensen bekeken. Het WK voetbal 2002 werd gehouden in Japan en Zuid-Korea. Het was de eerste keer dat twee landen samen het WK organiseerden. En Ronaldo Nazario werd topscorer en hielp Brazilië aan de wereldtitel. En Michael Schumacher die won zijn 5e wereldkampioenschap Formule 1. Enkele populaire films uit 2002 waren Spider-Man, Lord of the Rings, The Two Towers, Harry Potter en The Chamber of Secrets en Ice Age. Bekende muziek uit 2002 was Eminem, Without Me, Avril Lavigne en Complicated, Shakira, Whenever, Wherever en Lost Ketchup met de Ketchup Song, weet je wel? Acer, hip, hop, de eerste Nintendo GameCube werd uitgebracht en ook de Xbox die werd in Europa steeds populairder. Camera's in mobiele telefoontjes die begonnen langzaam door te breken bij de consumenten en het breedbandinternet, het ADSL toen nog, werd in veel huishoudens steeds gebruikelijker. Er waren ook wat populaire games in 2002. Grand Theft Auto, Vice City, The Elder Scrolls nummer 3, Metroid Prime en Kingdom Hearts. Ja, zegt mij helemaal niks. Maar ja, ik ben nog van veel verder ervoor. Hè. En een beetje nostalgie. We keken naar programma's als Big Brother en Idols. De eerste Nederlandse editie begon in eind 2002. En we keken naar tekenfilms op andere Fox Kids en Jetix. Dat werd eigenlijk de naam daarna ook. En op de radio luisterden we naar Zomer op je radio van Leona.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2002.

Heerlijk, die Jeff Lynne zou wel gedacht hebben, ik heb 48 sporen tot mijn beschikking. Stopt ze ook allemaal vol. Veel strijkers, veel synthesizers. Lekker dubbele drums opnemen en zo, als het maar lekker vet klinkt ook. Dat dacht ik toen al, hè? De ILO was dat. En het illustere plaatje met de titel. Ja, zo heet het ook. En daarvoor Leona uit 2002, een zomer op je radio. We gaan kijken naar de foto van Kiek nog een keertje. Ik geef je nog even de kans om te kijken naar deze foto van Swim to Fight Cancer. Zit niet in het water, hoor. Nee. Nee, totaal niet. Ja, kan niet zo heel goed eigenlijk omschrijven als ik je zou willen helpen. Als je nu nog steeds op de bank of op de stoel zit en een beetje te zweten, niet alleen van de temperatuur, maar ook omdat je er niet achter komt wat het verschil is op deze foto. Want er zit zoveel detail in. Maar zeg maar zo, het zit niet in het nautische gedeelte. Nou, dan heb ik je toch wel heel erg op weg geholpen, denk ik toch? Ja. 0320 28 50 50. Dat is het telefoonnummer. Ook als je ons wil bereiken voor gewoon een leuke boodschap, hè? Stuur het maar eventjes door. Naar ons komt het rechtstreeks in de studio uit. 0320 28 50 50. Straks even na 11 uur, autonieuws in de herberg, gaan we het hebben over elektrisch rijden.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
2: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee, deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Dit is Flevoland.
4: En dankjewel, en dan gaan ze weer.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Ja, toch wel professioneel.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Het geeft wel wat schaduw, hè?
7: Ja, dat wel, maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Er is nog steeds niet meer duidelijkheid gekomen over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij dat ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om, waaronder co-piloot Floris Ree uit Emmeloord. Inwoners van Dronten kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen gaan doen. Gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een nachtwinkel. En een proef met geluidsmeetpunten rond het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen wordt met een jaar verlengd.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie dan. De ANWB die meldt nu toch een probleempje op de A27. Utrecht Almere tussen knooppunt Eemnes en Huizen 19 minuten. Het staat er helemaal vast over 4 kilometer. Het staat er stil als gevolg van een ongeluk. Dus mocht je nog om kunnen rijden daar A27 tussen Eemnes en Huizen, kies dan even een andere route. Frits Marsten meldt controle op de A1 vanaf Amsterdam richting Naarden bij hectometerpaaltje 14. Er wordt ook in Almere gecontroleerd op de A27 naar Hilversum toe bij 112,5. En in Almere zouden ze ook staan op de Bunuellaan. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Ja, ga je op vakantie met je elektrische auto? Wat is dan eigenlijk de range? Hoe ver kan je dan rijden met zo'n auto? Waar moet je allemaal rekening mee houden? En hoe lang gaat nou eigenlijk een accu mee? En wat kost het om zo'n ding te vervangen? Zometeen Martijn Duivenvoorde met misschien wel de antwoorden.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
19: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Hélène Verrooyen.
1: Marco heet ik, hè?
0: Ja.
1: Oh, nee, de titel van het liedje.
0: Ja.
1: Ah, ja, ja, dat klopt, ja.
0: Jules en Claire natuurlijk, oui. Daar hebben we vandaag, omdat het vandaag...
1: Hè? Het is dinsdag, hè?
0: Ja, en welke datum?
1: En het is vandaag 14 juli.
0: Ja, wat vieren ze dan ook weer?
1: Dan vieren ze een feest in Frankrijk.
0: Ja, maar waarom?
1: Nee, dat weet jij nog.
0: Dat weet jij toch ook wel?
1: Ja, dat vieren ze de bevrijding. Van de opstand.
0: Nou, net anders.
1: De opstand van de bevrijding.
0: Nou, je zit in de buurt.
1: De bevrijdende opstand.
0: Dit leer je op de basisschool.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is een slag om Waterloo.
1: À l'école.
0: Ja,
1: de slag om Waterloo. Oei. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nee, dat was iets anders.
0: Bestorming van de...
1: Bastille.
0: Zie. Ja, en welk jaar was dat?
1: Dat was 14 juli. Nee, ja, dat... 1922. Ja, ik weet het toch goed. Nee, wanneer was het?
0: Dat was in de buurt van de Titanic. Dat was 1912.
1: Ja? Nee, klopt.
0: Nee, het was veel eerder. 1789.
1: Ja.
0: Zo makkelijk kan je dat onthouden. 1789.
1: 1789.
0: 1789. Bestorming van de Bastille. 14 juli.
1: Ja. Maar wie weet... Ja, ik weet je... Ik geloof het allemaal best, maar... Wie zegt me dat het... Niemand die nu nog leeft, was daarbij. Dus wie zegt dat het klopt? Ik twijfel daaraan.
0: Dat zou best kunnen.
1: Ik twijfel daaraan.
0: Ja, maar dan wordt het wel een hele rare complottheorie. Want er zijn meer mensen die zeggen dat dingen in het verleden niet gebeurd zijn.
1: Ja, bedoel ik.
0: Ze zijn ook nooit op de maan geweest. Mijn oma geloofde dat ook niet. Zij heeft gewoon een scène gezet, joh.
1: Nou, daar zijn inderdaad ook filmpjes over dat inderdaad... wordt
0: in scène gezet zou zijn.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En
0: ja.
1: Ook een soort behind the scenes, hoe ze dat filmpje dan hebben gemaakt.
0: Ja, ik geloof het wel, ja.
1: Ja, maar jij ziet ze wel vaker vliegen.
0: Ja, daarom.
2: Het is zomer. Ja. Dit is...

0: dat feestje dat was dus gisteren met deze zangeres. Femke Hengeveld en hier is het feestje.
1: Ja, Ben is op vakantie, dus heeft Ben een vervanger gestuurd. En niet zomaar iemand, het is Martijn Duivenvoorde van Squab Automotive in Almere. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je weet alles over elektrische voertuigen, over EV's in de volksmond.
2: Bijna alles.
1: Hoe lang gaat zo'n accu nou eigenlijk mee? Kun je dat zo zeggen dat dat voor alle auto's hetzelfde is? Of
2: verschilt
1: het per merk?
2: Kan per merk schelen. Het is natuurlijk wel een gevoelig onderdeel. De meeste accu's overleven...
1: En essentieel ook natuurlijk voor een elektrische
2: auto. Ja, 100%. Ja, de meeste accu's overleven de auto.
0: Het is dus niet het meest fragiele onderdeel van een auto.
2: Nee, zeker niet. Zeker.
0: Omdat ze altijd heel duidelijk zeggen... Ja, maar je moet, het beste is tot 80% of tot 100%. Wat is het?
2: Ja, dat ligt aan het type accu. Als je een lithium accu hebt, dus als je een long range hebt... Als we het even over Tesla hebben...
0: Ja.
2: Dan is het advies opladen tot 80%. Want het lithium vindt het niet fijn als je hem helemaal vol hangt en vol laat... en ook weer helemaal leeg rijdt. Dan wordt dat lithium onstabiel van.
0: Oké.
2: En dan krijg je heel veel temperatuur en schommelingen in de voltages van de verschillende batterijtjes.
0: Ja.
2: En een LFP-accu, dat is een fosfor-accu, die moet je juist 100% opladen.
1: Zijn dat de oudere types of juist niet?
2: Nee, juist de nieuwere types.
1: Oké, dat zijn nieuwere. Er zijn eigenlijk maar twee types accu's.
2: Nou, dus volgens mij, van Tesla weet ik alles. Van Tesla heeft maar twee type accu's.
1: Ja, we hebben het niet alleen, er zijn meer.
2: Ja, dat weet ik. Ja.
0: Maar over het algemeen genomen, alle batterijen gedragen
2: 80%.
0: Het beste met 80%.
2: Ja, als het lithium, lithium accu is, altijd 80%.
0: Want het is ook zo, dat laatste 20% duurt langer dan van 0 tot 80, hè?
2: Ja, precies.
0: Dat is vooral handig voor de mensen die op vakantie gaan. Die denken van, nou, daar kom helemaal 100% vol. Dat is dus niet slim.
2: Nee, dat is en niet goed voor de accu.
0: Nee.
2: Het duurt bijna net zo lang. Die laatste 20% als de eerste 80.
0: Ja.
2: Ja. Dus als je ook, als je bij een Tesla ingeeft... Edelweiss Hotel Kietzbudel, dan zegt hij, dit zijn je stops. Hij plant altijd met 10% aankomen en voor de 80% weer weg.
0: Ja.
2: Want die laatste 20% wachten, dat is eigenlijk zinloos. Want je kan beter naar de volgende stop rijden. Zeg maar.
0: Is het dan ook slim om de routeplanner van je auto aan te houden? Of andere planners, zoals bijvoorbeeld een ANWB-routeplanner... of de ABRP, of wat dan ook, die rekenen ook alles uit?
2: Bij een Tesla houdt de routeplanner aan van Tesla. Want die houdt ook rekening met hoogtes, weer, je rijstijl... en of het druk is bij een supercharger.
0: Ja.
2: Alle andere merken, ik rijd zelf in een Audi... hou die navigatie van Audi maar niet aan... want die stuurt je naar 50 kilowatt laders... terwijl die auto van mij 2,75 kan laden.
0: Oh, okay.
2: Of hij stuurt je naar een laadstation.
0: Dan sta je wel heel lang bij de boulangerie.
2: Ja, dan sta je 5 keer zo lang. Of hij stuurt je naar een lader die niet meer bestaat. Ja.
1: Maar stel nou toch dat die accu jou niet overleeft. Je auto niet overleeft.
2: Ja.
1: Dan moet je hem vervangen.
2: Ja.
1: Wat ze zeggen altijd, dat is het duurste onderdeel van zo'n elektrische auto. Ja,
2: klopt.
1: Wat kost dat dan? Neem even zo'n Tesla proberen.
2: Ja, nou ja,
0: moet je er ook niet zelf over beginnen.
1: Ja, maar Martijn is Tesla.
2: Ja, het maakt op zich niet zoveel uit. Als je naar de dealer gaat, ben je ook aan de beurt. Want die zeggen, we halen een nieuwe uit de fabriek. En een voordelige accu van een kleine auto, 10.000 euro komt eerst.
1: Toch wel, hè?
2: En een beetje dure kost gauw 15.000, 16.000 euro.
0: Ja.
2: Alleen, er zijn natuurlijk inmiddels ook heel veel auto's beland bij het demontagebedrijf. Door schade.
0: De sloop, zeg maar.
2: Ja, waarbij de accu nog
1: goed is.
2: Precies. Ja. Nou, het eerste wat ze eronder uitschroeven, want zo'n accu is gewoon geld waard, is die accu.
0: Ja. Ja.
2: Voor Tesla weet ik, er is een man en die koopt al die accu's op.
0: Oh.
2: En die denkt dat hij goud in handen heeft. Alleen, ze gaan niet kapot. Dus zijn magazijn ligt vol en zijn portemonnee is leeg. Dus die prijzen zakken.
0: Nou,
2: en wij rijden zelf met een Model 3 Performance raceauto. Die heeft mijn jongste zoon omgebouwd. Daar rijden wij in 10% van de tijd de accu leeg. 12 rondjes Zandvoort, accu leeg. Dus dat is 50 kilometer, accu leeg.
0: Nee.
2: Normaal doe je er 500 over.
0: Ja, maar goed,
2: dus die accu wordt heel zwaar belast.
0: Ja,
2: die hebben we al een keer vervangen. We wisten dat die slecht was, die accu.
1: Toen heb je dat mannetje gebeld?
2: Toen heb ik dat mannetje gebeld. En toen had ik voor 4.000 euro een gebruikte accu.
1: Oh, oké.
2: Dus
1: maar hoe weet je dan of die nog wat voor capaciteit die
2: heeft? Dat is het leuke met een accu. Die kun je natuurlijk testen.
1: Meten, ja.
2: En als jij een gebruikte motor koopt van een brandstofauto...
0: Ja. Kan je niet testen.
2: Nee.
0: Kan je alleen het onderhoudsboekje een beetje bekijken, maar verder niet.
2: Als dat er al bij zit. Vaak vind je een los blok bij een demontagebedrijf... en dan staat erop hoeveel kilometer die gereden heeft... en van welk bouwjaar die is.
0: Meestal ook met een natte vinger gedaan.
2: Dat is misschien wel correct, maar je weet niet of het een olieboot is.
1: Een onderhoudsboekje zit er natuurlijk sowieso niet meer bij auto's. Zeker niet van de laatste...
2: Als er een losse motor in de stelling ligt, dan ligt er niet het onderhoudsboekje bij.
1: Nee, vaak niet.
0: Hoe lang gaat het nog duren voordat we gewoon eventjes naar een pomp toe zouden kunnen rijden... en 5 minuten tanken en klaar? Vol?
2: De Chinezen zijn daar heel ver mee. Het probleem is natuurlijk, dan moet je ook laadstations hebben die dat kunnen.
0: Ja.
2: En Ja, weet je, wanneer ga je snel laden? Je rijdt zelf Tesla, begreep ik.
0: Ja.
2: Wanneer ga je snel laden? Ja, op vakantie.
0: Ja, nou, ik doe het eigenlijk altijd, omdat ik niet zo lang bij zo'n ding wil staan.
2: Ja.
0: En anders doe ik het hier bij de omroep, dan gaat het gewoon gedurende de dag.
2: Precies, maar dat is geen snelladen.
0: Nee. Dus maar is snelladen schadelijk voor je auto eigenlijk?
2: Nou, Tesla heeft nu ruim ervaring. Sinds 2012 zijn ze natuurlijk met de Model S en in 16 met de Model X op de markt gekomen. En ze zien eigenlijk geen verschil van taxirijders die constant snelladen.
0: Ja,
2: of mensen die nooit bij de snellader komen.
0: Ja.
2: Wat je wel ziet is, er zijn mensen heel erg zuinig op hun auto en dan altijd voor 50% volladen.
1: Dat is ook weer niet goed.
2: Dat is heel goed.
1: Oh, wel,
2: die accu gaat het langste mee.
1: Oh,
2: ja,
1: toch?
2: Want die wordt het minste gestretched, zeg maar.
1: Oh.
2: Alleen dat, ja, weet je, tuurlijk vind ik het fijn als ik met 15 minuten weg ben bij een snellader.
0: Ja.
2: Maar even naar het toilet.
1: Ja, dat is zo voorbij.
2: Even een broodje, die 15 minuten is zo voorbij.
0: Ja.
2: Als jij je auto vol tankt, ben je vaak ook 5 minuten bezig. Dan moet je naar het stationnetje lopen om te betalen.
1: Ja, maar dat is ook bijna nergens meer. Het is bijna allemaal onbemand tegenwoordig.
2: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Dan ben je sneller weg.
0: Ja. Kan je ermee goed mee op vakantie met een elektrische auto? Inmiddels wel, denk ik, hè?
2: Ja, het netwerk.
1: De Centerparks.
2: Frankrijk is lastig, omdat je hebt natuurlijk de tolweg.
0: Ja.
2: En al die snelladers staan vaak van de tolweg af.
0: Oh, dat moet
2: dus je moet er altijd weer even af.
0: Ja.
2: Omdat al die Fransozen die rijden niet op de tolweg. En alle mensen die in de buurt wonen die willen snelladen.
0: Oh,
2: ja, die gaan niet de tolweg op. Dus ze hebben al die snelladers van de tolweg af neergezet. En dat snap ik. Want dan heb je twee soorten klanten.
0: Mm-hmm.
2: Tolwegklanten die eraf gaan. En de mensen die daar in de buurt wonen of niet op de tolweg rijden.
0: Ja.
2: Alleen alle benzinestations en alle snellaadstations zijn van de overheid. Dus dat duurt vrij lang voordat dat allemaal... Ja. Maar inmiddels is het goed te doen.
0: Ja.
1: Zijn ze ook duurder dan? Of juist niet omdat ze van de overheid zijn? Service.
2: Nou,
1: de Franse overheid heeft natuurlijk heel lang, zeker in het begin, heel veel subsidie betaald, gegeven aan mensen die zo'n Tesla kochten bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. Ja, meerdere landen, zeg maar. Nou, wat je ziet is bij Tesla, ze hebben een beetje variatie in tarieven. Ik weet dat heel veel snellaadstations, de stroom wordt betaald door het restaurant, hotel waar je staat te laden.
1: Mm-hmm. Oh, ja.
2: Daarom is het ook zo goedkoop. Want die hotels zeggen, dat is klandizie.
1: Daar verdien ik aan.
2: Daar verdien ik aan, dus laat die klant maar komen.
0: Mm-hmm.
2: En je ziet bij hele drukke superchargers is het tarief laag. En dat hotel snapt het ook, of het restaurant snapt het. Als ik laag tarief heb, dan trek ik mensen.
0: Huh?
2: Ja, precies. En als je op zo'n Franse tolweg rijdt en er is maar één snellaadstation, die kan vragen wat hij wil.
0: Ja.
2: Want je stopt daar toch wel.
0: Ja.
1: Maar hoe weet die ondernemer dan zeker dat je daar ook iets een kopje koffie hebt?
2: Nee, dat weet hij niet.
1: Daarom, dus je kan ook gewoon...
2: Daar hoopt hij.
1: Ja, je hoopt.
0: Dat is een beetje marketing natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar in de meeste planners kan je ook zien wat de prijzen zijn.
2: Ja, zeker.
0: Worden die actueel bijgehouden?
2: Ja.
0: Heel goed. Ja. Die EV, het is eigenlijk pas van de laatste jaren een beetje echt een vlucht genomen.
2: Ja.
0: Ze waren natuurlijk al heel lang. Waarom is daar zo lang mee gewacht? Of waarom duurde dat nog eventjes?
2: Het is eigenlijk heel klassiek. De autofabrikant... Je wil dit niet.
0: Nee.
2: Want er zitten minder onderdelen in. Dus minder
0: brandstofmakers.
2: Precies, precies. Ik heb ooit wel eens een verhaal gehoord dat er in de tijd dat er nog geen CO2-normering was in Brussel.
0: Ja.
2: Zeg maar toen Tesla net op de markt kwam. Dat er 100 medewerkers van de VAG-groep, van de Volkswagen-groep, aan het lobbyen waren in Brussel om de oude industrie in stand te houden. Ja, elektrische auto's, dat kan niet. En dat hebben ze heel lang volgehouden totdat Tesla kwam.
0: Ja.
2: Jullie dus zien dat het wel kon.
0: Ja.
2: En toen zei Brussel, als die Amerikaan dat kan, dan moeten jullie dat ook kunnen. Dus we gaan gewoon zeggen, je moet 95 gram verkopen.
0: Hm.
2: Nou, die 100 man werkte niet meer.
0: Nee.
2: Want dan valt weinig te lobbyen.
0: Hm.
2: Dus het kan
0: Tesla,
2: al heel lang.
0: Zijn Tesla in dienst gekomen waarschijnlijk?
2: Waarschijnlijk wel. Ja.
0: Is elektrische auto, is dat de toekomst? Of wordt het toch brandstof of misschien toch weer iets anders?
2: Nou, weet je, ik denk dat heel veel mensen graag met een brandstofauto rijden. Ik vind dat ook leuk voor het geluid, zeg maar. Ik heb ook allemaal van die exoten gehad. Maar voor dagelijks gebruik is gewoon elektrisch gewoon de toekomst.
0: Maar waterstof, dat wordt het niet? Of misschien nog iets anders?
2: Het rijden op waterstof kost 5 keer meer energie dan op elektriciteit.
0: Ja.
2: Ik snap dat autofabrikanten graag een waterstofauto maken, want het is ingewikkeld en dan moet je langs de dealer. Maar Google maar eens op de waterstofmodellen van Toyota of van Hyundai.
0: Hmm.
2: Als zo'n ding stuk gaat.
0: Dan ben je ook aan de beurt.
2: Ja,
0: kan je beter een accu vervangen.
2: Is een accu'tje vervangen, is heel makkelijk. Plus, thuis opladen.
0: Ja.
2: Dat snap je zelf ook. Je zet hem, als het kan, voor de deur. Je steekt de stekker erin.
0: Ja.
2: Je hoeft niet meer langs de pomp.
0: Nee, als je een beetje slim doet, kan je aan jezelf verkopen met een beetje winst.
2: Ja, maar dat terugladen, zeg maar, dat is nog wel een dingetje.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Hey, nog één kort laatste ding. Denk je dat de regering nog iets aan gaat passen op die elektrische regelingen? Want het wordt soms minder interessant om een elektrische auto dan weer te kopen.
2: Ja, nou,
1: zeker met die wegenbelasting.
2: Ja. Ja, ook dat. En zeg maar de bijtelling, het verschil, duurdere auto is eigenlijk een beetje weg. Dat zien wij ook. We hadden vroeger alleen maar zakelijke klanten. Toen zeg maar de bijtelling 0% was of 4%. En nu zien we, nou, 80% zijn particulieren die zijn auto kopen bij ons. Ik ben wel aangesloten bij Stichting Autobelangen. Die lobbyen heel hard om zeg maar de EV voordelig te houden. Maar ook de youngtimerregeling in stand te houden. En die kijken ook naar de verdubbeling van de camper wegenbelastingtarieven. En ja, zo'n club probeert in Den Haag zeg maar te denken over, jongens, blijf nou eens van die knoppen af.
0: Ja.
2: Want ze zitten constant aan die knoppen te draaien. Om die melkkoe leeg te trekken, zeg maar. Ja, ja. En wij eenlingen, ja, wij gaan niet naar Den Haag.
0: Nee. Dus het zal wel zo blijven.
2: Ja, ik hoop dat ze in Den Haag nog een keertje wat voordeel brengen voor EV's. Maar het grootste voordeel is natuurlijk lage onderhoudskosten.
0: Ja.
2: Je hebt zelfs ervaring, precies. Geen. Bij Tesla kennen ze geen één servicebeurt. Nee. En lage gebruikskosten. Als je natuurlijk zonnepaneeltjes hebt of gewoon thuis kan laden.
0: Ja.
2: Ja, is gewoon ideaal.
0: Moet je zelf een beetje bij de hand blijven dan wat dat betreft.
2: Ja, precies. Flexibel energiecontractje. Ja.
0: Leuk. Leuke weetjes allemaal weer. Martijn Duivenvoorde, dankjewel en tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London South End Airport. Bij het ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om, waaronder de co-piloot Floris Ree uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na het opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. Inwoners van Dronten kunnen straks ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een delivery-only nachtwinkel. Blijkt uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Wanneer de winkel opengaat is nog niet bekend. Een proef met tijdelijke geluidsmeetpunten rond het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen wordt

0: met een jaar verlengd. De meetpunten moeten helpen bij het controleren van geluidsnormen tijdens festivals als Lowlands en DEFCON 1. Dit jaar werden ze voor het eerst getest bij DEFCON 1, maar dat festival werd vroegtijdig beëindigd vanwege de hitte. En daardoor zijn er volgens de gemeente nog te weinig gegevens om conclusies te trekken. En Herman de Kaan, die in december 2014 een man om het leven bracht in Emmeloord, wil dat zijn tbs-maatregel over een jaar stopt. Het gerechtshof veroordeelde hem 10 jaar geleden tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Behandelaars zijn positief over zijn ontwikkeling, maar willen de tbs met 2 jaar verlengen. De rechtbank beslist binnen 2 weken.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Ondanks dat er een klein beetje bewolking aanwezig is, zal vandaag de zon wederom uitbundig schijnen en het blijft ook overal droog in Flevoland. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, met de meeste wind uiteraard rond het IJsselmeer en het Markermeer. De temperatuur loopt flink op, het wordt vanmiddag zo'n 28 of 29 graden. En ook vanavond koelt het maar langzaam af. Vannacht is het meestentijds helder, de temperatuur komt uit op een graad of 17 à 18. En morgen schijnt wederom de zon flink en is het wederom ook zomers warm.
2: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging nog op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwifterband. 6 minuten. Gefletst wordt er ook in onze regio op de A1 vanaf Amsterdam richting Naarden bij hectometerpaaltje 14. De A27 Almere Hilversum bij 112,5. In Almere wordt er ook gecontroleerd op de Bunuellaan. En in Zeewolde op de N705 bij hectometerpaaltje 2,6. Meer informatie over snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister.
3: Dit is Herberg Flevoland. We'll be right back.

0: Nou, volgens mij zat je thuis mee te doen met het dansje van Los Ketchup. De dochters van Los Tomato, grote Spaanse flamenco-gitarist. En de broers die hebben trouwens ook plaatjes gemaakt. Die hebben ook nog weer een andere soort versie van tomaten. Ja, nee, iets met tomaten ook nog wel. Maar de Ketchup Song was dit en daarvoor Alex Warren. En die had het Fever Dream.
1: Oh, ik pak hem er even bij, Arnoud.
0: Ja, goed zo. Wij pakken Ans Siemens uit Amsterdam er ook even bij. Oh. Ans, goedemorgen.
1: Je moet je voorzichtig behandelen, hoor.
0: Goedemorgen, Hans. Hoe is het in Amsterdam? Ook warm, hè?
2: Ja, ik heb geen idee, want ik zit in Emmeloord op het ogenblik.
0: Oh, lekker.
1: Wat doe je daar dan?
0: Wat doe je daar?
2: Op de camping zitten.
0: Op de camping. Het zal allemaal.
2: Ja.
0: Is het leuk op de camping in Emmeloord?
2: Ja. Geweldig.
1: Hoe lang is dat eigenlijk?
0: Welke?
1: Ja. Welke camping is dat?
2: Het Bosbad.
1: Oh, natuurlijk. Ja, vlak het zwembad.
0: Bij het bos.
2: Er is maar één camping in Emmeloord.
0: Ja. En hoe lang sta je er al?
2: We staan hier al 10 jaar.
0: Oh, dus het bevalt wel.
2: Ja.
0: Ja. En heb je dan echt het gevoel dat je echt helemaal weg uit Amsterdam, even ver weg bent?
1: Ja.
2: Ja, helemaal ver weg.
0: Totaal andere wereld in één keer, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Want waar woon je in Amsterdam dan? Welke buurt?
2: Vlakbij de Arena.
0: Oh. Belmer?
1: Zuidoost.
2: Ja.
0: Ja, Zuidoost klinkt wat chiquer, hè, dan Bijlmer.
1: Ik heb ook gewoond.
0: Ja.
2: Het heet al geen Bijlmer meer.
0: Nee, die naam hebben ze echt bewust ook weggehaald ook, hè.
1: Is dat zo?
0: Ja. Die flats zijn gerenoveerd, sommige flats zijn zelfs weggehaald dan ook.
1: En pokkenduur geworden ook.
2: Gehalveerd, inderdaad.
0: Ja. Maar jij woont er nog naar alle tevredenheid?
1: Nee.
2: Jawel, we wonen daar al 40 jaar. Dus.
0: Dan ga je ook niet zo makkelijk meer weg, hè?
2: Nee.
0: Maar ik denk wel dat je heel veel uit de buurt wel hebt weg zien gaan.
2: Jawel, er is heel veel naar Almere, Purmerend.
0: Ja. De echte oud-Amsterdammers zijn er niet meer eigenlijk, hè?
2: Je valt weg.
0: Oh, de echte oud-Amsterdammers zijn er eigenlijk niet meer, hè?
2: Je valt weg.
0: Hallo.
1: Hans, even, ik wil graag het antwoord weten op de vraag. Anders krijg je geen prijs.
0: Hans hoort ons niet meer.
1: Ik wil eerst antwoord hebben, anders dan valt de prijs.
0: Dit is een soort spookprobleem waar wij ooit vroeger ook al een keer hebben gehad. Weet je dat nog? Hans is er niet meer, hoor. Dus ik moet Hans opnieuw gaan bellen. Praat jij maar even lekker
1: Hans
0: voor.
1: Hans is er niet meer?
0: Daar ben je voor. Daar ben je heel goed in.
1: Ja, vind je me goed?
0: Ik vind, nou, dat wel.
1: Ik vind het niet goed, maar wel even vol lullen. Ja. Goed, ik ga even vertellen wat gisteren allemaal gebeurde. Dat is wel heel leuk. Gisteren heb ik echt iets leuks gedaan. Ik was namelijk op een gegeven moment... Ken je nog die mevrouw van de Mona reclame van vroeger? Die toetjes.
2: Ja, daar ben je weer.
0: Ja, gelukkig. We begonnen net over het toetje te praten.
1: Hallo, is dit Ans?
0: Ben je er? Ans? Hallo?
2: Maar ik hoor je weer niet.
1: Nee, Ans, helaas, het gaat over voor jou geen prijs voor Ans, want Ans delegeert ons. Dat vinden we niet leuk.
0: Nee, het ligt niet aan Ans. Het ligt gewoon aan de telefoonsystemen hier.
1: Maar dit is toch een humor, is dit?
0: Oh.
1: Dit is een beetje de Mounties. Ken je dat nog?
0: Ja. Ik zag het gisteren trouwens nog.
1: Leuk, hè?
0: Piet Bamberg en René van Voren. Over Miss Heelal. In één keer een sketch die kwam voorbij. Ja, zijn sketches die zouden nu helemaal niet meer kunnen trouwens. Ook.
1: Hoezo, Miss Heelal? Wat was er dan? Was er een misverkiezing, maar dan de Miss Heelal. Dus een naakte vrouw.
0: Ja, nou, bijna naakt. Oh, ja.
1: Daarom keek jij natuurlijk.
0: In een badpakje stonden ze, maar dat zou het
1: was dat Joke Bruijs? Want die zat vroeger bij de Mounties.
0: Oh, nee, dat was zeker
1: Marjolein Stichten?
0: Nee,
1: die zat bij André van Duin.
0: Nee.
1: Ans, nog één keer, anders is het echt klaar.
0: Nou, deze vorig doet het ook niet meer, dus draai jij gewoon aan het rad. En dan zien we wel wat het wordt voor Ans. Ja? Goed zo. Bellen we Ans straks wel even terug en zeggen we wel welke prijs het is geworden.
1: Maar heeft ze het antwoord goed?
0: Ja, ze had het goed.
1: Moet ik het wel even laten zien voor de mensen die denken, ja, verdorie, wat is het?
0: Ja, want die zitten al de hele tijd te kijken naar het rattje.
1: Het rad. Ze heeft een rugtas gewonnen.
0: Nou, wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heel erg leuk. Ze handig voor op de camping.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En het was, het huisnummer was veranderd. Of tenminste gewoon weggehaald. Was gepikt, zei Ans.
1: Oh ja. Ja, 139. Ja.
0: Nummer 139 is weg. Nou,
1: klopt.
0: Ans Siemens, Zuid-Amsterdam.
1: Leuke kandidaat.
0: Voor jou die prijs. En de volgende keer zorgen we dat de telefoon weer doet. Ja. Dan hebben we de muntjes er weer in.
1: Leuk.

0: Senna en Sven Verstegen is dat.
1: Die moeten we uitnodigen.
0: De Holly Sensorisch Gezang. Wie moeten we uitnodigen?
1: Oh nee, zij waren hier vrijdag. Was
0: zij waren hier afgelopen.
1: Je Mounties. Ja. Ik blijf doorborduren op de goede grappen van de Mounties.
0: Goed. Was dat een goede grap dan?
1: Ik vond het op zich voor, nou, voor mijn doen dan, hè? Was hij best aardig.
0: Ja, we leggen de lat steeds lager, dames en heren.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Ja.
0: Zometeen na 12 uur het nieuws gaan we even terugblikken naar een vreselijke dag. Een jaar geleden, toen stortte een vliegtuig van Zuis Aviation uit Lelystad kort na het opstijgen neer. Oorzaak is nog steeds niet helemaal duidelijk wat daar nou precies gebeurd is. Co-piloot was Floris Ree uit Emmeloord. Zometeen komt Tom Rogge daar een kleine update over geven. Want er is een update over het onderzoek gepubliceerd vanuit de Britse Veiligheidsraad, de onderzoeksraad. Die heeft dat gedaan. Wat daar nou voor nieuws uitgekomen is, dat horen we zo meteen. Eventjes terug naar een zomerhit van een paar jaar geleden.
1: Ja, ik zou het dan wel leuk vinden als je Ivan draait met Baila. Heb je die?
0: Wat een toeval.
1: Nee,
0: ja,
1: ongelooflijk.
0: Ik heb net uitgezocht.
1: Ook wel een hele beetje Mounties-achtige grap dit.
0: Ja, ook niet leuk.
1: Ook niet.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dit is Flevoland.
1: En dankjewel, en dan gaan ze weer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het geeft wel wat schaduw, hè?
4: Ja, dat wel, maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug afgelopen vrijdag. En er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om, waaronder de co-piloot Floris Ree uit Emmeloord.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de verkeersinformatie. ANWB zegt dat het nergens meer langzaam rijdt. Flitsmeister, die zegt dat er wordt gecontroleerd op de A1 vanaf Amsterdam richting Naarden bij hectometerpaaltje 14. In Almere wordt gecontroleerd op de A27 richting Hilversum bij 112,5 en ook op de Bunuellaan. Verder in Lelystad staan ze op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 75,8. En de laatste voor nu, de N705 in Zeewolde bij hectometerpaaltje 2,6. Onze verslaggever Tom Rogge die praat ons zometeen bij, want de Britse onderzoeksraad heeft een nieuwe update gegeven over het onderzoek in zaken de vliegtuigcrash van Zeus Aviation uit Lelystad een jaar geleden, waarbij co-piloot Floris Ree uit Emmeloord om het leven kwam.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
18: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Andrew Gold was dat om 10 minuten over 12.
1: Ja, we hebben het al vaker gezegd vandaag. Gisteren was het precies een jaar geleden dat een vliegtuig van Zeus Aviation uit Lelystad kort na het opstijgen neerstort op London Southend Airport. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij met leven, onder wie de 24-jarige co-piloot Floris Ree uit Emmeloord.
0: De Britse onderzoeksraad die heeft een nieuwe update over het onderzoek gepubliceerd. En daarover praten we nu met onze verslaggever Tom Rogge. Tom, goedemiddag.
2: Hi.
0: Kan je ons nog even meenemen naar die zwarte dag een jaar geleden? Wat gebeurde daar?
2: Ja, het ging om een medisch transportvliegtuig. Dus wat kleiner vliegtuig ging het om. Van Zeus Aviation. Dat is een bedrijf wat de Lelystad Airport hier dichtbij zit. Die had al een vlucht gemaakt via Griekenland en Kroatië naar London Southend. En eigenlijk het laatste stuk van die vlucht richting Lelystad Airport weer terug te moeten nemen. En kort bij het opstijgen ging het mis. En stortte het vliegtuig neer en kwamen al inzittenden om.
1: Ja, en wat weten de onderzoekers inmiddels over het ongeluk?
2: Dat is eigenlijk, je zou denken, het is nu een jaar later, dus dat zou wel uitkomen. Maar eigenlijk is het nog niet, is een hele kleine update eigenlijk bijgekomen. Wat ze weten is nu dat dat vliegtuig bij het opstijgen in één keer een sweep naar links heeft gemaakt. Ongeveer op 20, 50 meter hoogte is gekomen en toen neerstortte. En dan vervolgens ons een hele grote vlammenzee. En is dat eigenlijk ook wat ze nu ervan weten? En dus eigenlijk heel weinig, eigenlijk na een jaar.
0: Ja. Ze weten alleen wat we ook hebben gezien, dat hij een sweep naar links toe maakte. En de
2: ja, en de hoogte dus waar hij is geweest. Ja. En dat is waar ze nu zijn.
0: Maar niet waarom het vliegtuig in één keer naar links toe uitweek, of waardoor het hoogte verloor, of wat er uiteindelijk is gebeurd of zo, of iets uit of aanging. Dat weten ze allemaal nog niet.
2: Nee. Wat het dus lastig maakt bij dit specifieke onderzoek, bij die grote vliegtuigen, airlines, heb je vaak een black box, een zwarte doos, die alle opnames ook heeft. Dit soort vliegtuigjes hebben dat niet. Die hebben dat niet verplicht nodig om een soort voice recording of iets opnameapparatuur in het vliegtuig te hebben. Dus ze weten niet wat zich in die cockpit heeft afgespeeld toen het vliegtuig neerstortte. Daarnaast, omdat er dus gelijk ook een hele grote vlammenzee ontstond, zijn ook heel veel onderdelen ook niet meer helemaal terug te herkennen, terug te herleiden.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb me laten vertellen dat dat ze een vliegtuig een beetje nabouwen met een soortgelijk vliegtuig ernaast, om te kijken van dit stukje zou daar dan moeten bijpassen. Alleen dat kost ontzettend veel tijd. Dus het is heel erg op basis van ooggetuigen, video's, dat ze proberen te reconstrueren. Maar vanuit het vliegtuig zelf is dus heel lastig om te kijken van goh, wat is nou precies misgegaan?
0: Ja, en daarom duurt het waarschijnlijk ook zo lang. Ja, een jaar klinkt lang, maar ze zijn eigenlijk nog maar in het begin van het onderzoek dan.
2: Ja. Dit soort onderzoek duurt gewoon heel lang. Het voelt dan heel erg lang, een jaar. Maar dit soort dingen lopen gewoon best wel lang door. Ook omdat er allemaal verschillende onderzoeken ook naast elkaar lopen. Dus je hebt een team wat dan het vliegtuig zelf onderzoekt, maar ook weer een politieonderzoek die dus gaat kijken van goh, heeft het wellicht bij het vliegveld gelegen, heeft het wellicht bij het bedrijf, bij Zeus gelegen. Mm-hmm. Die onderzoeken lopen allemaal naast elkaar en die moeten af en toe op elkaar wachten. Totdat ze uiteindelijk ook weer verder kunnen en met een soort definitief rapport kunnen gaan komen. Dat loopt allemaal nog. Ja.
1: Maar goed, de definitieve conclusie, wanneer wordt dat dan verwacht? Als je nu al een jaar verder bent.
2: Ja, in de eerste instantie was de verwachting februari, maart volgend jaar pas. Hmm. Maar nu hebben ze ook in de update aangegeven dat ze nog niet kunnen zeggen wanneer dat dus gaat zijn. Dus dat kan zo nog, misschien nog een jaar duren. Wat natuurlijk ook vervelend is voor alle nabestaanden.
1: Tuurlijk,
2: voor zijn ouders en de vrienden van Floris in dit geval. Die voor ook andere inzittenden die dus wellicht ook wel fijn zouden vinden om te weten, goh, hoe heeft het nou zo kunnen gebeuren.
0: Ja, dat wou ik net vragen. Je bent ook bezig met een uitgebreide docu daarover.
2: Klopt.
0: Over hoe het nu eigenlijk gaat, over een jaar na dato.
2: Ja.
0: Hoe gaan die ouders daarmee om? Dat er eigenlijk geen duidelijkheid over komt hoe hun zoon om het leven is gekomen.
2: Ja, over dat specifieke stuk. Zeg ook, het brengt ook Floris niet terug, zeg maar. Ook al hebben wij daarin duidelijkheid. Het is wel van, het fijn als je natuurlijk die antwoorden wel kan krijgen. Alleen dat het zeg maar heel lang op zich laat wachten en best wel een tijd aan het duurt. Dat vinden zij niet zo heel erg of zo, heb ik het idee. Die halen ook best wel rust uit het feit van het is ook gebeurd.
0: Het is gebeurd.
2: En vooral het dealen met het verlies van hun zoon. Dat is natuurlijk het zwaarst. En hoe dat
0: vrienden,
2: dan precies heeft gebeurd. En ook voor zijn vrienden natuurlijk.
0: Ja.
2: En voor zijn collega's. En hoe dat dan precies heeft geleid. Ja. Nogmaals, het brengt hem ook niet terug. Dus zij wachten ook geduldig af. Ze zijn net uit Engeland teruggekomen. Want gisteren was de herdenking ook op het vliegveld.
0: Ja.
2: Er is op het vliegveld ook een plakkaat onthuld. Ter nagedachtenis aan de vier inzittenden. Nou ja, ik ga morgen met ze spreken over hoe dat was. Dus,
0: Oké. Okay. Ja. Wanneer is die docu te zien eigenlijk bij ons?
2: Dat wordt 31 juli. Ik verwacht dat we de avond dat gaan uitzenden. Ja.
0: Oké. Okay. En de Britse onderzoeksraad heeft geen datum genoemd?
2: Hebben echt specifiek gezegd van dan eerst alle onderzoeken afwachten.
0: Maar dat kan wel.
2: Analyses, geen datum ook genoemd. En dan pas het eindrapport. Ja, wanneer dat kan, dat ik zeg, kan
0: dat
2: zo
0: zou nog jaren kunnen
2: het
0: duren.
2: Het zou nog jaren kunnen duren, ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Slag even Tom Rogge, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Player is dat, een baby comeback. Het is 10 minuten voor 1:30. Hoog tijd om eens even over het weer te gaan praten. En dat doen we met Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, wat krijgen we vandaag nog? Volgens mij gewoon weer warm weer, hè?
1: Ja, klopt. Het is nu alweer zomers warm. Met vliegveld Lelystad zojuist 26 graden op de thermometer afgelezen. Hmm. En daar komt natuurlijk nog wel wat bij. Want de zon die staat nu hoog aan de horizon. Dus, ja, dat blijft hij nog eventjes. En dat betekent dat hij alleen maar die temperatuur nog verder op kan jutten. Ik verwacht dan uiteindelijk ook vanmiddag zo'n 29 graden als maximum. Daarbij heel veel zonneschijn. Heel af en toe zien we een toefje bewolking, maar dat mag de pret eigenlijk niet drukken wat dat betreft. En verder waait er een wind uit noordoostelijke richting. Die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Maar die zal de komende uren nog wel wat in kracht gaan toenemen. En met name rondom het IJsselmeer en het Markenmeer is dat later vanmiddag en aan het begin van de avond een windkracht 5. Dus als je over de Oostvaardersdijk gaat, zo aan het einde van de dag. Nou, dan waait het daar behoorlijk uit die noordoostrichting. Dus heb je de wind daar tegen, op de fiets misschien wel zo in die hoek. Nou, dan is het wel even doortrappen. En met die hoge temperaturen zal dat behoorlijk zweten worden.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Uiteindelijk een hele rustige avond. Met vooral veel zonneschijn voordat die zon ondergaat. Graad of 3, 24 is het dan nog. En vannacht dan zakt de temperatuur heel eventjes onder de 20 graden. Met name in het buitengebied. En daarbij is het vaak helder. Soms zien we wat bewolking. Maar over het algemeen is er van echt serieuze bewolking niet echt sprake.
0: Oké, nou dat krijgen we dan morgen. Nog weer een warme dag. Alfred? Alfred is onder de boven van het weer in één keer. Want ik hoor niets meer van Alfred. En volgens mij Alfred mij ook niet meer. Nee. Nou ja, goed. Dan laten we het voorlopig eventjes hierbij qua weer. Morgen in ieder geval nog wel een warme dag. Eigenlijk vanaf vrijdag dan zou er pas wat meer kans op regen en een klein regenbuitje zijn. En wat onweer. En dan na zondag dan hebben we echt een verandering in temperaturen. Dan gaat hij naar beneden naar ongeveer zo'n 1,22 graden. Nou goed, tot zover even een kleine update van het weer voor wat ik zo uit mijn hoofd weet.

0: Het aloude liedje in een nieuw jasje gestoken door Robbie Williams en Nicole Kidman. En Something Stupid.
1: Ja, wij openden de herberg er vanmorgen mee, want in Frankrijk is het vandaag de nationale feestdag, hè, 14 juillet.
0: Ja, wat wordt er ook alweer gevierd?
1: Ja, de storming van de Bastille, nou goed. Ja. Maar die is dit jaar anders. Vanwege de hittegolf zijn allerlei evenementen afgelast. In de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook bijna altijd een feestje. De kazerne is dan open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit, zegt correspondent Eline Huisman.
2: Dat is normaal gesproken vast de prik van de 13e of 14e of de 14e of 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
1: Ja, het is daarnaast ook een bijzondere feestdag voor de Fransen, omdat Frankrijk vanavond de halve finale op het WK voetbal speelt tegen Viva España. Wie gaat die winnen, Arnoud?
0: Ik denk Spanje.
1: Ik denk het ook.
0: Ja. De bosbranden bij Parijs, we hadden het er net al over, die hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. En er zijn tot nu toe 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van de Franse hoofdstad. Want de politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, zegt deze verslaggever.
3: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing. Maar wat daar dan

0: maar om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
1: Ja, verwacht wordt dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door het droge weer.
2: Het aantal doden na de afschuwelijke cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. De Thaise politie of de eigenaren van het café zij ook nalatig zijn geweest, dat is nog niet bekend, zegt deze correspondent Mustafa Magadi.
3: Op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
2: Het café lag in een minder toeristisch gebied van Bangkok. De meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand zelf.

0: jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95.

0: Bestel op vitepro.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Goedemiddag, het is 1:30. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losgroeven van de slagbomen op de Ketelbrug. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Flevoland. Maar afgelopen vrijdag gingen de slagbomen niet meer open door een storing en daardoor ontstond er een uur vertraging op de A6. 1 of meerdere automobilisten duurde het te lang en schroefden de slagbomen los. Een monteur heeft de slagbomen uiteindelijk kunnen repareren. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk 1 jaar geleden kwamen 4 mensen om, waaronder de co-piloot Floris Ree uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na het opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. Inwoners van Dronten kunnen straks ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een delivery-only nachtwinkel. Blijkt uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Wanneer de winkel open gaat, dat is nog niet bekend. En een proef met tijdelijke geluidsmeetpunten rond het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen wordt met 1 jaar verlengd. De meetpunten moeten helpen bij het controleren van geluidsnormen tijdens festivals als Lowlands en Defcon 1. Dit jaar werden ze voor het eerst getest bij Defcon 1, maar dat festival werd vroegtijdig beëindigd vanwege de hitte. En daardoor zijn er volgens de gemeente Dronten te weinig gegevens om conclusies te trekken.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet. Blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf te zien blijft. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon die schijnt uitbundig, soms is wel wat bewolking aanwezig, maar het blijft overal droog in Flevoland en uiteindelijk weet vanmiddag de temperatuur zelfs op te lopen naar zo'n 28 of 29 graden. Er waait een noordoostenwind, matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Rond het IJsselmeer en het Markermeer is die later vanmiddag misschien eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het zonnig, lang warm en vannacht daalt uiteindelijk de temperatuur kortstondig onder de 20 graden. Morgen opnieuw een dag met veel zonneschijn, droog weer en een temperatuur die in de middag op zo'n 28 graden uitkomt.
7: En dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A1. Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum. 5 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Flitsmeister die zegt dat er wordt gecontroleerd op de A27... vanaf Almere richting Hilversum bij 112,5. Op de A6 in Lelystad wordt gecontroleerd vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 75,9. En er zou in Almere worden gecontroleerd op de Bunuellaan. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen ons kunstwerk wat hier alweer een maand staat gaat eruit en we krijgen nieuwe kunst in onze studio.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Het is Sting en If You Love Somebody. 9:09 is het nu alweer geworden. Het wordt tijd om het kunstwerk van Gerda uit de studio te manoeuvreren. Ze komt hem zelf ophalen. Gerda, goedemiddag weer.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het eigenlijk bevallen, zo'n maandje exposeren bij ons in de studio?
1: Nou, ik vond het wel leuk.
0: Ja? Heb je vaak zelf gekeken?
1: Ja.
0: Of die er nog stond? En of die nog heel was?
1: Ja. Nee, dat niet hoor.
0: Nee, dat gaat wel goed hier.
1: Vertrouwen.
0: Ja. Heb je er reacties op gehad? Hebben mensen het gezien of zo?
1: Ik heb geen idee, maar ik heb wel een beetje meer drukte op mijn LinkedIn-pagina gehad.
0: Ineens? Ja.
1: ietsje, ja.
0: En hoe kwam die eigenlijk over op televisie? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk zelf ook gekeken. Kwam het een beetje uit?
1: Wat hij een beetje heeft, in het, omdat hij een beetje achterovergehaald staat.
0: Mm-hmm.
2: Door het licht.
1: Komt er strijklicht op.
0: Ja. Ja.
1: En dus hij is een beetje lichter dan hij eigenlijk officieel
2: dat
1: is.
2: Dat vind ik ook, ja. Want ja. Hij is feller gekleurd
1: dus
2: dan televisie.
1: Dus eigenlijk hebben jullie een rechte ezel nodig.
2: Ja, die hebben we eigenlijk nodig, ja.
1: Want dat is voor alle kunstwerken beter, denk ik.
0: Ja, of een spijkertje in de muur gewoon dan, hè? Maar ja, dan is deze net te groot, past die daar weer niet tussen? Nou ja, goed.
1: Nou ja, hangt er vanaf hoe hoog je dat spijkertje doet.
2: Ja, dat is waar, ja. Ja, of zo'n railsysteem aan het plafond, dat is ook mooi, hè?
1: Dat is mooi.
2: Hoef je ook nooit te boren, hoef je geen... Dat is eigenlijk het mooiste altijd. Ja.
0: Nou, daar gaan we een keertje naar kijken.
1: Misschien niet zo'n gek idee.
0: Dat is een goede tipje.
2: Maar het is nog steeds niet verkocht, Gerda. Nou, dat wilde je ook niet, hè, geloof ik.
1: Oh, die wordt nog verkocht.
2: Oh ja?
1: Jazeker.
2: Het was wel, het was niet heel goedkoop, hè?
1: Het is niet heel goedkoop, nee.
2: Nee, maar je bent er ook heel erg mee bezig.
1: Nee, ik moet ervan leven. Dus,
2: ja,
0: ja,
2: dat is waar, ja.
1: Dat kan niet goedkoop zijn.
2: Nee,
1: iets
2: nee,
1: wat goed is.
2: Ja, wat is goedkoop of wat is duur, hè? Dat is natuurlijk ook gewoon heel persoonlijk. Ja. Chantal, jij geeft zelfs, want ik haal jou je kunstwerk pak ik er eventjes bij. Kijk, het is misschien wel heel mooi, want we gaan er zo meteen een plaatje voor maken natuurlijk. Als die van Gerda weggaat. Ik zet hem gewoon even voor mijn gezicht, voor de kijkers ook leuk.
0: Ja, dat is allemaal voor iedereen beter.
2: Voor iedereen beter dit.
0: Ja. Oh, hij is wel zwaar volgens mij, of niet?
2: Nou, het valt mee.
0: Nee,
2: oh. En er zitten allemaal koffievlekken op de achterkant. Ben je serieus, Chantal?
3: Ja.
2: Ja, maar dat klopt ook, hè?
3: Ja, klopt.
2: Want vertel eens, waar heb je dit van gemaakt? Het is heel mooi.
3: Het zijn echt restmaterialen.
2: Ja.
3: Zowel qua verf, water, koffie, meel. Van alles. Alles wat ik in de buurt heb, wat ik kan gebruiken, waar ik denk, hey, daar krijg ik een mooi effect van, dat gebruik ik.
2: En hoe ben je op dat idee gekomen dan? Of is dat gewoon zomaar spontaan ontstaan?
3: Dat is gewoon zo, ja. Vorig jaar dacht ik, nou, weet je, het lijkt me wel leuk om te gaan schilderen.
2: Mm-hmm.
3: En puur een beetje op gevoel. En soms heb ik wel eens wat in mijn hoofd en denk, oh leuk, zoiets wil ik maken.
2: Ja.
3: En dan begin ik eraan en dan wordt het uiteindelijk iets heel anders. En het is eigenlijk niet eens met een kwast. Heel vaak gewoon met mijn handen of met een sponsje. Of met
2: maar
3: een
2: dit
3: doekje.
2: Is dus een hobby van jou dan? Dit is niet, want Gerda kijkt daar natuurlijk met heel andere ogen naar. Want jij leeft ervan, Gerda. Jij bent professioneel kunstenares. Als je dit zo ziet en het verhaal hoort. Van nou ja, goed, het is een jaar geleden is dat ontstaan. En dit is dan al het resultaat.
1: Hmm. Er zit heel veel mogelijkheden in.
2: Kijk, het heeft potentie, zeggen we dan.
1: Ja.
0: Wat is de inspiratie geweest hiervoor? Of kwam dit, ontstaat dit tijdens het werken?
3: Nou, ik had wel een beetje een idee. Deze heb ik gemaakt in de periode dat mijn vader in het ziekenhuis lag.
0: Ja.
3: Daardoor zie je eigenlijk een beetje twee verschillende... Linksonder is meer een beetje het dromerige, het zachte. En daarboven is meer het donkere, een beetje... Ja, ook een beetje een donkere tijd dat het was.
0: Wat bijna een beetje overschaduwd, hè?
3: Zo. Ja, het was een rollercoaster, zeg maar.
0: Ja.
3: En... nou ja, in moeilijke en betere tijden. Nou, dat probeer ik dan ook een beetje terug te laten zien in hoe ik het neerzet. In zacht en wat harder en donkerder.
0: Het leuke eraan is dan wel dat je hem ook om kan draaien. En dan komt de goede tijd eraan.
3: Ja, kan ook. Ja.
2: Ik heb hem wel goed zo, want ik heb hem hier zitten ophangen.
0: Ja, maar nu helpt meer de donkere kant over je heen. En als je hem helemaal omdraait, dan is eigenlijk meer de lichte kant komt eraan.
3: Ja.
0: Zou ik dan zeggen.
3: Ja.
0: Ja, dat kan.
3: Ja.
0: Het is maar net hoe je er zelf naar kijkt.
2: Het zou kunnen natuurlijk. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Oh, zo is hij ook mooi trouwens.
1: Het is meteen.
2: Zo kan ook.
0: Oh, ja. Zolang die maar mooi voor je gezicht blijft.
2: Zolang
0: het is gelijk meteen iets anders, hè?
1: Ja.
0: Echt totaal.
2: Maar dit is bijna een soort bergen.
1: Ja, dat is een bijzondere van schilderkunst.
2: Ja, hè?
0: Ja, maar dit is ook het leuke wat jouw brein ermee doet, hè?
3: Ja.
0: Hoe je de diepte ziet. Zo kan het ook weer de zee zijn die naar het strand toe gaat.
3: Ja.
0: Of de wolken. Ja, nou ja, goed.
3: Ja, dat je kan alle kanten mee op, maar inderdaad.
0: Dan snap ik ook wel dat sommige mensen heel lang naar een schilderij kunnen kijken.
2: Ja, zeker. Ja.
0: He, en dan van alles erin zien. En dat vooral als buitenstaande, dan denk je vaak, waar sta je nou naar te kijken eigenlijk?
3: Ja.
2: Wat wil je ermee bereiken eigenlijk?
3: Nou, nee, helemaal niks.
2: Ik doe het gewoon hobby.
3: Gewoon, ja, omdat ik het leuk vind als ontspanning. En nou ja, soms gewoon als ik er te veel heb of ik denk, nou ja, weet je, hier kan ik zelf niks mee. Dan verkoop ik hem voor een kleine prijs, zodat ik materialen kan terughalen.
2: Oh ja.
3: En soms geef ik ze ook weg.
2: En wat is een kleine prijs? Waar moet je ongeveer aan denken? Stel dat mensen dit nu zien. Nou, ik ga die Chantal wijpen.
3: Ik heb bijvoorbeeld
0: 3000 euro.
3: Eerder zo eentje verkocht, gewoon voor 25 euro.
0: Ja, dat moet je dan natuurlijk niet doen. Dan...
3: ja, maar nee. Het komt. Ja, ik doe het natuurlijk niet om het per se te verkopen of om er wat aan te verdienen. Het is leuk natuurlijk. Maar... Ja,
0: misschien kan Gerda een advies geven. Waar zou dit ongeveer voor weg moeten mogen kunnen
1: gaan? Ik geef geen advies over.
0: Nou, dat is duidelijk.
2: Ja. Maar het is heel erg mooi. Ja. En we houden het...
1: verantwoordelijkheid kan ik niet aan.
2: Nee, dat begrijp ik ook. Dat is ook lastig.
0: Waarom wil je bij ons exposeren? Wil je weten wat mensen ervan vinden? Of zeg je gewoon van...
3: Nou. Nee, toevallig was iemand die mij tipte hierover.
0: Ja?
3: En ik dacht, nou, dat is voor echte kunstenaars om hier wat neer te hangen. En toen zegt ze, nee, er komen ook wel gewoon mensen die het ook gewoon voor gewoon doen.
0: Ja.
3: Worden leuk. Dus ik dacht... Ik stuur wat op wat ik heb gemaakt. En dan krijg ik een berichtje van, nou, je bent wel of niet uitgekozen.
0: Ja.
3: En ik denk, nou, dan breng je schilderij langs.
0: Ja.
3: Kom die te hangen en that's it. En toen ging mijn telefoon.
0: Nee, je moet langs
3: dat wist ik dus niet.
0: Ja.
3: En toen ging mijn telefoon. Maar ja, waar nodig je uit in de studio? Ik denk, oh jee.
2: Ja.
0: Ja.
3: Maar ja, ik heb gewoon maar gedaan. En nou ja, nu zit ik hier.
2: Valt allemaal best wel mee, hè?
3: Jawel.
2: Ja, ja. Ja. Hoeveel werk heb je nu thuis af?
3: Nou, ik heb de andere... Bijna alles heb ik al weggegeven of voor een kleine prijs verkocht.
0: Mm-hmm.
3: Deze hangt toevallig zelf in mijn huis dan.
2: Ja.
3: En ik heb nu nog een laatste heb ik gemaakt. Want ik probeer ook wel een beetje naar de seizoenen en kleuren die bijvoorbeeld nu in trend zijn, om daar wat mee te doen.
0: Mm-hmm.
3: De laatste die ik nu heb gemaakt is meer met Bordeaux rood, oranje, terra en bruin.
2: Beetje al voor de herfst alvast.
3: Ja, ook maar ook, het is ook meer een beetje een trendkleur in de woningen en zo. In
2: ja,
3: huizen.
2: Zeker ja. Ja.
3: Mm-hmm. En, maar die is weer op een hele andere manier gedaan. Die is meer met acryl gieten en zo gedaan. Ze heeft ook weer een hele andere structuur.
2: Ben
3: ik ook wel benieuwd
2: naar. Oh, dus je doet echt,
3: maar die had ik nog geen lijst om, dus ik dacht, nou ja, dan die van mezelf maar meenemen.
2: Want deze lijst, heb je die ook zelf gemaakt?
3: Ja. Oh ja, het is gewoon heel simpel. Maar het oog toch net even
0: lijst is een lijst.
3: Anders. Ja, maar het is toch heel anders als je hem dan als je een originele lijst erom hebt.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, maar toch heeft het wel iets hoor.
0: Ja
2: mooi. We houden het graag hier een maand in de studio.
3: Ja, leuk.
2: Gerda, we gaan heel voorzichtig jouw mooie schilderij weer teruggeven.
1: Ja.
2: En ik hoop dat die snel verkocht wordt voor de goede prijs, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Dankjewel dat jullie hier wilden zijn. Chantal, wij zien elkaar volgende maand.
3: Ja, goed. Helemaal leuk.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant hotel waar je staat te laden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, toch wel professioneel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het geeft wel wat schaduw, hè?
5: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik onder de veranda zitten of zo.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Goedemiddag, Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losgroeven van de slagboom op de Ketelbrug, bevestigt een woordvoerder. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. En inwoners van Dronten kunnen straks ook 's nachts boodschappen doen.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname ter waarde van 110 miljard dollar. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie dan. De ANWB die meldt dat het langzaam rijdt op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 4 minuten. De A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwitserland daar 6 minuten vertraging. Frits Marster die meldt een controle op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 112,5. En er wordt in Almere zelf gecontroleerd op de Bunuellaan. Heb je zo ook ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Frits Marster. Zometeen een zangeres bij ons in de studio die misschien bij onze zuidenburen wel bekender is dan bij ons in Nederland. Maar daar gaat vandaag veranderen in komen. We hebben de nieuwe single van Tessa June.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Ik denk dat we het allemaal wel eens een keertje tegen onszelf hebben gezegd, hè? Why do fools fall in love? Diana Ross om precies 8:08.
1: Ja, we zien hier al prachtige foto's van een zangeres. En dan moest ze zelf een beetje om lachen trouwens. Dat is natuurlijk
2: het is gewoon heel probleem.
1: Confronterend misschien om jezelf zo te zien. Tessa June, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Er is toch niks mis met deze foto's? Je lijkt er ook een beetje op zelf.
2: Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling volgens mij. Maar ik kan gewoon, waar ik kijk zie ik nu mezelf. Dus dat is wel confronterend.
0: Dat is toch wat je wil eigenlijk.
2: Maar heel leuk. Liever dat ik gewoon zo naar jullie toe kan kijken.
0: Oh, ja. Dat wel, maar als je een grote concerten zou doen of zo. En dan maar, in een menige stad waar je dan loopt en een groot aanplakbiljet van jouzelf.
2: Nee, ja, dan mag het, ja. Dat is leuk.
0: Ik
2: dat
0: wou
2: is
0: net
2: leuk.
0: Zeggen.
2: Ja, nee, het is wel leuk.
0: Je hebt er al een beetje aan kunnen snuffelen natuurlijk bij onze zuidenburen met Nielse Stadsbaden.
2: Nou, er hingen geen posters van mij hoor, heel
0: nee,
2: groot.
0: Nee, maar daar was het wel heel groot opgezet.
2: Maar
0: al.
2: Ja, ik heb toen wel even kunnen proeven van hoe het artiestenleven er op een next level uitziet hoor. Dat was wel echt heel bijzonder, ja.
0: Eventjes terug, je bent eigenlijk al best wel vrij lang bezig. Eerst in musicals.
2: Ja, ik zing denk ik al wel echt mijn hele leven, ja. Misschien al wel sinds ik 6 ben of zo. En eerst was musicals wel echt mijn grote droom.
0: Waarom dat?
2: Ja, ik weet het niet. Ja. Ik denk gewoon dat je in zo'n rol kruipt. Ik kan me gewoon nog heel goed voor de geest halen dat ik vroeger dan in het theater zat. En dan zat ik naar zo'n podium te kijken en dacht ik echt, wow.
1: Daar wil ik ook staan.
2: Daar moet ik later staan.
1: Maar je zegt, ik zing al heel lang. Ja. Je ziet er nog heel jong uit. Je bent op je 6e begonnen. Zo mag schatten, doe ik niet. Maar hoe lang zit je dan al in dat vak, zou ik maar zeggen? Een beetje?
2: Nou, ik ben nu 29. Oh, dus okay, nee. Wil je dat weten? Ja. Reken maar uit.
1: Een subtiele manier om te vragen, hoe oud ben je?
2: Ja, ik voel het wel.
1: Nee, 30, dat verandert een hoop.
2: Ja, maar ik vind 29 klinkt wel zo tegen die 30 aan.
1: Ja, maar je moet eigenlijk gewoon een jaren vol blijven houden dat je gewoon 29 bent.
2: Nee, precies. Ja, en weet je, ik ben hartstikke dankbaar dat ik oud mag worden. Dus probeer het positief te benaderen.
0: Nou, dat zeker ook, ja. Waarom ben je eigenlijk niet doorgegaan in de musicals dan? Want na de kindergroepen bij Joseph en de Technicolor Dreamcoat met Freek Bartels uit en Kruistocht in Spijkerbroek.
2: Ja, nou,
0: toch iets anders gaan doen.
2: Ik heb een vooropleiding muziektheater gedaan in Rotterdam op het conservatorium. En daarna wilde ik heel graag een highschooljaar doen in Amerika. En ik wist dat die audities altijd al ergens rond januari, februari begonnen. Dus ik kon niet, terwijl ik in Amerika zat, opnieuw auditie doen voor de vakopleiding. Dus toen dacht ik al van, nou oké, ik ga wel eerst gewoon auditie doen voor iets heel anders. Dus toen ben ik uiteindelijk een soort creatieve communicatieopleiding gaan doen. Maar terwijl ik daar zo mee bezig was en zo in zat, en ook tijdens die vooropleiding, toen dacht ik al van, volgens mij zijn er mensen om mij heen zoveel meer committed dan dat ik ben. En ik wilde gewoon op het podium staan en ik wilde zingen. Maar ik had geen zin om van 's ochtends vroeg tot 's avonds laten repeteren. En dan moet je teksten uit je hoofd gaan leren. En dan kreeg je softwaresje. Nee, daar had ik helemaal geen zin in. En toen dacht ik, ja, kan ik hier nou echt zo mijn leven helemaal aan toewijden? Want dat is gewoon waar het om draait op dat moment. En dan zat je echt met 10 mensen in de klas. En nou, dat waren de enige 10 mensen die je ongeveer 4 jaar lang zag. Ja. En toen dacht ik, nee, dat gaat het niet worden. Nee. Maar ja, toen ben ik een communicatieopleiding gaan doen. Dus het is ook niet heel veel beter geworden.
0: Het is ook heel muzikaal.
2: Nou ja, dat viel allemaal reuze mee. Maar ja, toen was ik op een gegeven moment 25 en dacht ik, ja, ik wil toch echt wel iets in de muziek gaan doen. En toen ben ik zelf maar daar stappen in gaan zetten.
1: En toen ben je op de achterbank gaan zitten.
2: Toen ben ik op de achterbank gaan zitten, ja.
1: Dat is de titel van je nieuwe song.
2: Ja.
1: En je doet hem hier zometeen samen met Lodewijk op gitaar. Ja. Wie is Lodewijk?
2: Lodewijk, ja, wie is Lodewijk? Ja, Lodewijk is mijn gitarist. En dat is eigenlijk net zoals ik met al mijn andere muzikanten en muzikale dingen in het leven heb gedaan. Ik heb al iedereen een berichtje gestuurd.
1: Oh, okay.
2: Ja, sorry, misschien moest ik daar iets sneller naartoe werken.
0: Ik denk, de zin klonk alsof ik met allemaal muzikanten gedaan.
1: Gehad.
2: Nee. Ik heb gewoon, toen ik de muziek in wilde, had ik geen idee hoe ik die mensen kon vinden. Dus ik ben gewoon via social media mensen gaan benaderen.
1: Hallo,
2: gezegd,
1: wie kan er op een gitaar spelen?
2: Ja, en dus ik zag Lodewijk Bakker en ik zag, nou, die speelt wel bij vette artiesten. Die moet ik ook hebben.
1: Wie dan? Dat willen we even weten.
2: Nou ja, nu speelt hij bij Zoe Levi, maar hij heeft ook bij Bente gespeeld, tv-programma's meegedaan, grote podia gestaan. Ja, dus dat is wel, daar ben ik wel trots op. Ben ik wel trots op dat hij hier nu met mij wil zijn.
0: Wat heb je hem weggekaapt?
2: Volgens mij is het tot nu toe allemaal goed te combineren.
0: Oh, leuk.
2: Maar ik vind het wel vet dat dat loodje altijd mee wil. Ja,
1: ja, een loodje. Dus, je mag ook een loodje doen.
2: Ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat
0: als het maar niet het laatste loodje wordt.
2: Nee, dat hoop ik niet. Nee, precies.
1: Wat wil je met dit nummer vertellen?
2: Nou, mijn idee met Achterbank was gewoon dat ik zin had in iets heel vrolijks en iets gezelligs. En iets wat je echt aanzet als je op vakantie gaat. En gewoon zo'n roadtrip vibeje. En in het verleden heb ik best wel veel geschreven, ook wel wat maatschappelijke onderwerpen. Over dat je je als vrij onveilig voelt op straat. Of dat je als je echt alles geeft, dat je dat kan bereiken. Of dat je je ergens op de tweede plek zet. Nou, van alles en nog wat. En toen dacht ik, ik wil een keer gewoon zo'n niks aan de hand nummer. Gewoon good vibes, lekker die radio aan. En met dat idee ben ik toen de studio ingegaan. En toen kwam Achterbank. En dat is wel ook echt een liedje waar ik gewoon heel trots op ben. En wat ik heel vet vind. En het voor mij voelde het heel visueel. Dus ik dacht meteen, ja, hier moet een videoclip bij.
1: Ja.
2: Nou, ik kon niemand zo gek krijgen om dan met mij die videoclip te spelen. Behalve mijn eigen vriend.
1: Dus dat is
2: die,
1: je eigen,
2: ja, dat
1: eigen
2: is mijn eigen vriend die uiteindelijk na toch wel
0: wat veel smeken. Aandringen.
2: Ja, precies. En ook deze man is voor heel veel verantwoordelijk achter Tessa June. Dus,
1: is het ook je eigen auto?
2: Nee, nee, ik heb gewoon een oproepje op Instagram. Lang leef social media. Ja, daar had iemand gereageerd en dat was zo'n vette auto.
1: Ja, het dus, is een Volvo, denk ik. Een oude Volvo.
2: Ja, ja, ja. Het is een oude Volvo, ja.
1: Ja, heel mooi. Ja, en het is ook gewoon bij jou thuis opgenomen? Of
2: nee, dit was ergens daar ook in de buurt.
1: Oproepje waarschijnlijk.
2: Ja, en we hadden een mooi weiland. En nou, het was echt, de setting was helemaal compleet.
1: Want jij woont in de omgeving van Horen of daar kom je vandaan? Hè?
2: Ik ben geboren in Horen.
1: Maar dat was het, ja.
2: Maar ik woon in Amsterdam.
1: Oh, oké, okay, ja. Ja, oh, dit is jouw vriend, ja.
2: Ja, ja, ja. Dat is hem. Ja. Ja, die heeft ook de merchandise gedaan en de website gemaakt. En de artwork voor alle liedjes. Ja, ik zet hem wel aan het werk, hoor.
1: Heb je ook een claim getekend voor het geval dat het ook nog eens een keer misgaat? Dan
2: nee, maar nu je dat zegt, denk ik, nou, misschien moet ik daar ook even werk van maken.
0: Die zit er wel vast natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, nou, gelukkig gaat het tot nu toe allemaal heel goed. En volgens mij vindt het hartstikke leuk. Of hij doet in ieder geval alsof.
1: Alsof
2: dus, ja, precies. Ja.
0: Dat is het beste wat een vriend kan doen ook, hè?
2: Ja, precies. Gewoon ja en amen. Ja, precies.
1: Wat wil je nu verder? Wat zijn jouw plannen nu dan? Je hebt de single uit. Wanneer is die uitgekomen?
2: Dit nummer is in mei uitgekomen.
1: Ja, nou, ja. Je staat al... tenminste, je stond of staat op de playlist, hè, bij ja. Verschillende stations. Ja. Dat heb ik helemaal meegenomen.
2: Ja, dat is wel echt heel vet. Ja, mijn plan. Ik ben nu heel veel muziek aan het maken. Dus ik hoop dat ik dat dit jaar leuk kan gaan uitbrengen.
1: Ja.
2: En in het najaar ga ik meedoen met Popronde. Dat is een soort reizend festival door Nederland. Ik zag dat Flevoland maar één stad had die meedeed.
1: Alleen maar Almere.
2: Ja,
1: dat is
2: nou, ik vind Lelystad. Kunnen we even een klein oproepje doen dat daar ook misschien...
0: Nou, het leuke eraan is dat in Dronten, weet je wel, bij de Meerpaal... is een hele grote muziekschool. Oh. Daar doet dus niemand van mee. Nou, dat is heel raar, vind ik dat.
2: Ik zou dat heel leuk vinden om, om
0: Lelystad,
2: wat vaker
0: hebben
2: we
0: ook een cultuur...
1: Noord-Oostpolder ook, muziekcentrum.
0: Ja, allemaal dus. Ja.
2: Nou, dus aan aanbod geen gebrek eigenlijk.
1: Verhuis anders gewoon even naar Lelystad.
2: Precies.
1: En dan meld
2: ik
1: je
2: zal
1: aan.
2: Het even helemaal hier lekker gaan pluggen.
0: Van Horen naar hierheen is maar alleen maar over de dijk.
2: Ja, dat is
0: een klein stukje.
2: Nee, dat is ook zo. Maar goed, dus Popronde. Ik hoop dat ik daar druk mee ga zijn in het najaar. En verder ben ik dus veel met de muziek nu bezig.
0: Is dat leuk? Wedstrijden meedoen? Want je hebt ook eerder al meegedaan. K2 zoek K3.
2: God, ja. Nou,
0: het Junior Song Festival.
2: Ja. Oh, je hebt het heel goed ingelezen.
0: Het zit een beetje in jouw bloed, hè? Van, ik wil wel graag een uitdaging.
2: Nou, dat is eigenlijk waar het dus ook misging. Want ik dacht altijd, ik moet met een talentenjacht meedoen. En ik moet iets winnen om een beetje onder de aandacht te komen bij mensen. Want hoe ga je anders jezelf ertussen krijgen? Maar ja, dat lukte allemaal niet. En ik werd het nooit. En nou goed.
0: Net niet.
2: Toen dus zelf mensen maar benaderd. En nu denk ik, ik heb dat ook helemaal niet nodig, zo'n talentjacht.
0: Nee.
2: Maar Popronde is niet echt een wedstrijd, denk ik, hoor. Ik denk dat het vooral een podium is.
0: Een promotieronde.
2: Ja, die heel veel artiesten dan de kans krijgen om gewoon zichzelf te laten zien.
0: En waar heel veel programmeurs kijken.
2: Dat hoop je. Ja, ik hoop wel dat ik daar even de muziekindustrie een beetje kan porren. Van, door de slag lijkt me leuk. De festivals, concert at sea staat heel hoog op mijn lijstje.
1: Ja, dat snap ik, ja. Ja, dat dus, is niet zomaar.
2: Ja, wie niet. Ja.
0: Moet klein beginnen dan.
2: Ja, dat is ook zo. Nou ja, goed.
0: Oké. Okay. Nou, deze dan, Achterbank vandaag. Het gaat hartstikke goed. Het is niet de eerste single. Het is volgens mij 12 inmiddels al die je uit hebt gebracht.
2: Ja, zoiets.
0: Ja.
2: Echt? Dat denk ik. Ja, 12. 11, 12, zoiets, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nee, we pakken lekker door. Ja.
0: Nou, en uiteindelijk nu met Achterbank schijnt het toch een beetje te gaan lukken.
2: Ja, weet je, het is gewoon heel veel bouwen. En je hoopt dat ergens dan daar een keer iemand dat leuk vindt. Ja. Maar ik moet zeggen, met Achterbank, met de support die ik vanuit radio krijg... dat heb ik eerder nog niet zoveel met een nummer gehad. Dus dat vind ik wel echt al heel bijzonder.
0: Het kan
2: dus
0: maar
2: we genieten gewoon van alles wat er op het pad komt.
0: Kan maar zo gebeuren.
2: Ja, je weet het niet, hè. Je weet het niet.
0: Nou, ga naar Loodje.
2: Ja, we gaan hem spelen. We gaan naar Loodje.
0: Gaan naar Loodje, dan gaan wij genieten van die single die net uitgekomen is.
1: Ja, in mei al, hè. Dus het is alweer eventjes uit. Maar goed, je weet nooit, hè. Het kan zomaar ineens alsnog gebeuren en wordt het ineens opgepikt en heb je een dikke hit te pakken. Zo gaat het heel vaak. Tegenwoordig zeker. Tessa June en Loodje, zoals zij noemt, Lodewijk op gitaar, brengt live een prachtige versie van Achterbank. Lekker catchy meezingen dus.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag, het is bijna 2:30. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug afgelopen vrijdag. Dat bevestigt een woordvoerder. De slagbomen gingen toen niet meer open door een storing en daardoor ontstond er een uur vertraging op de A6. 1 of meerdere automobilisten duurde het te lang en schroefde die slagbomen los. De monteur heeft de slagbomen uiteindelijk kunnen repareren. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ree uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na het opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. En een proef met tijdelijke geluidsmeetpunten rond het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen wordt met 1 jaar verlengd. De meetpunten moeten helpen bij het controleren van geluidsnormen tijdens festivals als Lowlands en Defcon 1. Dit jaar werden ze voor het eerst getest bij Defcon 1, maar dat festival werd vroegtijdig beëindigd vanwege de hitte. En daardoor zijn er volgens de gemeente Dronten te weinig gegevens om conclusies te trekken.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon die schijnt uitbundig, soms is wel wat bewolking aanwezig, maar het blijft overal droog in Flevoland en uiteindelijk weet vanmiddag de temperatuur zelfs op te lopen naar zo'n 28 of 29 graden. Er waait een noordoostenwind, matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Rond het IJsselmeer en het Markermeer is die later vanmiddag misschien eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het zonnig, lang warm en vannacht daalt uiteindelijk de temperatuur kortstondig onder de 20 graden. Morgen opnieuw een dag met veel zonneschijn, droog weer en een temperatuur die in de middag op zo'n 28 graden uitkomt.
11: Verkeersinformatie dan, de A1 Amsterdam-Amersfoort. Daar zou het langzaam rijden voor de afrit Blaricum en 6 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Er wordt ook gecontroleerd op snelheid op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 112,5. En er zou worden gecontroleerd nu in Ens op de N50 bij 262,6. Het zou een mooie start van de zomervakantie kunnen zijn. Aanstaande zaterdag organiseren de Smaakmakers de 2.

er vandaag in Flevoland. Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: De polderplaat van deze week, Jeffrey Kuipers. Hij woont tegenwoordig in Spanje, maar zo af en toe komt in Nederland om toch weer een plaatje uit te brengen.
1: Ook. Ja, want hij heeft Kappers aan de Costa ook, hè?
0: Ja, dat heeft hij samen met zijn partner. En hij heeft daar veel te lange nachten. Toen dacht hij, hé, dat is een leuke titel voor een nieuwe plaat.
1: Maar hij komt dus dan niet naar Nederland om...
0: Jawel, zo af en toe.
1: Af en toe.
0: Een aantal promotieoptredens of aantal optredens. Want hij is volgens mij anderhalve week geleden of zoiets... was hij ook voor een optreden in Nederland. Toen heeft hij zijn optreden af moeten breken.
1: Dat hij een klant had om te knippen?
0: Nee, dat niet. Nee, want de tent stond op instorten.
1: Oh, ja.
0: Iedereen begon in één keer zo te springen bij zijn hits...
1: Van zijn hit?
0: Ja, de beveiliging zei van je moet nu stoppen. Want daar was het niet op gebouwd dat in één keer 500 man gaat staan te springen bij die platen.
1: Oh,
0: ja.
1: Okay.
0: Dus erg leuk. Hij heeft de polderplaat dus deze week. Jeffrey Kuipers, een veel te lange nacht.
1: Ja, we hebben hier een gast die heeft ooit de krul van Krol gekregen. Van Henk Krol. Nou ja, goed, hij woont niet meer in Zeewolde. Maar Bert van der Kuijden nog steeds wel. En die heeft ook de oorkonde nog steeds hangen. Hè,
0: de
1: krul van Krol. Heb je daar veel leuke reacties op gehad eigenlijk?
2: Ja, hele mooie reacties.
1: Echt waar? Ja,
2: dat wordt dan gedeeld. Facebook, Insta en dat soort dingen. En mensen vinden dat leuk.
1: Maar dat heeft niks te maken gehad toen met die smaak- en vermaakdag waarvoor je hier bent, hè?
2: Nee, het kwam eigenlijk door de maestro.
1: Ja.
2: Daar heb ik toen aan meegedaan ooit.
1: Ja.
2: En daar deed Henk ook aan mee.
1: Hij ook,
2: ja. Toen was het, joh, wat doe jij eigenlijk? Ik zei, nou, doe dit en dit. Nou, ik wil eens een keer komen kijken. Toen is hij komen kijken.
1: Ja.
2: Toen vond ik dat erg mooi. En zodoende kwam toen ineens de krul van Krol. Dus,
0: ja.
2: Hoe bijzonder weer.
1: Maar nu heb je de smaak te pakken gekregen. Dus je denkt, ik kom nog een keertje langs.
2: Ja, aanstaande zaterdag. Ja. De smaak- en vermaakdag.
1: Ja, smaak is het, hè?
2: Smaak.
1: Met een zet, hè?
0: Waarom met een zet?
2: Nou, dan valt hij iets meer op, hè?
0: Omdat mensen dan gaan praten over van, denken van, wat is
2: smaak,
0: dat?
2: Smaak verkeerd geschreven. Nee, oh wacht, het is een smaak- en vermaakdag.
1: Ja. Ja.
2: Dus met aantal boeren.
0: Maar leg eens uit, wat gaat er gebeuren?
2: Nou, we hebben weer een smaak- en vermaakdag. En dat is op het wijngoed, of het landgoed bij het Hilgehorst. En daar staan we met een aantal kramen, een aantal ondernemers, zeg maar, de smaakmakers. En er is van alles te doen. Je kunt kijken naar de producten die wij verbouwen. Nou, wij doen dan onder andere saffraan. Daarnaast maken
1: saffraan
2: wij...
1: is toch heel, heel prijzig?
0: Het goud.
2: Ja, het rode goud.
0: Ja,
2: dat
0: klopt. Ja.
2: En wacht, die had ik ook bij me.
0: Oh ja, laat maar achter. Dat is
2: kijk.
0: Goed.
2: Nou ja.
1: Potje saffraan.
0: Ja.
1: Maar wat je zegt, het is zo duur, maar wat kost dat? Waar moet je dan
2: zo'n potje is 10 euro.
1: Ja, oké, dat is wel prijzig.
0: Ja, maar
2: gaat maar
0: je hebt er ook maar heel weinig van nodig.
2: Ja,
0: hè?
2: In principe wel. En unieke smaak en unieke geur.
1: In de Nederlandse keuken wordt het eigenlijk niet zo heel veel gebruikt.
2: Nou, toch wel steeds meer.
1: Ja?
2: Er is net weer een hele bestelling gedaan door Pampers. En dat is dan weer exclusief koken en uit eten.
0: Ja. Het is vaak leuk. Mooi om het voedsel een beetje te kleuren. En als het meer kleur heeft, krijg je meer smaak. Ja, de paella bijvoorbeeld.
2: Ja, een cake wordt gele. Maar je kunt het eigenlijk overal voor gebruiken.
1: Ook een cake.
2: Je kunt er ook thee van maken. Saffraan ijs. Saffraan door de salade.
0: Ja.
2: Bouillon.
1: Eigenlijk overal in.
2: Eigenlijk overal.
1: Ja.
2: Heel geneeskrachtig. Nou, dus het is gewoon ontzettend goed voor je.
0: Ja. Maar waar komt nou die zet maak vandaan? Kan je dat dingen maken?
1: Zelf dingen doen?
2: Nee, het is echt
1: maken.
2: De smaak. En wat we op de Smaakmakersdag doen... is dat iedereen kan kijken naar van... wat verkopen, wat wordt er verkocht... hoe wordt er verbouwd, hoe wordt er geteeld. En je kunt proeven... Dus de meesten hebben ook hapjes mee en van producten die zij zelf telen.
0: De uitdaging is natuurlijk dat het gewoon in Zeewolde wordt verbouwd. Of in de omstreken.
2: Ja,
0: dat maakt de uitdaging groter.
2: Zeewolde en
0: want
2: nu
0: is het wel warm. En dan sommige dingen die groeien hartstikke goed. Maar over het algemeen hebben we hier toch minder goed weer... om bijvoorbeeld ook maar, zeg maar druiven lekker te laten groeien.
2: Ja, maar ook de druiven op het landgoed Wilgos gaat heel erg goed.
1: Ja. Dus, maar ze hebben ook wijn.
0: Ja, jawel,
2: maar hun eigen wijn.
0: Dat lijkt me wat moeilijker dan in Spanje bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat is op elk gebiedje natuurlijk weer... een stukje vakkennis is dan
0: wat is het topproduct wat bij Zeewolde vandaan komt?
2: Nou, ik denk vooral de akkerbouwgewassen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: En de melk en de kaas... De eieren, de suikerbieten, maar eigenlijk alles.
0: Mm-hmm.
2: En de saffraan natuurlijk.
0: En de saffraan natuurlijk.
2: En de saffraan, kleinschalig.
1: Ik heb wel begrepen dat die wijn eigenlijk steeds beter wordt... omdat die hier warmere zomers krijgen. Dus het gaat steeds meer lijken op een beetje Frankrijk hier, hè?
2: Ja, nou heb ik niet veel verstand van wijn verbouwen.
1: Oh, oké.
2: Okay. Wijnproeven ben ik beter in.
1: Ja, daar ben ik ook goed.
2: Dan heb je allemaal je...
0: Op een gegeven moment maakt het niet uit, hè, hoe het smaakt.
2: Nee, toch, als het maar lekker is.
1: Na twee flessen, denk ik. Van nou, doe er nog maar eentje in.
2: Ja, dat.
1: Ja. Maar je hebt ook iets over een doneeractie, vertelde jij mij.
2: Ja, er is bij ons... anderhalve week terug ingebroken.
1: Ja.
2: Bij Nu Jij Werkt, in de loods.
1: Mm-hmm.
2: Daar hebben
1: maar ze, wat moet een inbreker daar?
2: Nou, ze hebben al ons goede gereedschap meegenomen.
1: Dus
2: alle kettingzagen, alle bosmaaiers, alle multitools, alle accu's, accugereedschap, de Makita's, alles weg.
1: En wat praat je dan over?
2: 20.000, 25.000 euro.
1: Kijk, dat is wel geld natuurlijk.
2: En het is een dagbesteding. En,
3: dat zou ik niet zeggen.
2: Dus het is met elkaar overal geld verdienen, investeren. En zorgen dat je het werk kan doen. Bij particulieren, bij bedrijven.
3: Maar wat betekent dat voor de cliënten?
2: Dat we die dag even niks konden. Want we moesten zagen.
1: Eén dag maar.
2: Nou, we hebben met ondersteuning van collega's, van praktijkscholen gereedschap mogen lenen. En inmiddels hebben we de doneeractie gestart. Dat we ook nieuw of goed gebruikt gereedschap weer terug kunnen investeren. Zodat we door kunnen gaan.
3: Mm, ja.
2: Dus inmiddels, gisteren kwam er nog een man langs met twee kettingzagen. Hij zei, Bert, ik gebruik ze niet. En ik zie dat jij ze wel goed kunt gebruiken. Nou,
3: ja. Ja.
2: Hartverwarmend.
3: Maar wat heb je nog meer nodig nu? Ja, nou, geld natuurlijk. Maar
2: geld, ja. Maar alles,
3: voor welke apparaten is het meest nodig? Want misschien is er nog wel zo'n persoon.
2: Bosmaaiers, multitools, want die zijn multi-inzetbaar. Dus daar kun je een bosmaaier van maken. Je kunt er een verlengde kettingzaag van maken. Je kunt er bezems opzetten.
3: Ja, ja.
2: En dat soort zaken.
3: Ja.
2: En de veiligheidskleding, want ook de hesjes zijn meegenomen. Accugereedschap. En niet normaal. Alles was afgesloten.
3: En er zal een doneeractie moeten komen voor nieuwe sloten en een beveiligingssysteem.
2: Nou, het hele beveiligen, dat is het lastige natuurlijk. Ja. Want het is, omdat wij een dagbesteding en zorg zijn, mag je niet zomaar camera's ophangen.
3: Nee.
2: In verband met de privacy.
3: Ja, snap ik. Ja, ja.
2: Dus alles zat gewoon op slot, maar dat is niet voldoende. En dus moet je alarmering hebben, camera's hebben. Maar dat loopt nogal in de papieren. Want dat moet dan allemaal weer
3: gecertificeerd worden.
2: Gecertificeerd. Ja. Dan moet je een abonnement bij afsluiten. En nou ja, het is allemaal spannend even.
3: Ja.
2: Want hoe lang kunnen wij nog op deze locatie zitten?
1: Ja, dat, ja, ja, ja.
2: Want dat is het volgende ding.
1: Ja.
2: In februari dan is het in principe einde oefening, omdat Staatsbosbeheer de huur niet verlengt, helaas. Ik hoop dat er een andere oplossing voor gevonden kan worden.
1: Ben je bij de gemeente bezig?
2: Ben met de gemeente bezig, ben overal bezig.
1: Zijn die wel willend?
2: Ja, zijn op zich heel welwillend. Alleen, er is nog geen duidelijkheid. Hm. Dus wat gaan zij doen met deze locatie?
1: Ja, ja.
2: Kijk, als het leeg komt te staan of niks mee gedaan wordt, dat is een beetje zonde. Want inmiddels loopt er bijna 35 man.
1: Hm.
2: En het is een hele mooie plek.
1: Zeker. En heel belangrijk ook.
3: En nodig. Hard nodig.
2: Ja. Het is echt nodig. En,
3: maar dat ziet de gemeente toch ook wel? Die
2: ja, dat ziet de gemeente heel goed.
3: Maar alleen, kunnen ze daar dan niet een soort van wat snelheid mee maken? Want ze weten ook dat als die mensen niet meer naar die dagbesteding kunnen vanaf dat moment, waar gaan ze dan heen?
2: Ja. Ja. Ja,
1: het zijn toch, het blijven toch dat, ambtenaren. Ja, het klinkt een beetje lullig, maar dat, het niet
2: gaat
1: zo makkelijk.
2: Het gaat traag.
1: Ja,
2: aan de ene kant zijn de politieke partijen heel welwillend.
1: Ja.
2: En
1: er zijn ook al
2: wordt er gekeken naar oplossingen. Van, gemeente, jullie hebben boerderijen opgekocht. Kunnen wij daar niet in? Hè, aan de Oostkampweg. Maar dat is dan voor de stikstof gekocht. Dus dan, daar mag je niet in.
3: Dus in jullie ogen zijn er eigenlijk wel oplossingen?
2: Ja, nou, gemeente koopt de Bosruitenweg op.
3: Hm?
2: Van de Staatsbosbeheer. Of
3: ja, dan ben je van
2: doe daarin
3: af.
2: Iets. Hè, en dan kunnen wij daar blijven.
3: Ja.
2: Want de plek is net klaar. We zitten er nu 5,5 jaar.
3: Ja.
2: Flink geïnvesteerd.
3: Mm-hmm.
2: Beetje alles voor elkaar. Hè.
3: Ja.
2: En dan, het is een opeenstapeling van.
3: Maar, ja, nou ja. Je ziet het nog wel zitten, toch?
2: Absoluut.
3: Mee. Ja, want het is belangrijk om die mensen met de dagbesteding gewoon elke keer weer toch iets te kunnen bieden.
2: Ja, maar en ze bieden ons zoveel. Dus je kunt bij ons je talent ontdekken en dat is belangrijk.
3: Laten we dan hopen dat die doneeractie in ieder geval aanstaande zaterdag ook heel erg...
2: Ja, we gaan de flyers ophangen met een QR-code.
3: Ja,
2: en
3: dat er veel op binnenkomt en dat het een leuke dag wordt.
2: Dat sowieso.
3: Ja, je hebt tot de avond in ieder geval het weer mee.
2: Ja. En het is tot 3:30, dus dan is het precies op tijd dat het...
3: Voordat de eventuele buien en het onweer kan komen. Ja, want dat is in de avond. Dus.
1: Dat is eigenlijk, ze zeggen dan weer dat het net iets te ver weg is om dat heel exact te kunnen zeggen. Vaak is het dan, naarmate het dichterbij komt, dat het dan toch iets verlaat. Of misschien juist iets eerder. Maar goed, dat weet je natuurlijk nooit.
2: Ja, en de buien gaan er meestal net...
3: Het is voor jong en oud.
1: Even al die houten dingen, nu hebben we nog helemaal gaan aan. Je hebt het niet voor niks meegeschouwd, natuurlijk.
2: Om te laten zien wat we dan doen of wat je bij ons op de kraam kunt kopen.
1: Oh, dat kun je ook kopen allemaal?
2: Dit kun je allemaal kopen, zoals de fruitetagère. Nou, dat wordt met deelnemers en werknemers wordt dat gemaakt.
1: Ja.
2: Dus kun je verschillende soorten fruit op doen. Mm-hmm. Vogelhuisje kant en klaar.
1: Ja.
2: We hebben ook het vogelhuis doe het zelf pakket.
1: Dan mag je het zelf in elkaar zetten.
2: Je kunt het zelf in elkaar zetten. Dat kan ook op de smaakmakersdag. Dus we zorgen dat er een schroevendraaier is, schroeven. En dan heb je je eigen pakketje. En dat voor maar €12,50.
1: Nou, maar dan moet je nog zelf... En in elkaar gezet kost dat €12,50.
2: Nee, die is iets duurder. Ja, dat is iets meer werk.
1: Er zit arbeidsloon in natuurlijk, ja.
2: En de fruit etiketteren weet ik niet uit mijn hoofd.
1: Nou ja, zo ergens. Maar, laten we zeggen €15-20.
2: Zoiets ongeveer. Okay. Het staat allemaal op de website van www.nujijwerkt.nl.
1: En als je wilt doneren, ook via die site?
2: Ja, via de site. Okay. En anders via Facebook en LinkedIn en...
3: Het leukste is gewoon om zaterdag langs te komen.
2: Dat is het allerleukst. En dan de mensen ontmoeten, jong en oud. Dus een springkussen, de limonadekoe. Verzin het maar.
1: Een koe die limonade geeft?
2: Live muziek, wijnproeverij. Ja, dat is een speciale koe. Hè?
1: Dat trek je aan de uiers en dan komt de sinaas uit.
2: Nou, dat lijkt me fantastisch.
3: Ja, maakt het tijd vrij.
2: Ja, je komt ook. Ja, van harte welkom.
1: Goed, Bert van de Kuijnen, dank je wel.
2: Heel graag gedaan.
4: Het is zomer. Dit is...

0: De Duitse Sascha is dat een I feel lonely. Het is alweer 8:58. Jordi Bouw is er ook alweer klaar voor.
1: Oh ja, het is Jordi. Ik herken hem.
0: Wat zeg je?
1: Ik herken hem zo snel niet.
0: Waarom niet?
1: Weet ik veel.
0: Wat heeft hij iets nieuws dan of zo?
1: Nou, weet ik, maar ik vind hem wel een leuk blouseje. Heb je nog niet eerder? Is hij nieuw?
2: Nee, is niet nieuw.
0: Is maar je komt uit het bed of zo.
2: Nee, dat is een soort pyjama shirtje.
1: Ja, maar dat zei iemand van mij vanmorgen ook.
2: Ja, Jolien zei dat ook nog op de redactie. Wat heeft Marco dan aangetrokken, zegt ze?
1: Een pyjama.
2: Ja.
1: Het is geen pyjama hoor.
2: Nee, het ziet er hartstikke leuk uit.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, maar op beeld lijkt het wel een pyjama.
1: Ja?
2: Op beeld, maar het echt niet.
1: Ik ben wel vrij slaapverwekkend, dus op zich past het mij wel bij
2: mee hoor. Ja. Kun je nog even een mopje vertellen?
1: Ja, een hele leuke kleine mop dan. Komt er

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant hotel waar je staat te laden.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ja, toch wel professioneel.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Het geeft wel wat schaduw, hè?
6: Ja, dat wel. Maar als ik schaduw wil, dan ga ik wel onder de veranda zitten of zo.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagboom op de Ketelbrug afgelopen vrijdag. En er is nog niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij dat ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ree uit Emmeloord.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Market doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, geen 13, maar echt 30 graden. Ja, het is warm in onze provincie. En het is ook balen als je even stilstaat met die hitte. Hopelijk heb je een flesje water meegenomen. Er is bijvoorbeeld een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dus naar de vesting en Blaricum. 6 minuten vertraging. En dan zijn er ook nog heel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A1 naar de Amsterdam. Bij Muidenberg vind je een controle bij hectometerpaal 14,2. Ook op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,5. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij 75,6. En op de N50 moet je ook opletten. Dat is bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 262,6. Goedemiddag, tijd voor een uurtje Flevoland Muziekland. De herberg is gesloten. Marco en Arnoud gaan volgens mij nog eventjes op het terrasje zitten. Het is een heerlijk weertje vandaag namelijk. En daar past zeker Madonna bij. Zometeen heb ik voor je Into the Groove.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Goedemiddag.
18: Flevoland Muziekland.
2: Jordy Bouw.

De succesvolle samenwerking tussen Luna en Roussel en Voorbestemd en Madonna, daar begon ik mee vandaag met Into the Groove. Het is 14:14 geworden. Goedemiddag. Goed dat je er weer bij bent, een uurtje Flevoland Muziekland. Op deze zomerse 14 juli, het is ook volop zomer in Flevoland. Veel mensen die zijn lekker vrij, zijn lekker hun eigen ding aan het doen, hoeven even niet te denken aan het werk. Maar er wordt nog wel gewerkt in onze provincie, hoor. Verslaggever Raoul Kuipers die gaat vanmiddag op pad en die gaat ergens naartoe in de polder waar nog wel gewoon keihard gewerkt wordt, ook al is het warm. En als het goed is, helpt hij ook nog een handje mee. Ik bedoel, Raoul is de beroerdste niet en iedereen kan met deze hitte wel wat extra hulp gebruiken. Dus dat gaat Raoul vanmiddag ook doen. Zie het maar als een zomerbaantje voor hem. Een ander zomerbaantje dan hier bij Omroep Flevoland. Nou, waar die naartoe gaat vanmiddag, dat ga ik nog niet verklappen. Dat hoor je later deze uitzending wel. Maar ik heb wel een vraag aan jou. Want welk baantje had jij in de zomer vroeger? Of überhaupt jouw allereerste baantje? Misschien is het al heel lang geleden, maar volgens mij zijn dat van die banen die je niet zo heel snel vergeet. Jouw allereerste baantje. Als jij het nog weet en het met me wilt delen, heel graag. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Het is voor mij ook alweer zo'n 15 jaar geleden dat ik mijn allereerste baantje had. En dat was in een drogisterij. Ja, was ik 16 ongeveer. Ja, zal nooit vergeten. Maar wat was jouw eerste baantje? Laat het even weten via WhatsApp.

Michael Bublé en Haven't Met You Yet hoorde je naar Earth, Wind and Fire. Samen met The Emotions en The Boogie Wonderlands. Inmiddels is onze Raoul onderweg naar Emmeloord. Dat mag ik wel verklappen. En wat gaat hij daar dan doen? Nou, iemand helpen die gewoon hartstikke druk is deze zomer met het werk. En als het goed is helpt Raoul dan ook nog eens een handje mee. En dat brengt mij op de vraag van vandaag. Wat was jouw allereerste baantje? Misschien was dat ook wel een zomerbaantje. Of ben je ergens in de winter begonnen? Dat maakt niet uit. Misschien was je wel onkruid aan het wieden. Bijvoorbeeld bij een boer op het land. Of heb je koeien helpen melken. Of heb je bij de kruidenier iets bijgevuld. Ik zeg maar wat. Als jij er nog herinneringen aan hebt. En je het met me wilt delen. Dan kan dat. Heel graag zelfs. Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 0320 28 50 50. Wat was jouw allereerste baantje? Draai ik ondertussen muziek van Taylor Swift. Dit is Open Light.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Flevoland. Afgelopen vrijdag gingen de slagbomen niet meer open door een storing en daardoor ontstond er een uur vertraging op de A6. Een of meerdere automobilisten duurden het allemaal te lang en schroefden de slagbomen los. Een monteur heeft de slagbomen uiteindelijk kunnen repareren. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ray uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na het opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een nachtwinkel. Blijkt allemaal uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Wanneer die winkel opengaat, dat is nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat vind je op de website of in de Omroep Flevoland app.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon die schijnt uitbundig, soms is wel wat bewolking aanwezig, maar het blijft overal droog in Flevoland en uiteindelijk weet vanmiddag de temperatuur zelfs op te lopen naar zo'n 28 of 29 graden. Er waait een noordoostenwind, matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Rond het IJsselmeer en het Markermeer is die later vanmiddag misschien eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het zonnig, lang warm en vannacht daalt uiteindelijk de temperatuur kortstondig onder de 20 graden. Morgen opnieuw een dag met veel zonneschijn, droog weer en een temperatuur die in de middag op zo'n 28 graden uitkomt.
11: Dan de files op deze dinsdagmiddag. Op de A1 sta je stil.

0: Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 7 minuten. De N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo 5 minuten op onthoud. En op diezelfde N303, maar dan tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, zo'n 7 minuten vertraging. Dan de flitsers op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,5. En ook een controle op de N50 in beide richtingen bij Ens bij hectometerpaal 262,6. En ik ben nog steeds baantjes aan het verzamelen. Wat was jouw eerste baantje? Misschien was dat een zomerbaantje of iets heel anders. Ik heb al wat leuke baantjes binnengekregen, maar die van jou kan er nog wel bij, hoor. Je kunt mij een berichtje sturen via WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Ed Sheeran en een klein beetje Martin Garrix. I love this feeling. The real one repeated. Ed Sheeran en een klein beetje Martin Garrix in deze uitvoering. Repeat It. En daarvoor Janet Jackson met Together Again. Wat was jouw allereerste baantje? Dat is de vraag van vandaag. Degene die er het allereerste bij was, dat was Ellie. Die stuurt meteen weer een audiofragmentje. Nou, eens even luisteren. Wat was Ellie haar allereerste baantje?
1: Mijn allereerste zomerbaantje was in het stamcafé van de oude en de enige echte André Hazes.
0: Nou?
1: Mocht ik de afwas doen en mocht ik mijn vader helpen achter de bar. En dat was mijn eerste zomerbaantje. En daarna, mijn tweede zomerbaantje was van Jacques Hermans in Almere Haven. Ellie Peters.
0: Nou, dat zijn nog eens bijzondere zomerbaantjes. Gewoon in het café waar André Hazes ook altijd heeft opgetreden. Dankjewel, Ellie. Een berichtje komt er ook nog binnen van Ilva. Die heeft seizoenswerk gedaan bij de Flevohof. Dat is toch wat nu Walibi is. Maar dan met heel veel bomen en planten en struiken en dat soort dingen. Zo'n tuinbouwtentoonstelling. Groene vingers dus, die Ilva. Daarna heeft ze bij een speelgoedwinkel een zomerbaantje gehad. Sietske stuurt ook een berichtje. Die heeft altijd bollen gepeld. En dan heb ik hier nog een berichtje binnengekregen van Jenny. Zij zegt, mijn allereerste baan was thuis de huishouding doen. Doordat mijn moeder op 49-jarige leeftijd overleed en ik het enige meisje was. Bijna 15 jaar de twee jongere broertjes en twee ouderen en mijn vader. De hele huishouding kwam op mij neer. Dat zijn nare berichten, Jenny. Ik kan me voorstellen dat je daar gewoon een heel fulltime baantje aan over hebt gehouden. De zorg voor zoveel mensen. Nou, fijn dat je zo open en eerlijk met me durft te zijn. Onze verslaggever Raoul Kuipers die is ook op weg naar een plek waar volop gewerkt wordt deze zomer. Raoul zit nu in de auto. Raoul, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar ben je naartoe gegaan?
2: Ik ben op de weg naar Emmeloord.
0: Naar Emmeloord. En ja. Kun je al een beetje verklappen waar daar gewerkt wordt?
2: Ja, daar wordt gewerkt in de ouderenzorg. Dat is

0: een heel breed beroepsgroep is dat. Maar we gaan in het specifieke geval kijken naar de thuiszorg.
1: Oké. Dus jij gaat helpen met de ramen lappen, stofzuigen en afwas en zo?
0: Ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Want zeker omdat dit juist om een hele brede beroepsgroep gaat, ben ik eigenlijk ook in die zin nog vrij benieuwd naar wat ik zo meteen ook echt ga doen.
1: Nou, heel Flevoland is daar benieuwd naar, Raoul. We gaan het allemaal meekrijgen. Als het goed is, ben je daar over een half uurtje of sta je nog stil voor de ketelbrug?
0: Nee, daar ben ik voorbij. Dus
1: Oké, dat kan niet meer misgaan. Nou, dan horen we jou zo meteen. Hey!

Laidback en Sunshine Reggae. En ook nog een plaatje van Train daarvoor. En Hey Soul Sister. Dankjewel voor het doorgeven van jouw allereerste baantje. Leuk om dat inkijkje te krijgen. De een die heeft gewerkt bij de Flevolhof. De ander bij een speelgoedwinkel. De ander moest voor de familie zorgen. Weer een ander heeft in de kroeg gewerkt. De ander heeft bollen gepeld. Nou, zo zie je maar weer. Iedereen is ergens anders begonnen. Leuk om van je te horen. En als jij nog je eerste baantje wil doorgeven, dat kan nog hoor. 0320 28 50 50. Zometeen hoor je Sister Sledge en All American Girls. En nu ook een dame uit Amerika. Niemand minder dan Beyoncé en Texas Hold'em. This ain't

0: Dit is Flevoland.
1: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant hotel waar je staat te laden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En inmiddels hebben we de doneeractie gestart. Dat we ook nieuw of goed gebruikt gereedschap weer terug kunnen investeren. Zodat we door kunnen gaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug. Afgelopen vrijdag gingen de slagbomen niet meer omhoog door een storing. En één of meerdere automobilisten duurden het allemaal te lang en schroefden de slagbomen los. En er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij dat ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ree uit Emmeloord. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: ANWB verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Daar loopt het vast tussen Naardenwest en Hilversum-Noord. Er wordt ook aan de weg gewerkt. Een kwartier vertraging op dit moment. Dan de A6 Emmeloord-Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband. 4 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten vertraging. Geflitst wordt er ook op de A27 bij Almere als je in de richting van Hilversum rijdt. Hectometerpaaltje 112,5. En ook op de N50 wordt gecontroleerd bij Ens in beide richtingen. Oh, dat is denk ik weer die tolcamera, want die staat weer bij diezelfde hectometerpaal. Dus heb je een geen tolkastje in je cabine van de vrachtwagen, dan sta je er mooi op zo. Op de N50 dus bij Ens. Zo'n controle op een tolkastje in beide richtingen. Hectometerpaaltje 262,6.
7: En we zijn weer bij je met een verse editie van Studio Flevoland op deze warme dinsdagmiddag. Daar past natuurlijk zomerse muziek bij. Gustavo Lima gaat zo voor je zingen met de ballada.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Gustavo Lima. Gustavo Lima en de Ballada. Orke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: In Muziekland vroeg ik net iedereen om door te geven wat hun allereerste baantje was.
1: Ah.
0: En daar is gehoor aan gegeven. Bijvoorbeeld, ik krijg net nog een berichtje binnen van Wil. Eerste baantje was in een bejaardentehuis. Koper poetsen, badkamer schoonmaken, eten rondbrengen, dat soort dingen. Maar wat was jouw eerste baantje?
1: Nou, als je oppassen, want dat doe je natuurlijk als meisje best wel snel. Als je dat niet meerekent, dan heb ik een blauwe maandag in de supermarkt gewerkt in Almere.
0: Als vakkenvuller?
1: Nee, bij de versafdeling. Maar dan had ik na een paar weken had ik het wel gehad. Want ik werkte dan aan het einde van de shift, zeg maar. En dan werkte ik altijd met een collega die daar vast werkte. En die zei dan, oh, maar die snijmachines doen we even met de Franse slag. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik daar weer broodbeleg heb gehaald bij die supermarkt. Want ja, die maakte dus die messen gewoon niet goed schoon. Waar dat mee gesneden moest worden.
0: Oh, wow. Maar deed jij dat dan niet vervolgens dan?
1: Nou, ik vond dat raar. Weet je, maar je bent dan zo jong. Dat durf je niet zoveel van te zeggen als je met een vaste collega zit. En wat ze ook deden was dan andere stickers er weer op plakken. Dus was de leverworst eigenlijk net nog 2 dagen houdbaar. Dan deden ze er gewoon weer nieuwe stickers op.
0: Oh, zou dat nog steeds gebeuren?
1: Ik weet het niet. Maar ik ben altijd een beetje huiverig als ik iets bij de supermarkt haal.
0: En toen ben je er snel vertrokken?
1: Ja, maar dat was ongeveer mijn eerste baantje. Heb ik ook nog heel lang op dat salaris moeten wachten. Dus mijn vader nog achteraan gegaan zelfs.
0: En daarna ben je in de journalistiek begonnen al snel?
1: Toen ben ik bij een enquêtebureau gaan werken. Moest je mensen bellen. Toen vonden mensen dat nog leuk als je dat deed.

0: Sixpence None the Richer en Kiss Me.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Ja, we kunnen er niet omheen. We zitten midden in de zomervakantie. Veel Flevolanders die zijn erop uit en die genieten ook van een welverdiende vakantie. Maar ondertussen wordt er op allerlei plekken wel gewoon keihard doorgewerkt. Bijvoorbeeld hier in de studio, zou ik zeggen.
0: Ja, en onze verslaggever Roel Kuipers die zoekt allerlei mensen op die nog aan het werk zijn in deze zomer. En natuurlijk is Roel de beroerdste niet. Hij steekt zelf ook nog even graag de handen uit de mouwen. Hij is vandaag naar Emmeloord gegaan en zit op de bank. Nou, dat is niet heel actief, Raoul.
3: Nee, dat klopt. Voor nu zou je niet zeggen dat ik echt hard aan het werk ben. Maar ik moet wel zeggen dat het hier gewoon heel gezellig is. Want ik zit op de bank naast Martruida en mevrouw Brouwer. Ja, en Martruida, jij werkt in de thuiszorg.
4: Ja, dat klopt.
3: Wat houdt dat precies in?
4: Ja, wij werken dan voor een VPT-team. En dat is eigenlijk dat je bij de cliënt komt voor het hele stukje. Dus ook huishoudelijke hulp en de welzijnmomenten.
3: Wat is een VPT-team?
4: Volledig pakket thuis. Dus eigenlijk de zorg omtrent de cliënt, maar ook de huishoudelijke taken en het welzijnstukje. Ja.
3: Ja, en dat horen dan dus dingen als schoonmaak bij of is het veel breder dan dat?
4: Schoonmaak, maar ook huishoudelijke ondersteuning tijdens de zorgmomenten. Dat betekent dat we ook een wasmachine aan kunnen zetten. Een collega die 's avonds komt, kan het ophangen. Afwasje doen. Tussendoor een toilet schoonmaken. Dus we zijn echt wel de hele week kunnen wij ondersteuning bieden.
3: Nu zitten we lekker op de bank. Zijn die momentjes er ook?
4: Die zijn er zeker. Die zijn er eigenlijk elk zorgmoment wel. Ja.
3: Hoe ziet dat er dan uit?
4: Eigenlijk zoals nu, maar we gaan ook naar buiten toe. We gaan ook met de cliënt wel weg. En gezellig koffie drinken met mevrouw. Ja, dat zijn echt wel dierbare momenten. Met mooie gesprekken. Ja. Ja,
3: ik zie mevrouw Brouwer ja knikken. Waar gaan jullie zo wel heen naar buiten?
5: Nou, naar de markt. En we gaan hier ook wel naar de tuin hier. Dit is een vlindertuin, dat is ook heel gezellig. En dan ga ik met de rollator. Nou, dat is heel gezellig. En ik ga wel naar het goed. Ja, wat ik nou vraag en wat ik een beetje handelbaar is, waar ik een beetje kan lopen, dat ze me helpen. Want ik kan dat niet alleen.
3: Nee, en dan even een lekker ommetje maken.
5: Ja, ja, ja. En dan maak ik wel een ommetje. Ik ga wel eens even minder later naar hier zo naar het winkelcentrum. Kleine dingetjes, maar ik kan mijn karretje niet volladen, want dat is me te zwaar.
3: Wat betekent de thuiszorg voor u?
5: Nou, heel veel. Ik had eerst een ander thuiszorg, maar ja, dat ging niet zo goed. Maar ik moest hier ook heel erg wennen. Ik moest heel erg wennen. Ik durfde ook bijna niks te vragen. Ik denk, dan heb je haar weer. Maar dat wint wel. Ze zijn ook aardig en dan wint dat wel.
3: Ja, en ik hoorde net al dat er gezegd werd dat u heel veel zelf doet.
5: Ja, dat wil ik ook, want ik wil een beetje fit blijven. Ik wil mijn hersen een beetje, nou, kan een beetje rijp houden, dat ik nog ergens mee kan praten. En ik wil mezelf ook een beetje redden, dat ik 's morgens moet ik op gang komen. 'S morgens doe ik als ik opsta, meestal een uur of 7:30, dan ga ik eruit. Maar dan heb ik ook tot 9:00 werk, hoor. Dan doe ik eerst wat oefeningen. Ik zet eerst een kopje koffie, doe eerst wat oefeningen. En dan was ik wel ik was met twee eerst beneden en later doe ik boven, maar 's morgens doe ik eerst beneden en dan ga ik weer zitten en dan pak ik mijn fietsje. Ik heb zo'n trapfietsje en dat doe ik 100 keer en dan zet ik hem ook eens terug, dan doe ik 40 en ik heb ook last van mijn armen, dus dan zet ik hem op bed neer en dan doe ik daar oefeningen mee.
3: Dat is een heel programma.
5: Ik heb een heel programma.
3: Ja, een heel ochtendritueel en die is dan al...
5: Anders zit mijn nek vast.
3: Oh, kijk, en dat hele ochtendprogramma is dan al voorbij als jullie binnenkomen.
5: Dat moet loskomen.
4: Ja, klopt. Ja, dan komen wij voor de rest.
5: Ja. Ja. Ja.
3: Dan hebben jullie eigenlijk wel een eitje hier.
4: Nou, het is hier makkelijke zorg.
5: Ik wil het ook.
3: Wat is het leuke van dit werk?
4: Ja, eigenlijk alles. Het is heel erg dankbaar werk. En je kan echt een verschil maken voor iemand. En dat maakt het heel fijn. Ja, en wij leren ook heel veel van onze ouderen. Van vroeger en de verhalen. Ja, het is gewoon fantastisch.
3: Ja. En jullie bouwen toch dan toch ook iedere keer een soort band op?
4: Jazeker, ja. Ja.
3: Nu ben ik hier natuurlijk niet alleen om op de bank te zitten en een gezellig praatje te maken. Dat is wel leuk, maar we gaan de handen uit de mouwen steken. Wat gaan we doen?
4: Nou, hier moet nog gestofzuigd worden en we willen graag een kopje koffie zetten.
6: Samen nou, met mevrouw.
3: Dan ja. Zou ik zeggen, dan gaan wij even aan de slag. Ja, stofzuigen. Ik zou niet eens per se zeggen dat het nodig is, want het is hier gewoon brandschoon. Maar goed schoon, dat kan natuurlijk altijd. Wij gaan de stofzuiger erbij pakken en aan de slag.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd of Raoul dat kan, want hij woont nog thuis. Dus in principe doet moeder of vader dat.
2: Ja, ja, maar Raoul gaat binnenkort verhuizen. Dus kan hij alvast oefenen hoe dat moet. Nou, we gaan zo regelmatig eventjes bij naar Raoul schakelen. Wil je dat allemaal meekrijgen? Zet dan gewoon lekker je tv aan. Jongens, ik zou toch binnen gaan zitten, want buiten is het toch bloedheet. Lekker alle ramen tegen elkaar open en dan op de bank tv kijken naar Omroep Flevoland. En je kunt het ook gewoon allemaal beluisteren.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Kijk op terdeson.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plots klaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
0: Neem Ter des Om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 3:30. Goedemiddag. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Flevoland. Afgelopen vrijdag gingen de slagbomen niet meer open door een storing. En daardoor ontstond er een uur vertraging op de A6... Eén of meerdere automobilisten die duurde het allemaal te lang en schroefde de slagbomen los. Een monteur heeft de slagbomen uiteindelijk kunnen repareren. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk, een jaar geleden, kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ree uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een nachtwinkel, blijkt allemaal uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Wanneer die winkel opengaat, dat is nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit de regio, dat vind je op de website of in de Omroep Flevoland app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon die schijnt uitbundig, soms is wel wat bewolking aanwezig, maar het blijft overal droog in Flevoland en uiteindelijk weet vanmiddag de temperatuur zelfs op te lopen naar zo'n 28 of 29 graden. Er waait een noordoostenwind, matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Rond het IJsselmeer en het Markermeer is die later vanmiddag misschien eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het zonnig, lang warm en vannacht daalt uiteindelijk de temperatuur kortstondig onder de 20 graden. Morgen opnieuw een dag met veel zonneschijn, droog weer en een temperatuur die in de middag op zo'n 28 graden uitkomt.
10: Dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden-West en Blaricum 11 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Lunetten 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 7 minuten. Dan wordt er nog geflitst op de A27. Als je richting Hilversum rijdt, hectometerpaaltje 112,5. En op de N50 bij N staat een apparaat dat kijkt of vrachtwagens zijn voorzien van een tolapparaatje in de cabine. Die kom je tegen, dat ding wat dat in de gaten houdt. Op de N50 dus, hectometerpaaltje 262,6.
8: Raoul gaat deze hele zomer op pad. En hij gaat naar plekken waar nog volop gewerkt wordt. Nou, dat gebeurt ook in de thuiszorg in Emmeloord. Hij hielp net mee met stofzuigen. Zometeen gaan we natuurlijk even vragen hoe hij dat deed. Of het wel een beetje is opgeknapt daar.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Everly Brothers waren dat en On the Wings of a Nightingale.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Ja, en een zomer vol met vakantiewerk. Want onze Raoul die is op dit moment in Emmeloord en hij werkt daar in de thuiszorg. Raoul, ik zag je net stofzuigen. Heb je ook koffie gezet, begrijp ik?
3: Ja, we hebben een lekker bakje koffie voor ons en een goede koek. Dus het is echt wel luxe.
2: Oké, maar koek en koffie drinken, hoort dat er ook een beetje bij?
3: Ja, dat hoort er ook bij, want het is een deel voor de thuiszorg is echt de zorg. Maar het is ook een stukje verbinden met mensen. En dan hoort dat praatje met de koffie hoort er gelukkig ook bij. Dus ik vind dit nu al het favoriete gedeelte van het werk. Ga ik even naar mevrouw Brouwer. Alles, ja, de woonkamer is weer gestofzogen. Ja. Hoe ziet het eruit?
4: Hartstikke goed.
3: Ja, ben ik geslaagd?
4: Tuurlijk ben je geslaagd. Je slaagt altijd.
3: Oh, kijk, gelukkig. Nou, de eisen zijn niet zo hoog. Ga ik heel even naar de expert. Ja, het werk is natuurlijk wat verder dan wat we nu gedaan hebben. Maar dit hoort er ook bij. Ja, hoe ziet de rest van de dag er voor jou uit?
5: Ja, in principe kom je bij een aantal cliënten en heb je deze praatjes, heb je deze werkzaamheden. En of overdag of 's avonds blijft gewoon altijd dezelfde werk.
3: Dus ook een bakje koffie met de koek?
5: Ja.
3: Nou, dan sluiten we daarmee af met even een gezellig praatje bij de koffie. En ja, dat vind ik ook eigenlijk wel een mooi afsluiten van dit eerste vakantiebaantje.
0: Nou, dat wou ik net zeggen. Het huis is weer stofvrij. Er is koffie gedronken. We hebben alleen de ramen nog niet gezien, Raoul. Dus misschien kun je ook nog helpen met de ramen lappen.
2: Ja, een beetje schoonmaak zijn in wat lauw water. Moet lukken, denk ik.
1: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: En natuurlijk draaien we ook veel muziek deze zomer. Dit was Jackie Wilson en Reed Petit.
1: Oh, zit dat zo?
2: Ja, als je naar Omroep Flevoland luistert in de auto en je rijdt de provincie uit, dan wordt het ontvangst meestal al snel minder. Ik weet, als je naar Arnhem rijdt, kun je net de afslag nemen en daar verdwijnt ineens het signaal. Nou, even later is het signaal dan ook echt helemaal weg. En maar toch kregen we een fragment opgestuurd van iemand uit Finland.
0: Ja, moet je horen.
3: Van het draaien. Een grote hit was het in de jaren 60. Misschien kun je het nog steeds helemaal meezingen of meezeggen. Want zingen, dat doet hij niet echt. Gerard de Vries is...
0: Ja, dat was ik.
2: Ja.
0: Met wel wat ruis, maar goed, het is te verstaan.
2: Ja, dus dit was in de ether opgepikt, dus uit de lucht gepikt in Finland.
0: Inderdaad, in de gemeente Kangasala, dat ligt op ongeveer 2000 kilometer afstand van Flevoland, is zo'n 29 uur rijden. En hoe kan het nou toch dat die uitzending via de FM, via de ether, daar te horen was? Nou, dat zoeken we uit vandaag in O Zit Dat Zo.
2: En dat vragen we aan Johan Jongbloed, hij is radiozendamateur uit Almere. Johan, goedemiddag.
4: Het Ens.
2: Oh, uit Ens. Nou,
4: ben je verhuisd?
2: Ja,
4: we zijn verhuisd.
2: Ah, oké. Nou goed, uit Ens. Van de andere kant van de provincie. Eerst eventjes gewoon de allereerste vraag. Want ik zei, ja, als ik naar Arnhem rijd, dan kan ik ongeveer tot aan de afslag van Arnhem en Omroep Flevoland nog beluisteren. Dan sla ik af. Maar dan houdt het op een gegeven moment op. Waarom gaan die signalen niet gewoon verder?
4: Ja, dat klopt helemaal. Radiosignalen gaan in principe gewoon rechtdoor. Dus over de horizon ben je niet meer hoorbaar. Achter de dijk ben je niet meer hoorbaar. En een oplossing daarvoor is hogere antennes.
2: Oké.
4: De mast. En als je een mast gebruikt en hogere antennes, dan verplaatst de horizon zich en ben je verder te horen.
2: Ja, maar nou is er geen één mast zo hoog, denk ik, die helemaal reikt dan verder naar Finland.
4: Nee.
2: Hoe werkt dat dan?
4: Dus er zijn uitzonderingen. En ondanks dat die radiozalen rechtdoor gaan, gebeurt het ook wel dat ze afbuigen. Of spiegelen. Een van de twee. En de reden daarvoor is onder andere een sporadische E. Mm-hmm. Sporadisch, dus zo vaak gebeurt die niet. En je hebt ook een troposferische ducting.
2: Okay.
4: En als we eerst even ingaan op de sporadische E, dus een laag boven de aarde, die is tussen de 90 en 120 kilometer hoog. Dat is in de ionosfeer, heet dat. Dat is een ioniserende laag. En die ioniseert onder andere door meteorietenstof. En daardoor komt er metaal in die luchtlaag. En die wordt geladen door onder andere UV-licht.
0: Ja, hoe weet jij dit allemaal, Johan?
4: Nou ja, punt 1. Als je radiozendamateur wordt, zit dit in de curriculum. En je kunt het ook gewoon opzoeken natuurlijk.
2: Ja, even terug naar die sfeer. Want we waren erbij. We weten nog steeds niet waarom het daarin terechtkomt. Want daar komt het dus blijkbaar in terecht, ons signaal. Ja.
4: Waarom dat signaal er terechtkomt? Je moet wel ook weten dat door die ioniserende laag gaat het signaal spiegelen. Dus het radiosignaal gaat omhoog, komt tegen die laag aan en komt dan ook weer naar beneden. Die spiegelt dan doordat die geladen is. Het andere effect is troposferische ducting. Dat werkt weer anders, dat werkt lager, dat werkt in de troposfeer. En dan moet je zien, bijvoorbeeld in het najaar, dat een warme zomerse dag geweest. De aarde is lekker opgewarmd en die koelt af. En die begint bij de aarde af te koelen. En wat je dan krijgt is een koude laag, een warme laag en weer een koude laag. En dat radiosignaal gaat heen en weer tussen die twee, in die warme laag die dan tussen zit. En dat noemen we tunneling. En ja, dat is afhankelijk van hoe groot die tunneling is. Het komt er weer ergens uit.
2: Ja, ja, maar is dat alleen op warme dagen? Was dit waarschijnlijk op een warme dag geweest Jordi te horen was in Finland?
4: Beide dingen zijn seizoensafhankelijk. En het E-laag verhaal is vooral seizoensafhankelijk, omdat je die meteorietenstof, omdat we dan door de kanteling van de aarde zitten we dichter bij die meteorietenstof. Mm-hmm. En de windlaag is tegengesteld op dat moment, waardoor die lekker samen wordt geperst en dan krijg je een hele dunne laag. En daardoor krijg je dat spiegelingseffect.
0: Ja, oké. Okay. Dus als het had geregend, dan had deze meneer uit Finland ons waarschijnlijk niet ontvangen. Nee. Maar stel, ik rijd nou met mijn autootje naar Finland. Ik neem een standaard radiootje mee en ik wil zoeken op 89.8 FM. Hoe groot is dan de kans dat ik Omroep Flevoland vind?
4: Ja, klein.
0: Ja, je moet sporadisch. Je moet echt wel goede apparatuur ook hebben.
4: Ja, ik ben radiozendamateur. Ik zit niet naast mijn zender de hele dag. En ik merk als er sporadische E is, als die geweest is.
2: Waar merk je dat aan dan?
4: Aan je mede-amateurs die wel hele leuke verbindingen gemaakt hebben met bijvoorbeeld een Frankrijk of een Engeland of verder.
2: Ja, want jij bent radiocentamateur. Dat betekent dat jij ook contact zoekt met andere plekken van de wereld. Hè? En je zegt net, eigenlijk gaat het in een rechte lijn. Dan zou ik denken, dan gaat het dus vanuit Ens in een rechte lijn naar het zuiden. Dan kom je ergens bij Madrid uit of zo. Kan je dat helemaal bereiken?
4: Ik kom over het algemeen tegen de dijk uit.
2: Oh.
4: Dus met die signalen op die frequenties wel. Op de HF, op de frequenties beneden de 30 megahertz, daar werkt het weer anders. Dan heb je niet een E-laag, maar dan heb je een F-laag. Kan er ook niks aan doen, die ioniseert ook. En die werkt over het algemeen als de zon goede zonvlekken heeft. Dan werkt die laag heel erg goed.
2: En waar kom je dan uit? Wat is het verst waar je ooit eens wat opgepikt hebt?
4: Een aarde rond.
2: Oh ja?
0: Wow.
4: Dan hoor je jezelf in een echo. Gebeurt ook niet zo heel vaak hoor. Maar met morsen gebeurt dat bijvoorbeeld wel. En soms zitten er onderzoekstations op Antarctica. Dus die kun je dan werken.
0: Ja, het is echt een hele wereld op zich. Die wereld van radiozendamateurs. Maar toch vind ik die naam een beetje oneerbiedig klinken. Amateurs. Ik bedoel, je moet er allerlei certificaten ook nog voor halen.
4: Ja, dat klopt. Ja, ja. En daar wringt het ook soms wel eens met de etenpiraten, die zich ook centamateur noemen. Ja, uiteindelijk ben ik ook zo begonnen.
2: Ja, maar even om aan te geven hoe belangrijk jullie zijn, dat als alles uitvalt in Nederland, dan kunnen jullie, hebben jullie nog van alles aan de praat, hè?
4: Ja, een hele goede vraag is van als de stroom uitvalt, hoe bel jij de dokter? Want je gsm werkt niet, je telefoon werkt niet. Er werkt wat communicatie betreft eigenlijk niks meer.
2: Nee, maar jullie wel dan nog?
4: Sorry?
2: Jullie wel dan nog?
4: Ja, onze zenders werken op 12 volt of wat hoger. Ik heb zelf powerbanks staan en een generator, dus ik heb altijd wel stroom. Dus dat werkt wel, dat is een netwerk.
0: Als er narigheid is in Ens, dan staat heel de buur bij jou op de stoep dan?
4: Ja, als ze weten waar ik woon wel.
2: Nou goed, eigenlijk nog extra bijzonder dus nu we weten hoe Jordi helemaal in Finland is beland. De volgende keer dat we weer ergens bericht van krijgen dat we ergens ontvangen zijn, laten we het gewoon weer horen hier op de zender. Dan hebben we een sporadische E te pakken waarschijnlijk.
4: Ja, of een troposferische ducting.
0: Hey. Johan Jongbloed uit Ens, dankjewel.
4: Graag gedaan.
1: Oh, zit dat zo?

0: Dit is Flevoland.
1: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant hotel waar je staat te laden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En inmiddels hebben we de doneeractie gestart. Dat we ook nieuw of goed gebruikt gereedschap weer terug kunnen investeren. Zodat we door kunnen gaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Flevoland. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een nachtwinkel. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je om 16:30.
8: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amersfoort-West en Hoevelaken 5 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk 8 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen een kleine 20 minuten op dit moment. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer, zo'n 6 minuten extra op dit moment. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 11 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. Dan is er ook nog 1 flitser gemeld. Die staat op de A27 in Almere richting Hilversum, hectometerpaaltje 112,5.
7: En in Studio Flevoland zometeen aandacht voor de wijkkranten in Lelystad-Oost. Die kranten die zijn er, maar nu wordt er gezocht naar mensen die ook een stukje willen schrijven in die wijkkrant. Daar hoor je straks meer over. En natuurlijk is er ook muziek. Daft Punk en Pharrell Williams staan voor je klaar met Get Lucky.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant!
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: De grote zomerhit van een aantal jaar geleden. Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky.
1: Ik had vanmorgen afgesproken om de Hailey Bieber Dupe te gaan drinken. Dat is een... ik ging gewoon iets drinken in Almere stad, laat ik het zo zeggen. En toen zat ik even met iemand op een terras. En toen kwam er een straaljager overgevlogen. Ik weet niet of heel Almere hem gehoord heeft, maar in de stad hoorde je hem echt heel erg goed. En toen dacht ik, dit is ons voorland.
2: Laten we hopen van niet, zeg.
1: Ja, maar als wij straks hier op Lelystad Airport die straaljagers krijgen, dan krijgen we het in ieder geval hier boven ons hoofd in Lelystad. Maar waar anders ook nog in de provincie, zeg. We moesten echt gewoon stilvallen met het gesprek. Omdat we elkaar niet meer konden verstaan. Ja.
0: Nou, ik hoorde ook al verhalen de ronde gaan dat op Koningsdag, dan komt Willem-Alexander natuurlijk met de hele familie hier naar Lelystad. Zeiden ze van, nou, dat zou nou eens een goed moment zijn om Lelystad Airport te openen. Dan kan de koning, die heeft natuurlijk gewoon zijn pilotenrijbewijs, dan kan hij met zijn vliegtuig hier landen en dan kan hij vervolgens de stad intrekken.
1: Ja.
0: Of dat gaat gebeuren?
1: Ze zullen wel met een helikopter komen misschien.
0: Ja, ziet er wel tof uit, denk ik, ja. Nou,

0: Dat is wel een lekker plaatje, toch? Als je op een bootje zit bijvoorbeeld.
1: Of op je balkonnetje, want we kregen van Nico en Evelien bericht dat zij voor de rebus, die wij iedere dag uitzenden, even van de balkon naar de huiskamer waren verplaatst, zodat ze de rebus konden oplossen. En nu zitten ze weer lekker op hun balkonnetje.
0: Wat gebeurt er in jouw buurt? Veel informatie is natuurlijk online te vinden, maar niet iedereen kan of wil daar terecht. Nou, in Lelystad Oost hebben verschillende wijken hun eigen wijkkranten. En daar kunnen ze nog wel een handje bij gebruiken.
1: Ja, Anna Rijpsma is programmamanager wijkgericht werken. En wijkgericht werken en participatie, moet ik erbij zeggen, bij Samen Lelystad Oost. En het is natuurlijk dat hele grote project dat in Lelystad wordt uitgevoerd om een aantal wijken weer lekker energiek en vitaal te krijgen. Zo kan ik het beste uitleggen, denk ik, hè, Anna?
2: Ja, veerkrachtig.
1: Oh ja, veerkrachtig. Ja. Dat is echt zo'n ambtenarenuitspraak. Ja, maar goed. Want Lelystad Oost bestaat uit een aantal wijken. De Atol en de Zuiderzeewijk en de Bos- en Waterwijk.
2: Klopt.
1: Daar zijn nu wijkkranten voor al die verschillende wijken. Ik heb er hier eentje voor me, deze van de Atolwijk. Waarom is dat in het leven geroepen?
2: Wij hoorden veel van mensen dat ze niet goed op de hoogte zijn wat er speelt in de wijk. Welke activiteiten er zijn in het buurtcentrum. Wat voor nieuwtjes er zijn. Informatie vanuit organisaties in Lelystad. En er wordt natuurlijk wel online gezocht. Maar mensen zoeken toch iets fysieks. Die willen het in de hand houden. En zodoende zijn we gestart met een nieuwsbrief. 2-3 jaar geleden. En die is inmiddels uitgegroeid naar 3 edities wijkkranten.
1: Ja, en is iedere wijkkrant dan wel hetzelfde? Of staat er echt dat het echt alleen maar speciaal voor die wijk is?
2: Het is een combinatie. We hebben een deel wat voor alle wijken hetzelfde is. Dus het algemene nieuws, dat staat overal in. En daarnaast hebben we 2-3 pagina's die per wijk echt het eigen nieuws vertellen. En iedere wijk heeft zijn eigen programma van het wijkcentrum al daar.
1: Ja, want ik blader er nu even doorheen. Er staat bijvoorbeeld over de 13-jarige Erwin Adamus. Die heeft gewoon een viswedstrijd voor Lelystadse kinderen bedacht. Ja, die komt dus uit een van die wijken ook. En dus daar wordt dan over geschreven.
2: Ja, dat is het nieuws wat we brengen. En soms weten we het zelf en plaatsen we het. Soms krijgen we dit soort nieuwtjes. En hoe leuk is het om nieuws uit je wijk te lezen van je buren. Naast de informatie die gegeven wordt.
0: Ja, terwijl je toch zou denken van er gebeurt toch eigenlijk helemaal niet zoveel in een bepaalde wijk. Maar ja, als ik de krant zo even open.
1: Van welke wijk heb jij hem?
0: Ook de Atelwijk.
1: Ook de Atelwijk.
0: Het is toch, 20 pagina's zo ongeveer, denk ik.
2: Ja, en dan hebben we, met gemak. Ja? Want we krijgen sowieso van partners heel veel informatie. Er is gewoon echt heel erg veel te doen in deze wijken. Dus we krijgen het gewoon aangeleverd. Moet ik zeggen dat bewonersinformatie altijd voorgaat. Dus als een bewoner een goed verhaal of een leuke activiteit heeft, die gaat voor. Maar wij moeten skippen. Dus ik moet echt keuzes maken in het aanbod in de krant.
1: Ja, maar dat is niet zo dat het iedere maand uitkomt.
2: Nee.
1: Het is maar 4 keer per jaar.
2: Ja.
1: Waarom die frequentie?
2: Ja, het kost een hoop geld en een hoop tijd om te maken. Dus dat zijn overwegingen. En 4 keer is ook genoeg. Het basisprogramma wijzigt niet heel erg veel gedurende het jaar. Dus dan is 4 keer voldoende. En dan met nieuwtjes is het goed zo. Ja.
0: Ja, en wat versta je dan onder nieuwtjes?
2: Dat kan zijn dat er de laatste keer was er een app of een chatfunctie van Sail Lelystad geopend. Dat vertellen we dan aan de mensen. Maar ook inderdaad een viswedstrijd die door een jongere georganiseerd is. Activiteit van de kinderwijkraad worden verteld. Activiteit van het buurthuis. De Joon bestond bijvoorbeeld zoveel jaar. Dan zetten we dat erin. Dus ja, gewoon nieuwtjes die je weten wil.
1: Ja, nou krijgen jullie dat aangeleverd. Maar jullie hebben ook een wijkreporter. Hè? Wat doet die?
2: Die sturen we op pad om interviewtjes te houden. Of zij komt zelf met ik heb deze gesproken, mag dat in de wijkkrant? Dus op die manier hou je het heel erg bij de bewoners in de wijk. Wat zij willen vertellen en daar bieden we dan platform voor.
1: Ja,
2: en er zijn nu één.
1: Is er maar één, maar jullie hebben er eigenlijk meer.
2: Ja, hoe meer wijkreporters, hoe beter voor deze wijkkrant. Want het nieuws dicht bij de bewoners komt van de bewoners. Dus hoe meer mensen gaan schrijven, hoe leuker we dat vinden. Of fotografie, of je wil een puzzeltje maken. Of eigenlijk kan alles, maar graag meer mensen.
0: Ja, en dan wordt die krant natuurlijk vanzelf dikker als er meer mensen aan de slag
2: dat
0: gaan
2: zou fantastisch
0: om het te vullen.
2: Ja.
0: Ja, heb je liever dat het dikker wordt of dat het vaker per jaar uitkomt?
2: Nee, dan vaker. Want op een gegeven moment, veel lezen is ook niet voor iedereen weggelegd. Dus dan kun je beter wat frequenter een krant uitbrengen.
1: Ja, nu kan ik dit dan ergens in de wijk ophalen, de krant, of wordt die bij je bezorgd?
2: Hij wordt in Lelystad Oost huis aan huis verspreid. En het is een informatieblad, dus we hebben toestemming van de gemeente om hem ook met de stadspost echt aan iedereen te sturen.
1: Oh, dus als je zo'n nee-nee sticker hebt, dan krijg
2: je hem alsnog, ja. En ook omdat er soms gewoon wezenlijk nieuws in staat. Daarnaast liggen ze op alle MFA's, de buurthuizen zijn ze te vinden, en op centrale plekken in de wijk. En ze zijn digitaal te vinden op samenlelystadoost.nl.
1: Ja, en wat mij opvalt is dat het eigenlijk best wel makkelijk te lezen is. Dat er niet hele lange zinnen of heel veel lettertjes of zo.
2: Nee, expres. Veel foto's, veel beeldmateriaal en icoontjes. Juist ook omdat in deze wijken veel meertalig. Niet iedereen kan goed Nederlands, niet iedereen leest even makkelijk. Dus we proberen op die manier zoveel mogelijk toch informatie te kunnen geven.
1: Ja.
0: En heb je ook het idee dat die wijkkranten goed gelezen worden in de stad?
2: Ja, in het begin, toen we ermee begonnen, zag je echt dat de activiteiten nieuwe bezoekers trokken. Toen ging het echt op activiteitniveau wat we brachten. En nu krijgen we echt wel reacties van, hey, ik heb het gelezen, hoe zit dat? Mag ik ook in de wijkkrant? Kan ik wat aanleveren? Dus zodra die uit is, merken we dat er wat reuring ontstaat.
1: Ja, en weet je wat ook zo makkelijk is, zag ik al? De hele pagina met allemaal belangrijke telefoonnummers.
2: Ja.
1: Want dat heb je natuurlijk ook niet altijd paraat. Denk je, oh, dan moet ik weer naar de gemeente bellen en dan 100 knopjes indrukken. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
2: Nee, ik noem het de koelkastpagina. Die scheur je eruit en die doe je met een magneet op de koelkast. Van alle belangrijke spreekuren en organisaties die ook in de MFA's te vinden zijn. Dus daar vind je eigenlijk alle basisinformatie. En op de volgende pagina, of ergens ook in de krant, staat dan ook een pagina groot programma van de buurthuizen.
1: Ja, nou nog even samenvattend. Jullie zijn dus op zoek naar meerdere wijkreporters. Ja. Zou mooi zijn. Moet je wel uit een van die vier wijken komen, denk ik, of
2: het
1: niet?
2: Het liefste wel, maar als je nou echt razende reporter van Lelystad bent, altijd welkom.
1: Heel goed. Ja. En ze komen dus huis aan huis. Nou, dat is niet te missen. Wil je meer weten of wil je een bijdrage aan de krant leveren? Dan ga dan naar samenlelystadoost.nl of loop binnen bij een buurthuis bij jou in de buurt. Kun je ook eventjes iemand aanschieten. Anna Rijpsma van Samen Lelystad Oost, dankjewel. En wanneer komt de volgende uit?
2: In september weer.
1: Heel goed, dankjewel.

0: alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 4:30. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Flevoland. Afgelopen vrijdag gingen de slagbomen niet meer open door een storing en daardoor ontstond er een uur vertraging. Eén of meerdere automobilisten duurden te lang en schroefden vervolgens de slagbomen los. Een monteur heeft de slagbomen uiteindelijk kunnen repareren. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ray uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na het opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een nachtwinkel, blijkt uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Wanneer die winkel opengaat, dat is nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat vind je natuurlijk op de websites of in de Omroep Flevoland app.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf hoopte dat de rechtbank de beslissing zou schorsen. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niet worden verweten. Tamar werd doodgevonden in een berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht dat hij een dier had geraakt. De 2 mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Uit de verhoren blijkt dat ze een paar dagen voor de roof werden benaderd. Door wie willen ze niet zeggen.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon die schijnt uitbundig, soms is wel wat bewolking aanwezig, maar het blijft overal droog in Flevoland en uiteindelijk weet vanmiddag de temperatuur zelfs op te lopen naar zo'n 28 of 29 graden. Er waait een noordoostenwind, matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Rond het IJsselmeer en het Markermeer is die later vanmiddag misschien eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het zonnig, lang warm en vannacht daalt uiteindelijk de temperatuur kortstondig onder de 20 graden. Morgen opnieuw een dag met veel zonneschijn, droog weer en een temperatuur die in de middag op zo'n 28 graden uitkomt.
10: ANWB verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Een kwartier vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 6 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 11 minuten. De N301 Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305 8 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 10 minuten. Geflitst wordt er ook op de A27 bij Almere. Als je in de richting van Hilversum rijdt, hectometerpaaltje 112,5.
11: De Vrije Middelbare School Waldorf in Almere wil gaan uitbreiden. Nou, hoe dat allemaal zit, daar krijg je zometeen het antwoord op in Studio Flevoland. En natuurlijk is er ook muziek. Michael McDonald nu met Sweet Freedom.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Vrijheid. Nou, dat hebben heel veel mensen deze zomervakantie. Michael McDonald was dat met Sweet Freedom. Zometeen hoor je nog nieuwe muziek van Alex Warren. Maar eerst tijd voor een goed gesprek.
1: De zomervakantie mag nog maar net begonnen zijn in een groot deel van de provincie. Achter de schermen wordt in Almere in ieder geval al hard gewerkt aan de volgende schooljaren. Afgelopen schooljaar ging in die stad Waldorf van start. Dat is een vrije middelbare school. Dat begon alleen met de HAVO, maar wil nu uitbreiden.
0: Ja, want Waldorf wil ook MAVO en VWO aanbieden en daarvoor is hulp nodig. Nou, we praten erover verder met Katja van der Weijden. De voorzitter van het college van bestuur van Waldorf. Katja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn sinds een jaar gevestigd in Bakenstad. En zijn er ook begonnen met HAVO 1. De brugklas dus voor HAVO. Hoe spannend was dat nou, dat eerste jaar voor die hele school?
2: Ja, heel spannend. Maar wel leuk spannend hoor. Je bent er al jaren mee bezig. En opeens, ja, zo die eerste dag na de zomervakantie, dan lopen gewoon zeg maar die leerlingen de school in. En dan is het opeens echt. En dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, dan begin je dus met brugpiepers. Hè? Ja. Hoeveel waren het eigenlijk in het eerste jaar?
2: Ongeveer 20.
1: Oh, dan kan je er wel een goede klas mee vullen.
2: Ja, maar ook lekker overzichtelijk voor het eerste jaar. En dat is ook fijn. Dan kan je de baas even goed neerzetten. Ja.
0: Wat gebeurt er dan in HAVO 2? Dat is er niet, denk ik dan. Hè?
2: Na de zomer is er ook HAVO 2.
0: Zeg maar. Oké, die kunnen dan gewoon doorstromen.
2: Ja.
1: Jullie zijn gevestigd in Bakenstad.
2: Ja.
1: Maar dat is waar jullie het nu onderdak hebben. Hè? Maar wat Waldorf, hè? Want niet iedereen kent dat misschien. Ja. Ja, vrije school hebben ze nog wel van gehoord. Maar wat is het precies voor onderwijs?
2: Wat is het precies voor onderwijs? Nou, ik vind dat het iets verder gaat dan het leren, zeg maar. Het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Nou zeggen heel veel scholen dat en heel veel scholen doen het ook, hoor. Maar ik denk dat het nog ietsje verder gaat. En wij vinden het behalen van een diploma wel belangrijk, maar niet het enige belangrijke. Dus er gebeurt
1: dat is eigenlijk meer een filosofie. Het meer een levenshouding dan, of zo.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is leren. Nou ja, ze zeggen het wel eens even platgeslagen: leren hoofd, hart en handen. Maar eigenlijk werk je ook op die drie manieren. Ook de foto's, je ziet echt ook de praktische vakken. Dus ook op HAVO.
1: Dan of zo?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is leren. Nou ja, ze zeggen het wel eens even platgeslagen: leren hoofd, hart en handen. Maar eigenlijk werk je ook op die drie manieren. Ook de foto's, je ziet echt ook de praktische vakken. Dus ook op HAVO. Kinderen gaan smeden en daar zit veel meer in dan het smeden zelf. Want ja, je moet ook echt letterlijk het ijzer smeden als het heet is. Dus juist het moment op wachten, ook niet te lang doorgaan. Soms lukt het niet, frustratie, dan ga je doorzetten, doorproberen. Dus ook met dat soort dingen leren de kinderen te leren, zeg maar.
0: Ja, maar draait het dan ook nog wel ergens om de cijfers?
2: Ja, zeker. Want we voldoen gewoon aan de wet, zeg maar. En aan de. Ja, we zijn overheidsgefinancierd. En dan moet je natuurlijk gewoon net als de rest van de scholen daaraan houden. En dat doen we ook.
1: Ja, nu willen jullie gaan uitbreiden. Wat is het idee daarachter? Ik snap wel dat je het eigenlijk niet alleen met een HAVO redt misschien.
2: Nee, klopt. We willen graag een scholengemeenschap worden. Dus MAVO, HAVO en VWO. En daarvoor hebben we dan opnieuw weer ouderverklaringen nodig. En die periode is ingegaan. We kunnen het nu verzamelen tot en met 29 oktober.
1: Ja, want dat zijn ouders die dan overwegen om hun kind naar de Waldorfschool te sturen, de middelbare school.
2: Dat kan, maar als ouders zeggen van, nou, wij vinden het voor een stad als Almere belangrijk dat er meer keuze is en daar mag een vrije school zijn, dan kunnen ze ook een ouderverklaring afgeven. En dat kan als je kind op 1 november 10, 11 of 12 jaar oud is. En dat gaat dan via DUO.
1: En dan moet je gewoon zeggen, ik wil graag dat Waldorf in Almere uit, dat die met een MAVO start of met een VWO start.
2: Je kan kiezen MAVO, HAVO, VWO. Maar het is geen inschrijving. Het verplicht je ook echt tot niks. Het is echt om te kijken van, nou, is er voldoende draagvlak voor? En zouden er genoeg kinderen in Almere zijn die daar interesse in hebben? En dat is eigenlijk puur dat je aangeeft van, nou, die school mag komen. En ja, dat is dus gewoon heel vrijblijvend. Het is wel via DUO echt met je DigiD inloggen ook.
0: Voorkomt ook weer fraude natuurlijk. Ja, dat iedereen maar één keer kan stemmen. Ja. Want hoeveel van die oude verklaringen heb je nou nodig om het allemaal een beetje door te kunnen laten gaan?
2: Nou, per MAVO, HAVO, VWO 200 is in totaal 600 ongeveer.
1: Ja. Ja. Zijn jullie dan in de regio natuurlijk de enige middelbare school? Dus je zou kunnen denken misschien dat ouders... die misschien hun kind op een vrije school in Lelystad hebben zitten.
2: Dat zou leuk zijn, ja. Nou, als die ouders ons willen helpen... dan hoop ik dat ze mensen in Almere kennen. Want Lelystad valt 15 kilometer... het valt verder dan 15 kilometer vanaf onze school... En
1: dan mag je daar niet.
2: Het ministerie zegt, ja, je mag binnenstraf 15 kilometer ouderverklaringen verzamelen. Dus mensen kunnen ons wel helpen, maar ze kunnen helaas niet zelf een ouderverklaring afgeven.
0: Okay.
2: Ja, nou, ze zijn wel welkom natuurlijk als de school er is.
0: Ja, wanneer moet dat er dan zijn? Wat is een beetje jouw hoop?
2: Nou, eigenlijk duurt dat 2 jaar. Dus als alles goed gaat, dan krijgen we over een jaar groen licht. En dan duurt het nog een jaar voordat je mag starten.
1: Ja, en ondertussen gaat natuurlijk het tweede jaar van de HAVO nog steeds met die 20 kinderen. Of wordt dat alweer wat meer?
2: Nee, er komt een eerste klas bij, zeg maar, een eerste leerjaar. En daar komen ongeveer 30 leerlingen in de klas. Dus dat is een goed gevulde klas.

0: Nou, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, als ouders in Almere dit horen en je willen steunen, dan kunnen ze dus eventjes kijken bij Duo, denk ik.
1: Ja, of je kan ook even naar Waldorf Almere en dan steun de groei. Waldorf Almere /steungroei. En daar staat het allemaal nog even uitgelegd.
2: Nou, dan word je doorgezet naar die site dus van Duo, waar je dat kunt invullen, ja, die oude verklaring.
1: Ja.
2: Katje van der Weijden van Waldorf, dankjewel en een fijne zomer.
1: Graag gedaan, jullie ook.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Todd Rundgren en I Saw the Light. En Alex Horn hoorde je ook nog bij Flevoland. Zometeen na vijven op de radio, dan krijg je een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Zoek even contact met een B&B-houder in Frankrijk. Want vanavond speelt Frankrijk de halve finale tegen Spanje op het WK. Dus dan blikken we eventjes op vooruit en we hebben nog meer nieuws.
0: Jazeker. We hebben het onder meer over die buurtkastjes. Dat is onze zomerserie van deze week. Overal in de provincie zijn van die buurtkastjes te vinden waar je gratis spullen uit kunt halen. Maar waarom doen mensen dat? Waarom zetten mensen zo'n buurtkastje in hun tuin? Nou, zometeen dan hoor je daar meer over. En dit is Katy Perry en Chain to the Rhythm.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant hotel waar je staat te laden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, toch wel professioneel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En inmiddels hebben we de doneeractie gestart. Dat we ook nieuw of goed gebruikt gereedschap weer terug kunnen investeren. Zodat we door kunnen gaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de Ketelbrug. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen. Dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk na het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. Wat stilstaand verkeer. 11 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 20 minuten extra. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, 8 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid, 5 minuten. En 303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 10 minuten. En de N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad 5 minuten. Geflitst wordt er ook flink in de provincie op de A27 bij Almere. Als je in de richting van Hilversum rijdt, kom je hem tegen bij hectometerpaaltje 112,5. En nu ook een tweede flitser op de buitenring in Almere. Dat is de N702 in beide richtingen hectometerpaaltje 12,7.
8: Een jaar na de vliegtuigcrash op London Southend Airport, waarbij de 24-jarige co-piloot Floris Ree uit Emmeloord om het leven kwam, is er een nieuwe update in het onderzoek. Daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Natuurlijk is dit Rondé met Why Do You Care.
1: Gisteren was het precies een jaar geleden dat een vliegtuig uit Lelystad kort na het opstijgen neerstortte op London Southend Airport. Alle vier de inzittenden kwamen erbij om het leven. Onder wie de 24-jarige co-piloot Floris Ray uit Emmeloord. De Britse Onderzoeksraad heeft een nieuwe update over het onderzoek gepubliceerd. En eerder vandaag spraken onze collega's erover met verslaggever Tom Rogge. Hij vertelde eerst wat er die dag van het ongeluk precies gebeurde.
2: Ja, het ging om een medisch transportvliegtuig. Wat kleiner vliegtuig ging dat om. Van Zeus Aviation, dat is het bedrijf wat de Lelystad Airport hier dichtbij zit. Die had al een vlucht gemaakt via Griekenland en Kroatië naar London Southend. En eigenlijk het laatste stuk van die vlucht richting Lelystad Airport weer terug te moeten nemen. En kort bij het opstijgen ging het mis. En stortte het vliegtuig neer en kwamen alle inzittenden om.
3: Ja, en wat weten de onderzoekers inmiddels over het ongeluk?
2: Je zou denken, het is nu een jaar later, dus dat zou wel uitkomen. Maar eigenlijk is het nog niet. Is een hele kleine update eigenlijk bijgekomen. Wat ze weten is nu dat vliegtuig bij het opstijgen in één keer een sweep naar links heeft gemaakt. Ongeveer op 20, 50 meter hoogte is gekomen. En toen neerstortte. En dan vervolgens ons een hele grote vlammenzee. En is dat eigenlijk ook wat ze nu ervan weten. En dus eigenlijk heel weinig, eigenlijk na een jaar.
4: Ja. Ze weten alleen, wat we ook hebben gezien, dat hij een sweep naar links toe maakte. En de
2: hoogte dus waar hij is geweest. Ja. En dat is waar ze nu zijn.
4: Maar niet waarom het vliegtuig in één keer naar links toe uitweek, of waardoor het hoogte verloor, of wat er uiteindelijk is gebeurd of zo, of iets uit of aanging. Dat weten ze allemaal nog niet.
2: Nee. Wat het dus lastig maakt bij dit specifieke onderzoek, bij die grote vliegtuigen, airliners, heb je vaak een black box, een zwarte doos die alle opnames ook heeft. Dit soort vliegtuigjes hebben dat niet. Die hebben dat niet verplicht nodig om een soort voice recording of iets opnameapparatuur in het vliegtuig te hebben. Dus ze weten niet wat zich in die cockpit heeft afgespeeld toen het vliegtuig neerstortte. Daarnaast, omdat er dus gelijk ook een hele grote vlammenzee ontstond, zijn ook heel veel onderdelen ook niet meer helemaal terug te herkennen, terug te herleiden.
4: Mm-hmm.
2: Ik heb me laten vertellen dat ze een vliegtuig een beetje nabouwen met een soortgelijk vliegtuig ernaast, om te kijken van dit stukje zou daar dan moeten bij passen. Alleen dat kost ontzettend veel tijd. Dus het is heel erg op basis van ooggetuigen, video's, dat ze proberen te reconstrueren. Maar vanuit het vliegtuig zelf is het dus heel lastig om te kijken van wat is nou precies misgegaan?
4: Ja, en daarom duurt het waarschijnlijk ook zo lang. Ja, een jaar klinkt lang, maar ze zijn eigenlijk nog maar in het begin van het onderzoek dan.
2: Ja. Dit soort onderzoek duurt gewoon heel lang. Het voelt dan heel erg lang, een jaar. Maar dit soort dingen lopen gewoon best wel lang door. Ook omdat er allemaal verschillende onderzoeken ook naast elkaar lopen. Dus je hebt een team wat dan het vliegtuig zelf onderzoekt, maar ook weer een politieonderzoek die dus gaat kijken van heeft het wellicht bij het vliegveld gelegen, heeft het wellicht bij het bedrijf, bij Zeus gelegen. Mm-hmm. Die onderzoeken lopen allemaal naast elkaar en die moeten af en toe op elkaar wachten. Totdat ze uiteindelijk ook weer verder kunnen en met een soort definitief rapport kunnen gaan komen. Dat loopt ze allemaal nog. Ja.
3: Maar goed, de definitieve conclusie, wanneer wordt dat dan verwacht? Als je nu al een jaar verder bent.
2: Ja, in de eerste instantie was de verwachting februari, maart volgend jaar pas. Hmm. Maar nu hebben ze ook in de update aangegeven dat ze nog niet kunnen zeggen wanneer dat dus gaat zijn. Dus dat kan zo nog, misschien nog een jaar duren. Wat natuurlijk ook vervelend is voor alle nabestaanden. Tuurlijk, voor zijn ouders en de vrienden van Floris in dit geval. Voor ook andere inzittenden die dus wellicht ook wel fijn zouden vinden om te weten, hoe heeft het nou zo kunnen gebeuren.
4: Ja, dat wou ik net vragen. Je bent ook bezig met een uitgebreide docu daarover.
2: Klopt.
4: Over hoe het nu eigenlijk gaat, over een jaar na dato.
2: Ja.
4: Hoe gaan die ouders daarmee om? Dat er eigenlijk geen duidelijkheid over komt hoe hun zoon om het leven is gekomen.
2: Ja, over dat specifieke stuk. Zeg ook, het brengt ook Floris niet terug, zeg maar. Ook al hebben wij daarin duidelijkheid. Het is wel het fijn als je natuurlijk die antwoorden wel kan krijgen. Alleen dat het zeg maar heel lang op zich laat wachten en best wel een tijd aan het duurt. Dat vinden zij niet zo heel erg of zo, heb ik het idee. Die halen ook best wel rust uit het feit van het is ook gebeurd.
4: Het is gebeurd.
2: En vooral het dealen met het verlies van hun zoon. Dat is natuurlijk het zwaarst. En hoe dat
4: vrienden,
2: dan precies heeft gebeurd. En ook voor zijn vrienden natuurlijk. Ja. En voor zijn collega's. En hoe dat dan precies heeft geleid. Ja. Nogmaals, het brengt hem ook niet terug. Dus zij wachten ook geduldig af. Ze zijn net uit Engeland teruggekomen. Want gisteren was de herdenking ook op het vliegveld. Ja. Er is op het vliegveld ook een plakkaat onthuld. Ter nagedachtenis aan de vier inzittenden. Ik ga morgen met ze spreken over hoe dat was. Dus,
4: Wanneer is die docu te zien eigenlijk bij ons?
2: Dat wordt 31 juli. Ik verwacht dat we de avond dat gaan uitzenden. Ja.
4: Oké, okay. En de Britse onderzoeksraad heeft geen datum genoemd?
2: Hebben echt specifiek gezegd van dan eerst alle onderzoeken afwachten.
4: Maar dat kan wel.
2: Analyses, geen datum ook genoemd. En dan pas het eindrapport. Ja, wanneer dat kan, zou nog jaren kunnen duren, ja.
1: Ja, dat zei onze verslaggever Tom Rogge eerder vanmiddag in gesprek met Arnoud Plaket. Het weer krijgen we van Donnie de Koning. Donnie, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Nou, het is wat het weer betreft vrij saai, denk ik. Het is de hele tijd hetzelfde.
5: Ja, eigenlijk wel. Wel de warmste dag van de week vandaag in Flevoland. Dat is nog het nieuwswaardige. Ruim 29 graden is het geworden. Net geen tropische 30 graden. Al is dat in de steden natuurlijk altijd nog wel wat warmer. Dus ja, een tropische dag vandaag, maar inderdaad wel een beetje saai, dat klopt.
6: Ja, maar toch, ik was tegen het middaguur in Almere, in de stad echt. Maar door dat windje dacht ik, dat is best te doen.
5: Ja, stevige bries staat er, hè. Dus dat scheelt ook wel. En als je het ook vergelijkt met die extreme warmte die we eind juni hadden gehad, dat was echt van die vochtige warmte. En nu is de lucht toch wel een stuk droger. En als je ook nog dat windje erbij hebt, dan is het inderdaad best wel prima.
6: Ja, en morgen. Wij gaan morgen de deur uit. Wij hebben een buitenlocatie en in een warme kas. Maar wat wordt het?
5: Ja, het wordt een mooie dag. Vanavond trouwens ook nog. Dan nog 23 of 24 graden lange tijd. Dus ook nog heerlijk weer om erop uit te gaan. En vannacht wordt het uiteindelijk een graad of 17. En blijft het ook gewoon droog met opklaringen. Ja, en dan morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld als vandaag. Nog steeds inderdaad die zonneschijn. Af en toe nog even een stapelwolkje. Maar ik denk dat het gewoon helemaal droog blijft. Met dan opnieuw maxima van 27 of 28 graden. Dus ja, ietsje kouder dan vandaag, maar nog steeds zeer
6: kouder. Noem het maar kouder.
5: Ja, dan moet je maar als een positief zien, hè? Ja.
1: Nou ja, veel zon dus. Maar ja, je hoort ook veel in het nieuws over het neerslagtekort. Gaat er binnenkort nog eens een keer een buitje vallen?
5: Nou ja, misschien heel erg lokaal. Als ik dan toch even naar de dagen daarna ga kijken. Op donderdag nog steeds 28 graden. Misschien in de avonduren dan een lokaal buitje. Maar dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. De temperatuur gaat dan wel verder omlaag richting het weekend. Uiteindelijk naar zo'n 21 graden op de zaterdag en op de zondag. Maar ja, meer dan een enkele bui hoeven we echt niet te verwachten. Dus dat neerslagtekort dat gaat nog wel verder oplopen. Dus het zou me ook niet verbazen als er toch nog wel extra maatregelen gaan komen.
1: Oké, nou dan is dat nog even afwachten. Maar wat wel duidelijk is, is dat het volop zon is deze week. In ieder geval nog in onze provincie.
5: Zeker.
1: Dankjewel Donnie en fijne avond.
5: Tot de volgende.
1: En eet smakelijk natuurlijk. Wat ga je eten?
5: Oeh, wat ga ik eten? Ik denk Thaise curry of zo.
6: Oh, lekker. Goeie tip zeg.
5: Goeie hè?
6: Ja, nou eet smakelijk zo.
5: Eet smakelijk.
7: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: En zo is het zeker in veel gevallen. It Takes Two, gezongen door Marvin Gaye en Kim Weston. Het is 17:50 geworden. We gaan door met het nieuws.
1: In de halve finale van het WK voetbal neemt Frankrijk het vanavond op tegen Spanje. En daarnaast wordt de Tour de France momenteel gereden. Ja, over hoe de sportzomer in Frankrijk wordt beleefd, daar praten we over met René de Brouwer uit Rutte. De Flevolander heeft een bed and breakfast en een minicamping in Saint-Capret. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, waar ligt dat ongeveer in Frankrijk, Saint-Capret?
2: Saint-Capret ligt in het midden van Frankrijk. Net onder het middelpunt. Het is 35 kilometer beneden Saint-Amand-Montrond. En dat is echt het middelpunt van Frankrijk.
1: Ah, en even om goed de smaak te pakken te krijgen. Wat is de temperatuur op dit moment?
2: De temperatuur is hier 31 graden.
1: Ja. Het is natuurlijk wel heter geweest, denk ik al, of niet?
2: Wij hebben hier al de 40 graden aangetikt. Ja, klopt.
1: Nou, we benijden jullie daar niet mee.
2: Geleden, toen was het echt. Nee, maar goed, maar weet je wat is? We hebben een zwembad en daar maken de gasten gelukkig gebruik van. Dus dat is heel mooi. Dat is fijn.
1: Ja, vanavond. Nou, belangrijke wedstrijd. Al eerste halve finale op het WK voetbal. Frankrijk treft daar Spanje. Hoe leeft dat een beetje in Frankrijk?
2: Nou ja, goed, die Fransen zijn natuurlijk idolaat van het feit dat op de nationale feestdag, want het is de 14 juillet natuurlijk, dat die vandaag spelen tegen Spanje. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen voor de Franse equipe.
1: Ja, en hoe is dat vanavond ook bij jou op de camping te beleven?
2: Jawel. We hebben hier een aantal gasten die hier zijn vanavond en die willen zeker om 9:00 de wedstrijd kijken. Helaas zijn onze Franse gasten die hier de 4 dagen geweest zijn, trokken naar huis. Want die wilden thuis, die waren klaar met hun vakantie hier. En die gingen dan thuis de wedstrijd kijken. Maar die waren ook wel heel erg gespannen of het allemaal zou gaan lukken voor vanavond. Maar ze hadden wel heel veel vertrouwen.
1: Ja, nou zijn wij in Nederland een beetje gek als het gaat om het Nederlands elftal en Oranje. Dan versieren wij onze huizen allemaal met vlaggetjes en zo. Hoe is dat eigenlijk in Frankrijk? Zie je dat een beetje terug in het straatbeeld?
2: Nee, dat gebeurt hier helemaal niet. Nee, kijk, je hebt nu bij enkele huizen dat de vlag uithangt. Maar dat is vanwege de nationale feestdag. Het is 14 juli. Maar echt vlaggetjes ophangen en de sminken gebeurt wel eens. Dat ze zich sminken met bleu, blanc, rouge. Maar daar houdt het ook wel een beetje op. Ja. Althans, dat is hier in de regio. Hè. Het zal in de grote steden zal het anders zijn, daar niet van. Maar hier in de regio is het heel rustig wat dat betreft.
1: Ja, spraken wij eventjes voordat we op zender gingen. Toen zag ik nog de Tour de France een beetje achter op de televisie. Ja, de Tour is natuurlijk ook bezig. Is het een beetje in de buurt ook?
2: Nou, die is nu in onze regio. Hè. Die is vandaag in onze regio terechtgekomen. En morgen vertrekken ze vanuit Vichy. Nou, dat is een hele belangrijke plaats bij ons in de Auvergne-streek. En dan rijden ze via Moulin, rijden ze naar Nevers. Dus in principe kunnen we vanuit hier naar Moulin rijden om te gaan kijken.
1: Ja.
2: Nou is dat natuurlijk heel mooi, heel leuk. We hebben dat eigenlijk altijd zelf gedaan. De Tour de France gaan we kijken. Maar goed, we zitten nu met mensen die hier op de camping of in de kamer zitten. En die moeten we ontvangen. En dan kun je niet langs de kant van de weg gaan staan.
1: Ah, dat is wel jammer misschien.
2: Dat is wel jammer. Maar goed, ja, het is niet anders. Je vertelt de mensen wel die hier zijn van luister, als je daar en daar naartoe gaat en je gaat op tijd die kant op, dan is het natuurlijk mooi om het live mee te maken. Je moet niet, kijk, want ze komen rond 4:00 in Moulin komen, dan moet je niet om 1:00 in Moulin zijn, want dan moet je echt 's morgens al om 10:00 in Moulin zijn. Want anders dan red je het niet.
1: Nee, je kan je auto ook nergens kwijt, denk ik.
2: Nee.
1: Hebben we nog één vraag over. En dat is natuurlijk over die wedstrijd vanavond Frankrijk-Spanje. Wat wordt de uitslag?
2: Nou, 3-1 voor Frankrijk.
1: Heel goed, daar laten we het bij. Fijne wedstrijd vanavond en een hele fijne zomer. Dankjewel, René de Brouwer

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl. Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan...

0: slagbomen niet meer open door een storing. Daardoor ontstond er een uur vertraging op de A6. Een of meerdere automobilisten duurden het allemaal te lang en schroefden vervolgens de slagbomen los. Een monteur heeft de slagbomen uiteindelijk kunnen repareren. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ray uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na het opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een nachtwinkel, blijkt uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Wanneer die winkel opengaat, dat is nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Dat zegt de rechter in een kort geding dat Solvinity had aangespannen. Het kabinet wil niet dat DigiD in Amerikaanse handen valt. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is weer thuis. Hij mag zijn proces thuis afwachten, maar krijgt wel een enkelband. Marius Borg Heubu moet 4 jaar de cel in voor verkrachtingen en geweld tegen zijn ex-vriendin.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een zomerswarme dag is het vanavond ook nog lang warm, met rond zonsondergang temperaturen van 23 of 24 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden, met dan ook brede opklaringen. En morgen opnieuw een zomerse dag met temperaturen van 27 of 28 graden. Flink wat zonneschijn erbij, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De dagen daarna blijft het in eerste instantie nog wel zomers warm, tot en met vrijdag. Maar vanaf het weekend gaat het flink afkoelen met dan slechts 21 graden. Maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog.
3: ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht-Almere, daar staat stilstaand verkeer over 9 kilometer tussen Hilversum en Huizen. Je hebt daar zo'n kleine 20 minuten vertraging. A28 dan, andere kant, Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Nijkerk, 8 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hartelmerbroek, daar zo'n 3 minuten vertraging. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht in Ermelo, 7 minuten. Geflitst wordt er op de A27 bij Almere eigenlijk al de hele dag. 1000 keer al gemeld, deze flitser. In de richting van Hilversum, hectometerpaaltje 112,5. Heb je zelf een flitser gezien? Dan kun je misschien wel de 100 of de 1001ste zijn die dat doorgeeft. Maar dat kun je dus doen via de Flitsmeister-app.
0: Deze hele week hebben we in Studio Flevoland aandacht voor de personen achter de buurtkastjes. En zometeen hoor je het opmerkelijke verhaal van Han uit Almere.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, ja, ja. Ook solo heeft hij heel wat liedjes uitgebracht. Ik heb het over John Lennon en die Instant Karma. Het is 6:06.
1: In onze zomerserie over buurtkastjes gaan we vandaag naar Han Deen uit Almere. Hij is een van de vele Flevolanders die een buurtkastje heeft. De hele provincie staan deze kastjes gevuld met maandverband tot etenswaren die gratis zijn mee te nemen. Maar van wie zijn die buurtkastjes en wat is het verhaal erachter? Han Deen heeft een mini-biep bij zijn huis staan. En verslaggever Gineke Smit zocht hem op om te horen waarom hij dit initiatief heeft genomen.
2: Han Deen, geloof ik, hè?
3: Ja.
2: U bent al druk in het kastje.
3: Ik ben druk in het kastje. Ik was even een beetje aan het sorteren, want mensen hebben weer van allerlei nieuwe boeken erin gezet. Iets met Ajax, Johan Cruijff en onderin iets met spoorwegen. Ook een heel mooi boek van meneer Poetin. Geen idee of daar belangstelling voor is. En onderin wat motorfietsen.
2: En het is hier een flink grote kast, hè?
3: Ja, ja.
2: Heeft u het zelf getimmerd? Dit?
3: Ja, die heb ik.
2: Daar lijkt het op.
3: 3 jaar geleden heb ik die zelf gemaakt.
2: Ja.
3: Iemand in de muziekwijk had een dergelijk kastje. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Ik had heel veel boeken bij mij binnen van mijn overleden echtgenoten. Ik denk, dat is toch zonde dat het in een boekenkast binnen staat. Dus die heb ik in deze kast gezet. En die boeken wisselen ook structureel.
2: Was dat de aanleiding om hiermee te beginnen?
3: Dat was de aanleiding. En natuurlijk die mevrouw die ook
2: dat idee
3: had. Ik denk, nou, en iets voor het sociale. Denk, nou, dat vind ik leuk. En nou, dat slaat heel erg aan, want mensen komen uit heel Almere. Komen ze hier op de fiets boeken ruilen.
2: En wat is nou een van de boeken die u leuk lijkt?
3: Nou, uiteraard het boek van Johan Cruijff. Vroeger was dat wel mijn idool. En ineens stond dat erin. En er staat wel meer. Hier staat ook nog iets van Ajax.
2: Daar zie ik ook nog Cruijff.
3: Is
2: dat
3: ook voetbal. Ook van Johan Cruijff. En dus dat is erg leuk. Hier staat ook nog iets van Ajax, zie ik.
2: Ja. Oh ja. En leest u het zelf ook?
3: Ja, dat vind ik leuk. Vroeger ben ik nog wel eens op de tribune bij Ajax geweest.
2: Ah, okay. Dus, en lezen vindt u ook leuk?
3: Ik hou wel van lezen, maar wel vaak het educatieve. Verhalen, dat lees ik niet echt. Dat is vaak wat aan de langdradige kant.
2: Oh ja. Dus daar was uw vrouw meer van?
3: Ja, veel meer. Heel erg. Want dit is nog een boek die komt van mijn overleden echtgenote. Dit is een verhaal uit
2: Liefde in Afrika. Zo, een romannetje, denk ik.
3: Ja, dat is reisverhalen. Dat vond zij prachtig.
2: Oh, ja. En u wilde het niet wegdoen, denk ik dan? Of u wilde er iets goeds mee doen?
3: Iets goeds mee doen, hè? Voor het, voor gewoon dat een ander dat ook kan lezen. Kijk, als een boek gewoon in een boekenkast staat en een ander leest het niet, is het eigenlijk zonde, want het boek is geschreven om te lezen door de schrijver. Ja. Dus daarom, toen dacht ik van nou, ik.
2: Maar u kon er wel afstand van doen in die zin. U dacht wel,
3: tuurlijk.
2: Ik kan dit.
3: Jawel. Ja, want ja, en als het weg is en een ander hebben plezier van in zijn boekenkast. Nou ja, bedoel, daar word ik niet ongelukkiger van hoor.
2: Nee.
3: Dat heb ik niet.
2: En wat maakt nou dat u dit initiatief heeft genomen? Waarom doet u dat, denkt u?
3: Nou, ik denk misschien dat het wel in mijn sociale hart zit. Ik ben wel iemand, je moet het met elkaar doen. En waarom zouden nogmaals die boeken bij mij in mijn kast staan, terwijl een ander er ook plezier mee kan hebben?
2: Ja. Heeft u dat altijd gehad, uw hele leven? Dat u voor andere mensen ook iets wil betekenen?
3: Ja, dat komt wel een beetje bij mijn vader vandaan, die had dat ook. Je moet het gewoon met elkaar doen. Ja. Je bent niet gelukkiger als je veel bezit. Maar gewoon als je het met elkaar kan doen, dan word je veel gelukkiger.
2: Dat brengt u ook wat, zeg maar?
3: Ja, natuurlijk.
2: Want een praatje of contact?
3: Ook.
2: Of wat,
3: ja, heel
2: wat
3: veel.
2: Wat brengt het u?
3: Ja, het praatje, het contact. Mensen die hebben een boek geruild en gebracht. En dankjewel. En dan gaan ze weer. Dat vind ik leuk. En soms maak ik inderdaad wel eens een praatje. En dan komen mensen helemaal uit om hier buiten, hierheen op de fiets, om even boeken te ruilen.
1: Ja, Han Deen uit Almere over zijn bibliotheek in de tuin. Morgen het donatiekastje van Michel Freeken in Emmeloord.

0: The Younger Days. Fatal Flowers was dat. En nieuwe muziek van Bruno Mars daarvoor. Met On My Soul.
1: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. In Frankrijk is het vandaag de nationale feestdag 14 juillet. Maar die is dit jaar anders. Vanwege de hittegolf zijn allerlei evenementen afgelast. In de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook bijna altijd een feestje. Nou ja, de kazerne is dan open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit. Dat zegt correspondent Eline Huisman.
2: Dat is normaal gesproken vast de prik van de 13e of 14e of de 14e of 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
1: Ja, nou is het toch wel een extra bijzondere feestdag voor de Fransen. Omdat Frankrijk vanavond in de halve finale op het WK voetbal speelt tegen Spanje.
0: Op het Sovjet-ereveld in Leusden wordt nog altijd gewerkt aan het verwijderen van de rode verf van zo'n 150 bekladde graven. De schade blijft hardnekkig, want de verf is in de stenen getrokken. De vrees bestaat dat sommige stenen niet helemaal schoon worden. Dat zegt de directeur van Stichting Sovjet-ereveld.
3: Het is wel erg genoeg dat zo'n ernstige bekladding is geweest. En dat de rust van de oorlogsslachtoffers daar verstoord is. En ja, als ook nog eens de verf niet van de stenen af zou kunnen komen, dan is dat natuurlijk vreselijk. Want dat betekent waarschijnlijk dat er heel veel nieuwe grafstenen zouden moeten worden besteld en geplaatst enzovoort enzovoort. Dus dan wordt het een hele nare operatie.
0: Zo'n 150 grafstenen werden vorige week donderdag beklad met teksten zoals Fuck Zelensky en Fuck Poetin. Wie erachter zit is onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.
1: Verschillende zomerkampen voor kinderen staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is het tekort zo groot dat de activiteiten niet doorgaan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Deze organisator van zomerkampen in Arnhem moet ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van hutten.
4: Op een gegeven moment is het vol. Hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven. Nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: Ja, en meer dan 100.000 Nooren die hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren vorige week van Engeland, maar de trots was er niet minder op in Noorwegen. Het was namelijk voor het eerst dat de Nooren de kwartfinales op een WK haalden. En dus gingen de fans weer massaal roeien.

Nou, wat een feest dus daar. Verder werden de voetballers in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door de koning Harald en zijn familie werd ontvangen. En topspeler Haaland had in Amerika een toeristenwinkel leeggekocht en kwam het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer. Hij had er ook een cowboyhoed en cowboylaarzen gekocht. Nou, dat was een feestelijk iets om te zien. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers?
3: Ja, ja,
2: rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
4: Dit is Flevoland.
5: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant hotel waar je staat te laden.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, toch wel professioneel.
4: En dit is ook Flevoland.
7: En inmiddels hebben we de doneeractie gestart. Dat we ook nieuw of goed gebruikt gereedschap weer terug kunnen investeren. Zodat we door kunnen gaan.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de ketelbrug. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een jaar na de vliegtuigcrash op London Southend Airport, waarbij de 24-jarige co-piloot Floris Ree uit Emmeloord om het leven kwam, is er een nieuwe update in het onderzoek. Daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker.
2: Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
18: ANWB en gaan!
19: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
23: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
25: Hoppa!
24: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: Drie sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Gisteren was het precies een jaar geleden dat een vliegtuig uit Lelystad kort na het opstijgen neerstortte op London Southend Airport. Alle vier de inzittenden kwamen erbij om het leven. Onder wie de 24-jarige co-piloot Floris Ree uit Emmeloord. De Britse Onderzoeksraad heeft een nieuwe update over het onderzoek gepubliceerd. En eerder vandaag spraken onze collega's erover met verslaggever Tom Rogge. Hij vertelde eerst wat er die dag van het ongeluk precies gebeurde.
1: Ja, het ging om een medisch transportvliegtuig. Wat kleiner vliegtuig ging dat om. Van Zeus Aviation. Dat is het bedrijf wat de Lelystad Airport hier dichtbij zit. Die had al een vlucht gemaakt via Griekenland en Kroatië naar London Southend. En eigenlijk het laatste stuk van die vlucht richting Lelystad Airport weer terug te moeten nemen. En kort bij het opstijgen ging het mis. En stortte het vliegtuig neer en kwamen al inzittenden om.
2: Ja, en wat weten de onderzoekers inmiddels over het ongeluk?
1: Het is nu een jaar later, dus dat zou wel uitkomen. Maar eigenlijk is het nog niet. Is een hele kleine update eigenlijk bijgekomen. Wat ze weten is nu dat dat vliegtuig bij het opstijgen in één keer een sweep naar links heeft gemaakt. Ongeveer op 20, 50 meter hoogte is gekomen en toen neerstortte. Dan volgens ons een hele grote vlammenzee. En is dat eigenlijk ook wat ze nu ervan weten? En dus eigenlijk heel weinig, eigenlijk na een jaar.
3: Ja. Ze weten alleen, wat we ook hebben gezien, dat hij een sweep naar links toe maakte.
1: En de hoogte dus waar hij is geweest. Ja. En dat is waar ze nu zijn.
3: Maar niet waarom het vliegtuig in één keer naar links toe uitweek, of waardoor het hoogte verloor, of wat er uiteindelijk is gebeurd of zo, of iets uit of aanging. Dat weten ze allemaal nog niet.
1: Nee. Wat het dus lastig maakt bij dit specifieke onderzoek, bij die grote vliegtuigen, airlines, heb je vaak een black box, een zwarte doos, die alle opnames ook heeft. Dit soort vliegtuigjes hebben dat niet. Die hebben dat niet verplicht nodig om een soort voice recording of iets opnameapparatuur in het vliegtuig te hebben. Dus ze weten niet wat zich in die cockpit heeft afgespeeld toen het vliegtuig neerstortte. Daarnaast, omdat er dus gelijk ook een hele grote vlammenzee ontstond, zijn ook heel veel onderdelen ook niet meer helemaal terug te herkennen, terug te herleiden. Mm-hmm. Ik heb me laten vertellen dat ze een vliegtuig een beetje nabouwen met een soortgelijk vliegtuig ernaast, om te kijken van dit stukje zou daar dan moeten bijpassen. Alleen dat kost ontzettend veel tijd. Dus het is heel erg op basis van ooggetuigen, video's, dat ze proberen te reconstrueren. Maar vanuit het vliegtuig zelf is het dus heel lastig om te kijken van wat is nou precies misgegaan?
3: Ja, en daarom duurt het waarschijnlijk ook zo lang. Ja, een jaar klinkt lang, maar ze zijn eigenlijk nog maar in het begin van het onderzoek dan.
1: Ja. Dit soort onderzoek duurt gewoon heel lang. Het voelt dan heel erg lang, een jaar. Maar dit soort dingen lopen gewoon best wel lang door. Ook omdat er allemaal verschillende onderzoeken ook naast elkaar lopen. Dus je hebt een team wat dan het vliegtuig zelf onderzoekt, maar ook weer een politieonderzoek die dus gaat kijken van heeft het wellicht bij het vliegveld gelegen, heeft er wellicht bij het bedrijf, bij Zeus gelegen. Mm-hmm. Die onderzoeken lopen allemaal naast elkaar en die moeten af en toe op elkaar wachten. Totdat ze uiteindelijk ook weer verder kunnen en er met een soort definitief rapport kunnen gaan komen. Dat loopt ze allemaal nog. Ja.
2: Maar goed, de definitieve conclusie, wanneer wordt dat dan verwacht? Als je nu al een jaar verder bent.
1: Ja, in de eerste instantie was de verwachting februari, maart volgend jaar pas. Hmm. Maar nu hebben ze ook in de update aangegeven dat ze nog niet kunnen zeggen wanneer dat dus gaat zijn. Dus dat kan zo nog misschien nog een jaar duren. Wat natuurlijk ook vervelend is voor alle nabestaanden. Tuurlijk, voor zijn ouders en de vrienden van Floris in dit geval. Voor ook andere inzittenden die dus wellicht ook wel fijn zouden vinden om te weten, hoe heeft het nou zo kunnen gebeuren.
3: Ja, dat wou ik net vragen. Je bent ook bezig met een uitgebreide docu daarover. Klopt. Over hoe het nu eigenlijk gaat, over een jaar na dato.
1: Ja.
3: Hoe gaan die ouders daarmee om? Dat er eigenlijk geen duidelijkheid over komt hoe hun zoon om het leven is gekomen.
1: Ja, over dat specifieke stuk. Zeg ook, het brengt ook Floris niet terug, zeg maar. Ook al hebben wij daarin duidelijkheid. Het is wel fijn als je natuurlijk die antwoorden wel kan krijgen. Alleen dat het zeg maar heel lang op zich laat wachten en best wel een tijd aan het duurt. Dat vinden zij niet zo heel erg erg of zo, heb ik het idee. Die halen ook best wel rust uit het feit van het is ook gebeurd.
3: Het is gebeurd.
1: En vooral het dealen met het verlies van hun zoon. Dat is natuurlijk het zwaarst. En hoe dat dan precies heeft gebeurd. En ook voor zijn vrienden natuurlijk. Ja. En voor zijn collega's. En hoe dat dan precies heeft geleid. Ja. Nogmaals, het brengt hem ook niet terug. Dus zij wachten ook geduldig af. Ze zijn net uit Engeland teruggekomen. Want gisteren was de herdenking ook op het vliegveld. Ja. Er is op het vliegveld ook een plakkaat onthuld. Ter nagedachtenis aan de vier inzittenden. Nou ja, ik ga morgen met ze spreken over hoe dat was. Dus,
3: Oké. Okay. Ja. Wanneer is die docu te zien eigenlijk bij ons?
1: Dat wordt 31 juli. Ik verwacht dat we ergens de avond dat gaan uitzenden. Ja.
3: Oké. Okay. En de Britse onderzoeksraad heeft geen datum genoemd?
1: Nee,
3: of zo,
1: nee, die hebben echt specifiek gezegd van dan eerst alle onderzoeken afwachten.
3: Maar dat kan wel.
1: Analyses, geen datum ook genoemd. En dan pas het eindrapport. Ja, wanneer dat kan,
3: zou
1: nog jaren kunnen duren, ja.
0: Ja, dat zei onze verslaggever Tom Rogge eerder vanmiddag in gesprek met Arnoud Plakket.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Het weer krijgen we van Donnie de Koning. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het is wat het weer betreft vrij saai, denk ik. Het is de hele tijd hetzelfde.
1: Ja, eigenlijk wel. Wel de warmste dag van de week vandaag in Flevoland. Dat is nog het nieuwswaardige. Ruim 29 graden is het geworden. Net geen tropische 30 graden. Al is dat in de steden natuurlijk altijd nog wel wat warmer. Dus ja, een tropische dag vandaag, maar inderdaad wel een beetje saai, dat klopt.
2: Ja, maar toch, ik was tegen het middaguur in Almere, in de stad echt. Maar door dat windje dacht ik, nou, dat is best te doen.
1: Ja, stevige bries staat er, hè? Dus dat scheelt ook wel. En als je het ook vergelijkt met die extreme warmte die we eind juni hadden gehad, dat was echt van die vochtige warmte. En nu is de lucht toch wel een stuk droger. En als je ook nog dat windje erbij hebt, dan is het inderdaad best wel prima.
2: Ja, en morgen. Wij gaan morgen de deur uit. Ja. Wij gaan hebben een buitenlocatie en in een warme kas. Maar wat wordt het?
1: Ja, het wordt een mooie dag. Vanavond trouwens ook nog. Dan nog 23 of 24 graden lange tijd. Dus ook nog heerlijk weer om erop uit te gaan. En vannacht wordt het uiteindelijk een graad of 17. En blijft het ook gewoon droog met opklaringen. Ja, en dan morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld als vandaag. Nog steeds inderdaad die zonneschijn. Af en toe nog even een stapelwolkje. Maar ik denk dat het gewoon helemaal droog blijft. Met dan opnieuw maxima van 27 of 28 graden. Dus ja, ietsje kouder dan vandaag, maar nog steeds zeer
2: kouder. Noem het maar kouder.
1: Ja, dan moet je maar als een positief zien, hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, veel zon dus. Maar ja, je hoort ook veel in het nieuws over het neerslagtekort. Gaat er binnenkort nog eens een keer een buitje vallen?
1: Nou ja, misschien heel erg lokaal. Als ik dan toch even naar de dagen daarna ga kijken. Op donderdag nog steeds 28 graden. Misschien in de avonduren dan een lokaal buitje. Maar dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. De temperatuur gaat dan wel verder omlaag richting het weekend. Uiteindelijk naar zo'n 21 graden op de zaterdag en op de zondag. Maar ja, meer dan een enkele bui hoeven we echt niet te verwachten. Dus dat neerslagtekort, dat gaat nog wel verder oplopen. Dus het zou me ook niet verbazen als er toch nog wel extra maatregelen gaan komen.
0: Oké, nou dan is dat nog even afwachten. Maar wat wel duidelijk is, is dat het volop zon is deze week. In ieder geval nog in onze provincie.
1: Zeker.
0: Dankjewel Donnie en fijne avond.
1: Tot de volgende.
0: En eet smakelijk natuurlijk. Wat ga je eten?
1: Oeh, wat ga ik eten? Ik denk Thaise curry of zo.
2: Oh, lekker. Goeie tip zeg.
1: Goeie, hè?
2: Ja. Nou, eet smakelijk zo.

0: In de halve finale van het WK voetbal neemt Frankrijk het vanavond op tegen Spanje. En daarnaast wordt de Tour de France momenteel gereden. Ja, over hoe de sportzomer in Frankrijk wordt beleefd, daar praten we over met René de Brouwer uit Rutte. De Flevolander heeft een bed and breakfast en een minicamping in Saint-Caprais. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waar ligt het ongeveer in Frankrijk, Saint-Caprais?
1: Saint-Caprais ligt in het midden van Frankrijk. Net onder het middelpunt, 35 kilometer beneden Saint-Amand-Montrond. En dat is echt het middelpunt van Frankrijk.
0: Ah, en even om goed de smaak te pakken te krijgen, wat is de temperatuur op dit moment?
1: De temperatuur is hier 31 graden.
0: Ja, het is natuurlijk wel heter geweest, denk ik al, of niet?
1: Wij hebben hier al de 40 graden aangetikt. Ja, klopt.
0: Nou, we benijden jullie daar niet mee.
1: Geleden, toen was het echt. Nee, maar goed, maar weet je wat is? We hebben een zwembad en daar maken de gasten gelukkig gebruik van. Dus dat is heel mooi. Dat is fijn.
0: Ja, vanavond. Nou, belangrijke wedstrijd. Al eerste halve finale op het WK voetbal. Frankrijk treft daar Spanje. Hoe leeft dat een beetje in Frankrijk?
1: Nou ja, goed, die Fransen zijn natuurlijk idolaat van het feit dat op de nationale feestdag, want het is de 14 juillet natuurlijk, dat die vandaag spelen tegen Spanje. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen voor de Franse equipe.
0: Ja, en hoe is dat vanavond ook bij jou op de camping te beleven?
1: Jawel. We hebben hier een aantal gasten die hier zijn vanavond. En die willen zeker om 9 uur de wedstrijd kijken. Helaas zijn onze Franse gasten die hier de 4 dagen geweest zijn, trokken naar huis. Want die wilden thuis, die waren klaar met hun vakantie hier. En die gingen dan thuis de wedstrijd kijken. Maar die waren ook wel heel erg gespannen of het allemaal zou gaan lukken voor vanavond. Maar ze hadden wel heel veel vertrouwen in.
0: Ja, nou zijn wij in Nederland een beetje gek als het gaat om het Nederlands elftal en Oranje. Dan versieren wij onze huizen allemaal met vlaggetjes en zo. Hoe is dat eigenlijk in Frankrijk? Zie je dat een beetje terug in het straatbeeld?
1: Nee, dat gebeurt hier helemaal niet. Nee, kijk, je hebt nu bij enkele huizen dat de vlag uithangt. Maar dat is vanwege de nationale feestdag. Het is 14 juli. Maar echt vlaggetjes ophangen en de sminken gebeurt wel eens. Dat ze zich sminken met bleu, blanc, rouge. Maar daar houdt het ook wel een beetje op. Ja. Althans, dat is hier in de regio. Hè. Het zal in de grote steden zal het anders zijn, daar die van. Maar hier in de regio is het heel rustig wat dat betreft.
0: Ja, spraken wij eventjes voordat we op zender gingen. Toen zag ik nog de Tour de France een beetje achter op de televisie. De Tour is natuurlijk ook bezig. Is het een beetje in de buurt ook?
1: Nou, die is nu in onze regio. Hè. Die is vandaag in onze regio terechtgekomen. En morgen vertrekken ze vanuit Vichy. Nou, dat is een hele belangrijke plaats bij ons in de Auvergne-streek. En dan rijden ze via Moulin, rijden ze naar Nevers. Dus in principe kunnen we vanuit hier naar Moulin rijden om te gaan kijken.
0: Ja.
1: Nou is dat natuurlijk heel mooi, heel leuk. We hebben dat eigenlijk altijd zelf gedaan. De Tour de France gaan we kijken. Maar goed, we zitten nu met mensen die hier op de camping of in de kamer zitten. En die moeten we ontvangen. En dan kun je niet langs de kant van de weg gaan staan.
0: Ah, dat is wel jammer misschien.
1: Dat is wel jammer. Maar goed, ja, het is niet anders. Je vertelt de mensen wel die hier zijn van luister. Als je daar en daar naartoe gaat en je gaat op tijd die kant op. Dan is het natuurlijk mooi om het live mee te maken. Je moet niet. Kijk, want ze komen rond een uur of 4 in Moulin komen. Dan moet je niet om mee in Moulin zijn. Want dan moet je echt 's morgens al om 10 uur in Moulin zijn. Want anders dan red je het niet.
0: Nee, je kan je auto ook nergens kwijt, denk ik.
1: Nee.
0: Hebben we nog één vraag over. En dat is natuurlijk over die wedstrijd vanavond Frankrijk-Spanje. Wat wordt de uitslag?
1: Nou, 3-1 voor Frankrijk.
0: Heel goed, daar laten we het bij. Fijne wedstrijd vanavond en een hele fijne zomer. Dank je wel, René de Brouwer.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van het losschroeven van de slagbomen op de ketelbrug. Afgelopen vrijdag gingen de slagbomen niet meer open door een storing. Daardoor ontstond er een uur vertraging op de A6. Eén of meerdere automobilisten duurden het allemaal te lang en schroefden vervolgens de slagbomen los. Een monteur heeft de slagbomen uiteindelijk kunnen repareren. Er is nog steeds niets bekend over de oorzaak van het tragische vliegtuigongeluk bij London Southend Airport. Bij het ongeluk een jaar geleden kwamen 4 mensen om het leven, onder wie de co-piloot Floris Ray uit Emmeloord. De crash vond plaats kort na het opstijgen, waarbij het vliegtuig eerst naar links draaide en vervolgens neerstortte. De Britse onderzoeksraad verricht nog steeds onderzoek en analyseert alle gegevens. En inwoners van Dronten die kunnen binnenkort ook 's nachts boodschappen doen. De gemeente Dronten heeft namelijk een vergunning verleend voor een nachtwinkel, blijkt uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Wanneer die winkel opengaat, dat is nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 persoon wordt nog gezocht. Het pand wordt gerenoveerd. Bij de brand kwamen 2 liften naar beneden. De slachtoffers zaten daarin. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan omdat mensen minder rekening houden met elkaar. Reizigersorganisatie Rover juicht de aanpassing toe. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook weer rond de 30 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een zomerswarme dag is het vanavond ook nog lang warm met rond zonsondergangtemperaturen van 23 of 24 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden met dan ook brede opklaringen. En morgen opnieuw een zomerse dag met temperaturen van 27 of 28 graden. Flink wat zonneschijn erbij, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De dagen daarna blijft het in eerste instantie nog wel zomers warm, tot en met vrijdag. Maar vanaf het weekend gaat het flink afkoelen met dan slechts 21 graden. Maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze hele week hebben we in Studio Flevoland aandacht voor de personen achter de buurtkastjes. En zometeen hoor je het opmerkelijke verhaal van Han uit Almere.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: In onze zomerserie over buurtkastjes gaan we vandaag naar Han Deen uit Almere. Hij is een van de vele Flevolanders die een buurtkastje heeft. De hele provincie staan deze kastjes gevuld met maandverband tot etenswaren die gratis zijn mee te nemen. Maar van wie zijn die buurtkastjes en wat is het verhaal erachter? Han Deen heeft een mini-biep bij zijn huis staan. En verslaggever Gieneke Smiet zocht hem op om te horen waarom hij dit initiatief heeft genomen.
1: Han Deen, geloof ik, hè?
2: Ja.
1: U bent al druk in het kastje.
2: Ik ben druk in het kastje. Ik was even een beetje aan het sorteren, want mensen hebben weer van allerlei nieuwe boeken erin gezet. Iets met Ajax, Johan Cruijff en onderin iets met spoorwegen. Ook een heel mooi boek van meneer Poetin. Geen idee of daar belangstelling voor is. En onderin wat motorfietsen.
1: En het is hier een flink grote kast, hè?
2: Ja, ja.
1: Heeft u het zelf getimmerd?
2: Dit? Ja, die heb
1: daar
2: ik.
1: Lijkt het op.
2: 3 jaar geleden heb ik die zelf gemaakt.
1: Ja.
2: Iemand in de muziekwijk had een dergelijk kastje. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Ik had heel veel boeken bij mij binnen van mijn overleden echtgenoten. Ik denk, dat is toch zonde dat het in een boekenkast binnen staat. Dus die heb ik in deze kast gezet. En die boeken wisselen ook structureel.
1: Was dat de aanleiding om hiermee te beginnen?
2: Dat was de aanleiding. En natuurlijk die mevrouw die ook
1: idee
2: had. Ik denk, nou, en iets voor het sociale. Denk, nou, dat vind ik leuk. En nou, dat slaat heel erg aan. Want mensen komen uit heel Almere. Komen ze hier op de fiets boeken ruilen.
1: En wat is nou een van de boeken die u leuk lijkt?
2: Nou, uiteraard het boek van Johan Cruijff. Vroeger was dat wel mijn idool. En ineens stond dat erin. En er staat wel meer. Hier staat ook nog iets van Ajax.
1: Daar zie ik ook nog Cruijff.
2: Daar is ook nog
1: Cruijff.
2: Nee, zelf, ook van Johan Cruijff. En dus dat is erg leuk. Hier staat ook nog iets van Ajax, zie ik.
1: Ja. Oh ja. En leest u het zelf ook?
2: Ja, dat vind ik leuk. Vroeger ben ik nog wel eens op de tribune bij Ajax geweest.
1: Ah, okay. Dus, en lezen vindt u ook leuk?
2: Ik hou wel van lezen, maar wel vaak het educatieve. Verhalen. Dat lees ik niet echt. Dat is vaak wat aan de langdradige kant.
1: Oh ja. Dus daar maar was uw vrouw meer van?
2: Ja, veel meer. Heel erg. Want dit is nog een boek. Die komt van mijn overleden echtgenote. Dit is een verhaal uit
1: Liefde in Afrika.
2: Zo,
1: een romannetje, denk ik.
2: Ja, dat is een reisverhaal. Dat vond zij prachtig.
1: Oh ja. En u wilde het niet wegdoen, denk ik dan? Of u wilde er iets goeds mee doen?
2: Iets goeds mee doen, hè? Voor het, voor gewoon dat een ander dat ook kan lezen. Kijk, als een boek gewoon in een boekenkast staat en een ander leest het niet, is het eigenlijk zonde. Want een boek is geschreven om te lezen door de schrijver. Ja. Dus daarom, toen dacht ik van, nou, ik.
1: Maar u kon er wel afstand van doen in die zin. U dacht wel, oké,
2: tuurlijk.
1: Ik kan dit.
2: Jawel, ja, want ja, en als het weg is en een ander hebben plezier van in zijn boekenkast. Nou ja, bedoel, daar word ik niet ongelukkiger van.
1: Nee, nee.
2: Dat heb ik niet.
1: En wat maakt nou dat u dit initiatief heeft genomen? Waarom doet u dat, denkt u?
2: Nou, ik denk misschien dat het wel in mijn sociale hart zit. Ik ben wel iemand. Je moet het met elkaar doen. En waarom zouden nogmaals die boeken bij mij in mijn kast staan, terwijl een ander er ook plezier mee kan hebben?
1: Heeft u dat altijd gehad, uw hele leven? Dat u voor andere mensen ook iets wil betekenen?
2: Ja, dat komt een beetje bij mijn vader vandaan. Die had dat ook. Je moet het gewoon met elkaar doen. Ja. Je bent niet gelukkiger als je veel bezit. Maar gewoon als je het met elkaar kan doen, dan word je veel gelukkiger.
1: Dat brengt u ook wat, zeg maar.
2: Ja, natuurlijk.
1: Want een praatje of contact?
2: Ook,
1: of wat,
2: ja, heel
1: wat
2: veel.
1: Wat brengt het u?
2: Ja, het praatje, contact. Mensen die hebben een boek geruild en gebracht. En dankjewel. En dan gaan ze weer. En dat vind ik leuk. En soms maak ik inderdaad wel eens een praatje. En dan komen mensen helemaal uit Almere buiten. Hierheen op de fiets om even boeken te ruilen.
0: Ja, Han Deen uit Almere over zijn bibliotheek in de tuin. Morgen het donatiekastje van Michel Freeken in Emmeloord.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. In Frankrijk is het vandaag de nationale feestdag 14 juillet. Maar die is dit jaar anders. Vanwege de hittegolf zijn allerlei evenementen afgelast. In de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook bijna altijd een feestje. Nou ja, de kazerne is dan open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit. Dat zegt correspondent Eline Huisman.
1: Dat is normaal gesproken vast de prik van de 13e op 14e of de 14e op 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
0: Ja, nou is het toch wel een extra bijzondere feestdag voor de Fransen. Omdat Frankrijk vanavond in de halve finale op het WK voetbal speelt tegen Spanje.
2: Op het Sovjet-Ereveld in Leusden wordt nog altijd gewerkt aan het verwijderen van de rode verf van zo'n 150 bekladde graven. De schade blijft hardnekkig, want de verf is in de stenen getrokken. De vrees bestaat dat sommige stenen niet helemaal schoon worden. Dat zegt de directeur van Stichting Sovjet-Ereveld.
3: Het is wel erg genoeg dat zo'n ernstige bekladding is geweest. En dat de rust van de oorlogsslachtoffers daar verstoord is. En ja, als ook nog eens de verf niet van de stenen af zou kunnen komen, dan is dat natuurlijk vreselijk. Want dat betekent waarschijnlijk dat er heel veel nieuwe grafstenen zouden moeten worden besteld en geplaatst enzovoort enzovoort. Dus dan wordt het een hele nare operatie.
2: Zo'n 150 grafstenen werden vorige week donderdag beklad met teksten zoals fuck Zelensky en fuck Poetin. Wie erachter zit is onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.
0: Verschillende zomerkampen voor kinderen staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is het tekort zo groot dat de activiteiten niet doorgaan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Deze organisator van zomerkampen in Arnhem moet ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van hutten.
4: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
2: Ja, en meer dan 100.000 Nooren die hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren vorige week van Engeland, maar de trots was er niet minder op in Noorwegen. Het was namelijk voor het eerst dat de Nooren de kwartfinales op een WK haalden. En dus gingen de fans weer massaal roeien.

Nou, wat een feest dus daar. Verder werden de voetballers in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door de koning Harald en zijn familie werd ontvangen. En topspeler Haaland had in Amerika een toeristenwinkel leeggekocht en kwam het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer. Hij had er ook een cowboyhoed en cowboylaarzen gekocht. Nou, dat was een feestelijk iets om te zien. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
7: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
10: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, Ben is op vakantie, dus heeft Ben een vervanger gestuurd. En niet zomaar iemand, het is Martijn Duivenvoorde van Squab Automotive in Almere. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je weet alles over elektrische voertuigen, over EV's in de volksmond.
2: Bijna alles.
1: Hoe lang gaat zo'n accu nou eigenlijk mee? Kun je dat zo zeggen dat dat voor alle auto's hetzelfde is?
2: Of nee.
1: Verschilt het per merk?
2: Ja, kan per merk schelen. Het is natuurlijk wel een gevoelig onderdeel. De meeste accu's overleven...
1: En essentieel ook natuurlijk voor een elektrische auto.
2: Ja, 100%. Ja, de meeste accu's overleven de auto.
1: Is het toch wel, hè?
3: Ja. Het is dus niet het meest fragiele onderdeel van een auto?
2: Nee, zeker niet. Zeker.
3: Omdat ze altijd heel duidelijk zeggen... Ja, maar je moet het beste is tot 80%
2: Klopt.
3: Of tot 100%. Wat is het?
2: Ja, dat ligt aan het type accu. Als je een lithium accu hebt, dus als je een long range hebt... Als we het even over Tesla hebben...
3: Ja.
2: Dan is het advies opladen tot 80%. Want het lithium vindt het niet fijn. Als je hem helemaal vol hangt en vol laat en ook weer helemaal leeg rijdt... Dan wordt dat lithium onstabiel van.
3: Okay.
2: En dan krijg je heel veel temperatuur en schommelingen in de... voltages van de verschillende batterijtjes.
3: Ja.
2: En een LFP-accu, dat is een fosfor-accu... die moet je juist 100% opladen.
1: Zijn dat de oudere types of juist niet?
2: Nee, juist de nieuwere types.
1: Oké, dat zijn nieuwe.
2: Ja.
1: Er zijn eigenlijk maar twee types accu's.
2: Nou, dus volgens mij, van Tesla weet ik alles. Van Tesla heeft maar twee type accu's.
1: Ja, we hebben niet alleen, er zijn meer.
2: Ja, dat weet ik. Ja.
3: Maar over het algemeen genomen, alle batterijen gedragen 80%. Zich het beste met 80%.
2: Ja, als het lithium, lithium accu is, altijd 80%
3: Dat is ook zo, dat laatste 20% duurt langer dan van 0 tot 80, hè?
2: Ja, precies. Ja,
3: dat is wel handig voor de mensen die op vakantie gaan. Die denken van, nou, daar kom ik helemaal 100% vol. Dat is dus niet slim.
2: Nee, dat is en niet goed voor de accu.
3: Nee.
2: En het is, duurt bijna net zo lang, die laatste 20% als de eerste 80.
3: Ja.
2: Dus als je ook, als je bij een Tesla ingeeft, Edelweiss Hotel, Kietsbudel, dan zegt hij, dit zijn je stops. Hij plant altijd met 10% aankomen en voor de 80% weer weg.
3: Ja.
2: Want die laatste 20% wachten, dat is eigenlijk zinloos. Want dan kan je beter naar de volgende stop rijden.
3: Is het dan ook slim om de routeplanner van je auto aan te houden? Of andere planners, zoals bijvoorbeeld een ANWB-routeplanner... of de ABRP, of wat dan ook, die rekenen ook alles uit?
2: Bij een Tesla houdt de routeplanner aan van Tesla. Want die houdt ook rekening met hoogtes, weer, je rijstijl... en of het druk is bij een supercharger.
3: Ja.
2: Alle andere merken, ik rij zelf in een Audi... Hou die navigatie van Audi maar niet aan. Want die stuurt je naar 50 kilowatt laders. Terwijl die auto van mij 2,75 kan laden.
3: Oh, okay.
2: Of hij stuurt je naar een laadstation.
3: Dan sta je wel heel lang bij de boulangerie.
2: Ja, dan sta je 5 keer zo lang. Of hij stuurt je naar een lader die niet meer bestaat. Ja.
1: Maar stel nou toch dat die accu jou niet overleeft. Je auto niet overleeft.
2: Ja.
1: Dan moet je hem vervangen.
2: Ja.
1: Wat ze zeggen altijd, dat is het duurste onderdeel van zo'n elektrische auto.
2: Klopt.
1: Wat kost dat dan? Neem even zo'n Tesla dan
2: weer. Als je naar
3: moet je er ook niet zelf over beginnen.
1: Martijn is Tesla.
2: Ja, het maakt op zich niet zoveel uit. Als je naar de dealer gaat, ben je ook aan de beurt. Want die zeggen, we halen een nieuwe uit de fabriek. En een voordelige accu van een kleine auto, €10.000 komt eerst.
1: Toch wel, hè?
2: En een beetje dure kost gauw €15.000-€16.000.
3: Ja.
2: Alleen, er zijn natuurlijk inmiddels ook heel veel auto's beland bij het demontagebedrijf. Door schade.
3: De sloop, zeg maar.
2: Ja, waarbij de accu nog goed
1: is. Aan de hand.
2: Precies. Ja. Nou, het eerste wat ze eronder uitschroeven, want zo'n accu is gewoon geld waard, is die accu.
3: Ja. Ja.
2: Voor Tesla weet ik, er is een man en die koopt al die accu's op.
3: Oh.
2: En die denkt dat hij goud in handen heeft. Alleen, ze gaan niet kapot. Dus zijn magazijn ligt vol en zijn portemonnee is leeg.
3: Oh.
2: Dus die prijzen zakken.
3: Nou, ja.
2: En wij rijden zelf met een Model 3 Performance raceauto. Die heeft mijn jongste zoon omgebouwd. Daar rijden wij in 10% van de tijd de accu leeg. 12 rondjes Zandvoort, accu leeg. Dus dat is 50 kilometer, accu leeg. Normaal doe je er 500 over.
3: Ja, maar goed,
2: dus die accu wordt heel zwaar belast. Die hebben we al een keer vervangen. We wisten dat die slecht was, die accu.
1: Toen heb je dat mannetje gebeld?
2: Toen heb ik dat mannetje gebeld. En dat had ik voor €4.000 een gebruikte accu.
1: Oh, oké.
2: Dus
1: maar hoe weet je dan of die nog wat voor capaciteit heeft?
2: Dat is het leuke met een accu. Die kun je natuurlijk testen.
1: Meten, ja.
2: En als jij een gebruikte motor koopt van een brandstofauto...
3: Ja. Kan je niet testen.
2: Nee.
3: Kan je alleen het onderhoudsboekje een beetje bekijken, maar verder niet.
2: Als dat er al bij zit. Vaak vind je een los blok bij een demontagebedrijf... en dan staat erop hoeveel kilometer die gereden heeft... en van welk bouwjaar die is.
3: Meestal ook met een natte vinger gedaan.
2: Dat is misschien wel correct, maar je weet niet of het een olieboot is. Of,
1: Een onderhoudsboekje zit er natuurlijk sowieso niet meer bij auto's. Zeker niet van de laatste...
2: Als er een losse motor in de stelling ligt, dan ligt er niet het onderhoudsboekje bij.
1: Nee, vaak niet. Nee.
3: Hoe lang gaat het nog duren voordat we gewoon eventjes naar een pomp toe zouden kunnen rijden... en 5 minuten tanken en klaar? Vol.
2: De Chinezen zijn daar heel ver mee. Het probleem is natuurlijk, dan moet je ook laadstations hebben die dat kunnen.
3: Ja.
2: En... Ja, weet je, wanneer ga je snel laden? Je rijdt zelf Tesla, begreep ik.
3: Ja.
2: Wanneer ga je snel laden? Ja, op vakantie.
3: Ja, nou, ik doe het eigenlijk altijd, omdat ik niet zo lang bij zo'n ding wil staan.
2: Ja.
3: En anders doe ik het hier bij de omroep, dan gaat het gewoon gedurende de dag.
2: Precies, maar dat is geen snelladen.
3: Nee. Dus maar is snelladen schadelijk voor je auto eigenlijk?
2: Nou, Tesla heeft nu ruim ervaring. Sinds 2012 zijn ze natuurlijk met de Model S en in 16 met de Model X op de markt gekomen. En ze zien eigenlijk geen verschil van taxirijders die constant snelladen.
3: Ja,
2: of mensen die nooit bij de snellader komen.
3: Ja.
2: Wat je wel ziet is, er zijn mensen heel erg zuinig op hun auto en dan altijd voor 50% volladen.
1: Dat is ook weer niet goed.
2: Dat is heel goed.
1: Oh, wel,
2: die accu gaat het langste mee.
1: Oh,
2: ja,
1: toch?
2: Want die wordt het minste gestretched, zeg maar.
1: Oh.
2: Alleen dat, ja, weet je, tuurlijk vind ik het fijn als ik met 15 minuten weg ben bij een snellader.
3: Ja.
2: Maar even naar het toilet.
1: Ja, dat is zo voorbij.
2: Even een broodje, die 15 minuten is zo voorbij.
3: Ja.
2: Als jij je auto vol tankt, ben je vaak ook 5 minuten bezig. Dan moet je naar het stationnetje lopen om te betalen.
1: Ja, maar dat is ook bijna nergens meer. Het is bijna allemaal onbemand tegenwoordig.
2: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Dan ben je sneller weg.
3: Ja. Kan je ermee goed mee op vakantie met een elektrische auto? Inmiddels wel, denk ik, hè?
2: Ja, het netwerk.
1: De Centerparks.
2: Frankrijk is lastig, omdat je hebt natuurlijk de tolweg.
3: Ja.
2: En al die snelladers staan vaak van de tolweg af.
3: Oh, dan moet je
2: dus
3: weer,
2: je moet er altijd weer even af.
3: Ja.
2: Omdat al die Fransozen die rijden niet op de tolweg. En alle mensen die in de buurt wonen die willen snelladen.
3: Oh,
2: ja, die gaan niet de tolweg op. Dus ze hebben al die snelladers van de tolweg af neergezet. En dat snap ik. Want dan heb je twee soorten klanten.
3: Mm-hmm.
2: Tolwegklanten die eraf gaan. En de mensen die daar in de buurt wonen of niet op de tolweg rijden.
3: Ja.
2: Alleen alle benzinestations en alle snellaadstations zijn van de overheid. Dus dat duurt vrij lang voordat dat allemaal. Ja. Maar inmiddels is het goed te doen.
1: Ja. Zijn ze ook duurder dan? Of juist niet omdat ze van de overheid zijn? Service. De Franse overheid heeft natuurlijk heel lang, zeker in het begin, heel veel subsidie betaald. Gegeven aan mensen die zo'n Tesla kochten, bijvoorbeeld.
2: Ja, meerdere landen, zeg maar. Nou, wat je ziet is bij Tesla, ze hebben een beetje variatie in tarieven. Ik weet dat heel veel snellaadstations, de stroom wordt betaald door het restaurant, hotel waar je staat te laden.
1: Mm-hmm. Oh, ja.
2: Daarom is het ook zo goedkoop. Want die hotels zeggen, dat is klandizie.
1: Daar verdien ik aan.
2: Daar verdien ik aan, dus laat die klant maar komen.
3: Mm-hmm.
2: En je ziet bij hele drukke superchargers is het tarief laag. En dat hotel snapt het ook, of het restaurant snapt het. Als ik lage tarief heb, dan trek ik mensen.
3: Huh?
2: Ja, precies. En als je op zo'n Franse tolweg rijdt en erin komen.
3: Mm-hmm.
2: En je ziet bij hele drukke superchargers is het tarief laag. En dat hotel snapt het ook, of het restaurant snapt het. Als ik lage tarief heb, dan trek ik mensen.
3: Huh?
2: Ja, precies. En als je op zo'n Franse tolweg rijdt en er is maar één snellaadstation. Ja, die kan vragen wat hij wil.
3: Ja.
2: Want je stopt daar toch wel.
3: Ja.
1: Maar hoe weet die ondernemer dan zeker dat je daar ook iets een kopje koffie
2: hebt? Nee, dat weet hij niet.
1: Daarom, dus je kan ook gewoon
3: voor.
1: Je hoopt.
3: Dat is een beetje marketing natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar in de meeste planners kan je ook zien wat de prijzen zijn.
2: Ja, zeker.
3: Worden die actueel bijgehouden?
2: Heel
3: goed. Die EV, het is eigenlijk pas van de laatste jaren een beetje echt een vlucht genomen.
2: Ja.
3: Ze waren natuurlijk al heel lang. Waarom is daar zo lang mee gewacht? Of waarom duurde dat nog eventjes?
2: Het is eigenlijk heel klassiek. De autofabrikant, die wil dit niet.
3: Nee.
2: Want er zitten minder onderdelen in. Dus
3: de fossiele brandstofmakers.
2: Precies. Ik heb ooit wel eens een verhaal gehoord dat er in de tijd dat er nog geen CO2-normering was in Brussel.
3: Ja.
2: Zeg maar toen Tesla net op de markt kwam. Dat er 100 medewerkers van de VAG-groep, van de Volkswagen-groep, aan het lobbyen waren in Brussel om de oude industrie in stand te houden. Ja, elektrische auto's, dat kan niet. En dat hebben ze heel lang volgehouden totdat Tesla kwam.
3: Ja.
2: Die lieten zien dat het wel kon.
3: Ja.
2: En toen zei Brussel, maar als die Amerikaan dat kan, dan moeten jullie dat ook kunnen. Dus we gaan gewoon zeggen, je moet 95 gram verkopen.
3: Hm.
2: Nou, die 100 man werkte niet meer.
3: Nee.
2: Want er valt weinig te lobbyen.
3: Hm.
2: Dus het kan
3: Tesla,
2: al heel lang.
3: Zijn we Tesla aan dienst gekomen waarschijnlijk?
2: Waarschijnlijk wel. Ja.
3: Is elektrische auto, is dat de toekomst? Of wordt het toch brandstof of misschien toch weer iets anders?
2: Nou, weet je, ik denk dat heel veel mensen graag met een brandstofauto rijden. Ik vind dat ook leuk voor het geluid, zeg maar. Ik heb ook allemaal van die exoten gehad. Maar voor dagelijks gebruik, is gewoon elektrisch gewoon de toekomst.
3: Maar waterstof, dat wordt het niet? Of misschien nog iets anders?
2: Het rijden op waterstof kost 5 keer meer energie dan op elektriciteit.
3: Ja.
2: Ik snap dat autofabrikanten graag een waterstofauto maken, want die is ingewikkeld. En dan moet je langs de dealer. Maar Google maar eens op de waterstofmodellen van Toyota of van Hyundai.
3: Hmm.
2: Als zo'n ding stuk gaat,

0: Dan ben je ook aan de beurt.
1: Ja,
0: dat, kan je beter een accu vervangen.
1: Is een accuutje vervangen, is heel makkelijk. Plus, ja, weet je, thuis opladen, ja. dat snap je zelf ook. Je zet hem, als het kan, voor de deur, steek de stekker erin.
0: Ja.
1: Je hoeft niet meer langs de pomp.
0: Nee, als je een beetje slim doet, kan je aan jezelf verkopen met een beetje winst.
1: Ja, maar dat terugladen, zeg maar, dat is nog wel een dingetje.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Hey, nog één kort laatste ding. Denk je dat de regering nog iets aan gaat passen op die elektrische regelingen? Want het wordt soms minder interessant om een elektrische auto dan weer te kopen.
1: Ja, nou,
2: zeker met die wegenbelasting.
0: Ja.
1: Ja, ook dat. En zeg maar de bijtelling, het verschil duurdere auto is eigenlijk een beetje weg. Dat zien wij ook. We hadden vroeger alleen maar zakelijke klanten. Toen zeg maar de bijtelling 0% was of 4%. En nu zien we, nou, 80% zijn particulieren die zijn auto kopen bij ons. Ik ben wel aangesloten bij Stichting Autobelangen. Die lobbyen heel hard om zeg maar de EV voordelig te houden. Maar ook de youngtimerregeling in stand te houden. En die kijken ook naar de verdubbeling van de camper wegenbelastingtarieven. En ja, zo'n club probeert in Den Haag zeg maar te denken over jongens... Blijf nou eens van die knoppen af.
0: Ja.
1: Want ze zitten constant aan die knoppen te draaien. Om die melkkoe leeg te
0: veranderen.
1: Ja, om die melkkoe leeg te trekken, zeg maar. Ja, ja. En wij eenlingen, ja, wij gaan niet naar Den Haag.
0: Nee. Dus het zal wel zo blijven.
1: Ja, ik hoop dat ze in Den Haag nog een keertje wat voordeel brengen voor EV's. Maar het grootste voordeel is natuurlijk lage onderhoudskosten.
0: Ja.
1: Je hebt zelfs ervaring. Precies. Bij Tesla kennen ze geen servicebeurten. Nee. En lage gebruikskosten. Als je natuurlijk zonnepaneeltjes hebt of gewoon thuis kan laden.
0: Ja.
1: Ja, is gewoon ideaal.
0: Moet je zelf een beetje bij de hand blijven dan wat dat betreft.
1: Ja, precies. Flexibel energiecontractje. Ja.
0: Leuk. Leuke weetjes allemaal weer. Martijn Duivenvoorde, dankjewel en tot de volgende keer.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Geworden. Het wordt tijd om het kunstwerk van Gerda uit de studio te manoeuvreren. Ze komt hem zelf ophalen. Gerda, goedemiddag weer.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het eigenlijk bevallen, zo'n maandje exposeren bij ons in de studio?
2: Nou, ik vond het wel leuk.
1: Ja? Heb je vaak zelf gekeken?
2: Ja.
1: Of die er nog stond? En of die nog heel was?
2: Ja. Nee, dat niet hoor.
1: Nee, dat gaat wel goed hier.
2: Vertrouwen.
1: Ja. Heb je er reacties op gehad? Hebben mensen het gezien of zo?
2: Ik heb geen idee, maar ik heb wel een beetje meer drukte op mijn LinkedIn-pagina gehad.
1: Ineens?
2: Ja. ietsje, ja.
1: En hoe kwam die eigenlijk over op televisie? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk zelf ook gekeken. Kwam het een beetje uit?
2: Wat hij een beetje heeft, in het, omdat hij een beetje achterovergehaald staat.
1: Mm-hmm. Door het licht.
2: Komt de strijklicht op.
1: Ja. Ja.
2: En dus hij is een beetje lichter dan hij eigenlijk officieel
3: dat
2: is.
3: Dat vind ik ook, ja. Want ja. Hij is feller gekleurd
2: dus
3: dan.
2: Dus eigenlijk hebben jullie een rechte ezel nodig.
3: Ja, die hebben we eigenlijk nodig, ja.
2: Want dat is voor alle kunstwerken beter, denk ik.
1: Ja, of een spijkertje in de muur gewoon dan, hè? Maar ja, dan is deze net te groot, past die daar weer niet tussen? Nou ja, goed.
2: Nou ja, hangt er vanaf hoe hoog je dat spijkertje doet.
3: Ja, dat is waar, ja. Je hebt zo'n railsysteem aan het plafond, dat is ook mooi, hè? Hoef je ook nooit te boren, hoef je geen. Dat is eigenlijk het mooiste altijd.
1: Ja. Nou, daar gaan we een keertje naar kijken.
2: Misschien niet zo'n gek idee.
1: Dat is een goede tipje.
3: Maar het is nog steeds niet verkocht, Gerda. Dat wilde je ook niet, hè, geloof ik.
2: Nee, wordt nog verkocht.
3: Oh ja?
2: Jazeker.
3: Het was niet heel goedkoop, hè?
2: Niet heel goedkoop, nee.
3: Nee, maar je bent er ook heel erg mee bezig.
2: Nee, ik moet ervan leven. Dus,
3: ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dat is waar, ja.
2: Dat kan niet goedkoop zijn.
3: Nee,
2: iets
3: nee,
2: wat goed is.
3: Ja, wat is goedkoop of wat is duur, hè? Dat is natuurlijk ook gewoon heel persoonlijk. Ja. Chantal, jij geeft zelfs, want ik haal jou je kunstwerk pak ik er eventjes bij. Kijk, het is misschien wel heel mooi, want we gaan er zo meteen een plaatje van maken natuurlijk. Als hij van Gerda weggaat. Ik zet hem gewoon even voor mijn gezicht, voor de kijkers ook leuk.
1: Ja, dat is allemaal iedereen beter.
3: Iedereen beter dit.
1: Ja. Ja. Oh, hij is ook zwaar volgens mij, of niet?
3: Nou, het valt mee.
1: Nee,
3: en er zitten allemaal koffievlekken op de achterkant. Ben je serieus, Chantal?
4: Ja.
3: Ja, maar dat klopt ook, hè?
4: Ja, klopt.
3: Want vertel eens, waar heb je dit van gemaakt? Het is heel mooi.
4: Het zijn echt restmaterialen.
3: Ja.
4: Zowel qua verf, water, koffie, meel, van alles. Alles wat ik in de buurt heb, wat ik kan gebruiken, waar ik denk, hey, daar krijg ik een mooi effect van, dat gebruik ik.
3: En hoe ben je op dat idee gekomen dan? Of is dat gewoon zomaar spontaan ontstaan?
4: Dat is gewoon zo, ja. Vorig jaar dacht ik, nou, weet je, het lijkt me wel leuk om te gaan schilderen.
3: Mm-hmm.
4: En puur een beetje op gevoel. En soms heb ik wel eens wat in mijn hoofd en denk, oh leuk, zoiets wil ik maken.
3: Ja.
4: En dan begin ik eraan en dan wordt het uiteindelijk iets heel anders. En het is eigenlijk niet eens met een kwast. Heel vaak gewoon met mijn handen of met een sponsje. Of met
3: maar
4: een
3: dit
4: doekje.
3: Is dus een hobby van jou dan? Dit is niet, want Gerda kijkt daar natuurlijk met heel andere ogen naar. Want jij leeft ervan, Gerda. Jij bent professioneel kunstenares. Als je dit zo ziet en het verhaal hoort. Van nou ja, goed, het is een jaar geleden is dat ontstaan. En dit is dan al het resultaat.
2: Hmm. Er zit heel veel mogelijkheden in.
3: Kijk,
2: jawel.
3: Het heeft potentie, zeggen we dan.
2: Ja.
1: Wat is de inspiratie geweest hiervoor? Of kwam dit, ontstaat dit tijdens het werken?
4: Nou, ik had wel een beetje een idee. Deze heb ik gemaakt in de periode dat mijn vader in het ziekenhuis lag.
1: Ja.
4: Daardoor zie je eigenlijk een beetje twee verschillende. Linksonder is meer een beetje het dromerige, het zachte. En daarboven is meer het donkere, een beetje. Ja, ook een beetje een donkere tijd dat het was.
1: Wat bijna een beetje overschaduwd, hè?
4: Zo. Ja,
1: ja.
4: Het was een rollercoaster, zeg maar.
1: Ja.
4: En. Nou ja, in moeilijke en betere tijden. Nou, dat probeer ik dan ook een beetje terug te laten zien in hoe ik het neerzet. In zacht en wat harder en donkerder.
1: Het leuke eraan is dan wel dat je hem ook om kan draaien. En dan komt de goede tijd eraan.
4: Ja, kan ook. Ja.
3: Ik heb hem wel goed zo, want ik heb hem hier zitten ophangen.
1: Ja, maar nu helpt meer de donkere kant over je heen. En als je hem helemaal omdraait, dan is eigenlijk meer de lichte kant komt eraan.
4: Ja.
1: Zou ik dan zeggen.
4: Ja.
1: Ja, dat kan.
4: Ja.
1: Het is maar net hoe je er zelf naar kijkt.
3: Het zou kunnen natuurlijk. Ja. Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Oh, zo is hij ook mooi trouwens.
2: Meteen,
3: zo kan ook.
1: Oh, ja. Zolang hij maar mooi voor je gezicht blijft.
3: Zolang
1: het is meteen iets anders, hè?
2: Ja.
1: Echt totaal.
3: Maar dit is bijna een soort berg.
2: Ja, dat is een bijzondere van schilderkunst.
3: Ja, hè?
1: Ja, maar dit is ook het leuke wat jouw brein ermee doet, hè?
4: Ja.
1: Hoe je de diepte ziet. Zo kan het ook weer de zee zijn die naar het strand toe gaat.
4: Ja.
1: Of de wolken. Ja, nou ja, goed.
4: Ja, ja. Dat, nou ja, je kan alle kanten mee op, maar inderdaad...
1: Dan snap ik ook wel dat sommige mensen heel lang naar een schilderij kunnen kijken.
3: Ja, zeker.
1: He, en dan van alles erin zien. En dat vooral als buitenstaander denk je vaak, waar sta je nou naar te kijken eigenlijk?
4: Ja.
1: Ja,
3: wat wil je ermee bereiken eigenlijk?
4: Nou, nee, helemaal niks.
3: Ik doe het gewoon,
4: ja, omdat ik het leuk vind als ontspanning. En nou ja, soms gewoon als ik er te veel heb of ik denk, nou ja, weet je, hier kan ik zelf niks mee. Dan verkoop ik hem voor een kleine prijs, zodat ik materialen kan terughalen.
3: Oh, ja.
4: En soms geef ik ze ook weg.
3: Maar dat is een kleine prijs. Waar moet je ongeveer aan denken? Stel dat mensen dit nu zien. Nou, ik ga die Chantal wijpen.
4: Ik heb bijvoorbeeld
1: 3000 euro.
4: Eerder zo eentje verkocht gewoon voor 25 euro.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, dat moet je dan natuurlijk niet doen. Dan...
4: ja, maar het komt. Ja, ik doe het natuurlijk niet om het per se te verkopen of om er wat aan te verdienen. Het is leuk natuurlijk. Maar... Ja,
1: misschien kan Gerda een advies geven. Waar zou dit ongeveer voor weg moeten mogen kunnen gaan?
2: Ik geef geen advies over.
1: Nou, dat is duidelijk. Ja.
3: Maar het is heel erg mooi. Ja. En we houden het.
2: Verantwoordelijkheid kan ik niet aan.
3: Nee, dat begrijp ik ook. Dat is ook lastig.
1: Waarom wil je bij ons exposeren? Wil je weten wat mensen ervan vinden? Of zeg je gewoon van.
4: No. Nee, toevallig was iemand die mij tipte hierover.
1: Ja?
4: En ik dacht, nou, dat is voor echte kunstenaars om hier wat neer te hangen. En toen zegt ze: nee, er komen ook wel gewoon mensen die het ook gewoon voor gewoon doen.
1: Ja.
4: Worden leuk. Dus ik dacht. Ik stuur wat op wat ik heb gemaakt. En dan krijg ik een berichtje van, nou, je bent wel of niet uitgekozen.
1: Ja.
4: En ik denk, nou, dan breng je schilderij langs.
1: Ja.
4: Kom die te hangen en that's it. En toen
1: ging
4: mijn telefoon.
1: Nee, je moet langs
4: dat wist ik dus niet.
1: Ja.
4: En toen ging mijn telefoon. Maar ja, waar nodig je uit in de studio? Ik denk, oh jee.
1: Ja, ja.
4: Maar ja, ik heb gewoon maar gedaan. En nou ja, nu zit ik hier.
3: Valt allemaal best wel mee, hè?
4: Jawel.
3: Ja, ja. Ja. Hoeveel werk heb je nu thuis af?
4: Nou, ik heb de andere... Bijna alles heb ik al weggegeven of voor een kleine prijs verkocht.
1: Mm-hmm.
4: Deze hangt toevallig zelf in mijn huis dan.
1: Ja.
4: En ik heb nu nog een laatste heb ik gemaakt. Want ik probeer ook wel een beetje naar de seizoenen en kleuren die bijvoorbeeld nu in trend zijn, om daar wat mee te doen.
1: Mm-hmm.
4: De laatste die ik nu heb gemaakt is meer met Bordeaux rood, oranje, terra en bruin.
3: Beetje al voor de herfst alvast.
4: Ja,
3: is ook
4: maar ook, het is ook meer een beetje een trendkleur in woningen en zo. In
3: ja,
4: huizen.
3: Zeker. Ja.
4: Mm-hmm. En, maar die is weer op een hele andere manier gedaan. Die is meer met acryl gieten en zo gedaan. Ze heeft ook weer een hele andere structuur.
3: Dus je doet echt,
4: maar die had ik nog geen lijst om, dus ik dacht, nou ja, dan die van mezelf maar meenemen.
3: Want deze lijst, heb je die ook zelf gemaakt?
4: Ja, ja. Oh ja, gewoon heel simpel. Maar dat oogt toch net even
1: lijst is een lijst.
4: Anders. Ja. Ja, maar het is toch heel anders als je hem dan als je een originele lijst erom hebt.
1: Ja, dat is waar.
3: Ja, maar toch heeft het wel iets hoor.
1: Ja,
3: ja mooi. We houden het graag hier een maand in de studio.
4: Ja, leuk.
3: Gerda, we gaan heel voorzichtig jouw mooie schilderij weer teruggeven.
2: Ja.
3: En ik hoop dat die snel verkocht wordt voor de goede prijs, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
3: Dankjewel dat jullie hier wilden zijn. Chantal, wij zien elkaar volgende maand.
4: Ja, goed. Helemaal
3: dankjewel.
4: Leuk.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een zomerswarme dag is het vanavond ook nog lang warm met rond zonsondergang temperaturen van 23 of 24 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden met dan ook brede opklaringen. En morgen opnieuw een zomerse dag met temperaturen van 27 of 28 graden. Flink wat zonneschijn erbij, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De dagen daarna blijft het in eerste instantie nog wel zomers warm, tot en met vrijdag. Maar vanaf het weekend gaat het flink afkoelen met dan slechts 21 graden. Maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, we zien hier al prachtige foto's van een zangeres. En dan moest ze zelf een beetje om lachen trouwens. Dat is natuurlijk
3: Is gewoon heel prominent.
2: Confronterend misschien om jezelf zo te zien. Tessa June, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Er is toch niks mis met deze foto's? Je lijkt er ook een beetje op zelf.
3: Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling volgens mij. Maar ik kan gewoon, waar ik kijk, zie ik nu mezelf. Dus dat is wel confronterend.
4: Dat is toch wat je wil eigenlijk?
3: Maar heel leuk. Liever dat ik gewoon zo naar jullie toe kan kijken.
4: Oh, ja? Dat wel, maar als je een grote concerten zou doen of zo. En dan maar, in de menige stad waar je dan loopt en een groot aanplakbiljet van jouzelf.
3: Nee, ja, dan mag het, ja. Dat is leuk.
4: Ik wou net zeggen.
3: Ja, nee, het is wel leuk.
4: Je hebt er al een beetje aan kunnen snuffelen natuurlijk bij onze zuidenburen met Nieuwste Stadsbaden.
3: Nou, er hingen geen posters van mij hoor, heel groot.
4: Nee, maar er was het wel heel groot opgezet.
3: Maar ja, ik heb toen wel even kunnen proeven van hoe het artiestenleven er op een next level uitziet hoor. Dat was wel echt heel bijzonder, ja.
4: Eventjes terug, je bent eigenlijk al best wel vrij lang bezig. Eerst in musicals.
3: Ja, ik zing denk ik al wel echt mijn hele leven, ja. Misschien al wel sinds ik 6 ben of zo. En eerst was musicals wel echt mijn grote droom.
4: Waarom dat?
3: Ja, ik weet het niet. Huh? Ik denk gewoon dat je in zo'n rol kruipt. Ik kan me gewoon nog heel goed voor de geest halen dat ik vroeger dan in het theater zat. En dan zat ik naar zo'n podium te kijken en dacht ik echt, wow.
2: Daar wil ik ook staan.
3: Daar moet ik later staan.
2: Maar je zegt, ik zing al heel lang. Maar je ziet er nog heel jong uit. Je bent op je 6e begonnen. Dus ik zal maar schatten, doe ik niet. Maar hoe lang zit je dan al in het vak, zal ik maar zeggen? Een beetje?
3: Nou, ik ben nu 29. Wil je dat weten? Ja. Reken maar uit.
2: Een subtiele manier om te vragen, hoe oud ben je
3: ik voel het wel.
2: Nee, 30, dat verandert een hoop.
3: Ja, maar ik vind 29 klinkt wel zo tegen die 30 aan.
2: Ja, maar je moet eigenlijk gewoon een jaren vol blijven houden dat je gewoon 29 bent.
3: Nee, precies. Ja, en weet je, ik ben hartstikke dankbaar dat ik oud mag worden. Dus proberen het positief te benaderen.
4: Nou, dat zeker ook, ja. Waarom ben je eigenlijk niet doorgegaan in de musicals dan? Want naar de kindergroepen bij Joseph en de Technicolor Dreamcoat met Freek Bartels uit en Kruistocht in Spijkerbroek.
3: Ja, nou,
4: toch iets anders gaan doen.
3: Ik heb een vooropleiding muziektheater gedaan in Rotterdam op het conservatorium. En daarna wilde ik heel graag een highschooljaar doen in Amerika. En ik wist dat die audities altijd al ergens rond januari, februari begonnen. Dus ik kon niet, terwijl ik in Amerika zat, opnieuw auditie doen voor de vakopleiding. Dus toen dacht ik al van, nou oké, ik ga wel eerst gewoon auditie doen voor iets heel anders. Dus toen ben ik uiteindelijk een soort creatieve communicatieopleiding gaan doen. Maar terwijl ik daar zo mee bezig was en zo in zat, en ook tijdens die vooropleiding, toen dacht ik al van, volgens mij zijn er mensen om mij heen zoveel meer committed dan dat ik ben. En ik wilde gewoon op het podium staan en ik wilde zingen. Maar ik had geen zin om van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat te repeteren. En dan moet je teksten uit je hoofd gaan leren. En dan kreeg je software. Nee, daar had ik helemaal geen zin in. En toen dacht ik, ja, kan ik hier nou echt zo mijn leven helemaal aan toewijden? Want dat is gewoon waar het om draait op dat moment. En dan zat je echt met 10 mensen in de klas. En nou, dat waren de enige 10 mensen die je ongeveer 4 jaar lang zag. Ja. En toen dacht ik, nee, dat gaat het niet worden. Nee. Maar ja, toen ben ik een communicatieopleiding gaan doen. Dus het is ook niet heel veel beter geworden.
4: Dat is ook heel muzikaal.
3: Nou ja, dat viel allemaal reuze mee. Maar ja, toen was ik op een gegeven moment 25 en dacht ik, ja, ik wil toch echt wel iets in de muziek gaan doen. En toen ben ik zelf maar daar stappen in gaan zetten.
2: En toen ben je op de achterbank gaan zitten.
3: Toen ben ik op de achterbank gaan zitten, ja.
2: Dat is de titel van je nieuwe song.
3: Ja.
2: En je doet hem hier zometeen samen met Lodewijk op gitaar. Wie is Lodewijk?
3: Lodewijk, ja, wie is Lodewijk? Ja, Lodewijk is mijn gitarist. En

0: dat is eigenlijk net zoals ik met al mijn andere muzikanten en muzikale dingen in het leven heb gelijk. Ik heb al iedereen een berichtje gestuurd.
1: Okay.
0: Ja, sorry, misschien moest ik daar iets sneller naartoe werken.
2: De zin klonk alsof ik heb allemaal muzikanten gedaan.
0: Nee. Ik heb gewoon, toen ik de muziek in wilde, had ik geen idee hoe ik die mensen kon vinden. Dus ik ben gewoon via social media mensen gaan benaderen.
1: Hallo, gezegd, wie kan er op een gitaar spelen?
0: Ja, en dus ik zag Lodewijk Bakker en ik zag, nou, die speelt wel bij vette artiesten. Die moet ik ook hebben.
1: Wie dan? Dat willen we even weten.
0: Nou ja, nu speelt hij bij Zoe Levi, maar hij heeft ook bij Bente gespeeld. TV-programma's meegedaan, grote podia gestaan. Ja, dus dat is wel. Daar ben ik wel trots op. Ben ik wel trots op dat hij hier nu met mij wil zijn.
2: Wat heb je hem weggekaapt?
0: Nou, nee hoor. Volgens mij is het tot nu toe allemaal goed te combineren.
2: Oh, leuk.
0: Maar ja, ik vind het wel vet dat dat loodje altijd mee wil. Ja,
1: ja, een loodje. Dus, je mag hem ook een loodje.
0: Ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat
2: als het maar niet het laatste loodje wordt.
0: Nee, dat hoop ik niet. Nee, precies.
1: Wat wil je met dit nummer vertellen?
0: Nou, mijn idee met Achterbank was gewoon dat ik zin had in iets heel vrolijks en iets gezelligs. En iets wat je echt aanzet als je op vakantie gaat. En gewoon zo'n roadtrip vibeje. En in het verleden heb ik best wel veel geschreven. Ook wel wat maatschappelijke onderwerpen. Over dat je je als vrij onveilig voelt op straat. Of dat je als je echt alles geeft dat je dat kan bereiken. Of dat je je ergens op de tweede plek zet. Nou, van alles en nog wat. En toen dacht ik wil een keer gewoon zo'n niks aan de hand nummer. Gewoon good vibes, lekker die radio aan. En met dat idee ben ik toen de studio ingegaan. En toen kwam Achterbank. En dat is wel ook echt een liedje waar ik gewoon heel trots op ben. En wat ik heel vet vind. En het voor mij voelde het heel visueel. Dus ik dacht meteen, ja, hier moet een videoclip bij.
1: Ja.
0: Nou, ik kon niemand zo gek krijgen om dan met mij die videoclip te spelen. Behalve mijn eigen vriend.
1: Dus die,
0: ja, dat is mijn eigen vriend die uiteindelijk na toch wel wat
2: veel aandringen.
0: Ja, precies. En deze man is voor heel veel verantwoordelijk achter Tessa June. Dus,
1: is het ook je eigen auto?
0: Nee, ik heb gewoon een oproepje op Instagram. Lang leef social media. Oh, ja, daar had iemand gereageerd en dat was zo'n vette auto.
1: Ja, dus, het is een Volvo, denk ik. Een oude Volvo.
0: Ja, het is een oude Volvo, ja.
1: Ja, heel mooi. Ja, en het is ook gewoon bij jou thuis opgenomen? Of
0: nee, dit was ergens daar ook in de buurt.
1: Oproepje waarschijnlijk.
0: Ja, en we hadden een mooi weiland. En nou, het was echt, de setting was helemaal compleet.
1: Want jij woont in de omgeving van Horen of daar kom je vandaan? Hè?
0: Ik ben geboren in Horen.
1: Oh, dat was het, ja.
0: Maar ik woon in Amsterdam.
1: Oh, Oké. Ja, oh, dit is jouw vriend, ja.
0: Ja, dat is hem. Ja, ja, die heeft ook de merchandise gedaan en de website gemaakt en de artwork voor alle liedjes. Ja, ik zet hem wel aan het werk, hoor.
1: Heb je ook een claim getekend voor het geval dat ooit nog eens een keer misgaat? Dan
0: nee, maar nu je dat zegt, denk ik, nou, misschien moet ik daar ook even werk van maken.
2: Die zit er wel te vast natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, gelukkig gaat het tot nu toe allemaal heel goed. En volgens mij vindt het hartstikke leuk, of hij doet in ieder geval alsof.
1: Alsof dus,
0: ja, precies. Ja.
2: Dat is het beste wat een vriend kan doen ook, hè?
0: Ja, precies. Gewoon ja en amen. Ja, precies.
1: Wat wil je nu verder? Wat zijn jouw plannen nu dan? Je hebt de single uit, wanneer is je uitgekomen?
0: Dit nummer is in mei uitgekomen.
1: Ja, nou, ja. Je staat al, tenminste je stond of staat op de playlist, hè, bij verschillende stations. Dat is ook helemaal meegenomen.
0: Ja, dat is wel echt heel vet. Ja, mijn plan. Ik ben nu heel veel muziek aan het maken. Dus ik hoop dat ik dat dit jaar leuk kan gaan uitbrengen.
1: Ja.
0: En in het najaar ga ik meedoen met Popronde. Dat is een soort reizend festival door Nederland. Ik zag dat Flevoland maar één stad had die meedeed.
1: Alleen maar Almere.
0: Ik vind Lelystad. Kunnen we even een klein oproepje doen dat daar ook misschien...
2: Nou, het leuke eraan is dat in Dronten, weet je wel, bij de Meerpaal... is een hele grote muziekschool.
0: Oh.
2: Daar doet dus niemand van mee. Nou, dat is heel raar, vind ik dat.
0: Ik zou dat heel leuk vinden om wat vaker die kant te komen.
2: Lelystad hebben ook een cultuur...
1: Noord-Oostpolder ook, muziekcentrum.
2: Ja, allemaal dus.
1: Ja.
0: Nou, dus aan aanbod geen gebrek eigenlijk.
1: Verhuis anders gewoon even naar Lelystad.
0: Precies.
1: En dan meld je
0: ik zal
1: je
0: het even helemaal hier lekker gaan pluggen.
2: Van Horon naar hierheen is maar alleen maar over de dijk.
0: Ja, dat is
2: een klein stukje.
0: Nee, dat is ook zo. Maar goed, dus Popronde. Ik hoop dat ik daar druk mee ga zijn in het najaar. En verder ben ik dus veel met de muziek nu bezig.
2: Is dat leuk? Wedstrijden meedoen? Want je hebt ook eerder al meegedaan. K2 zoek K3.
0: God, ja. Nou,
2: het Junior Song Festival.
0: Ja. Oh, je bent heel goed ingelezen.
2: Het zit een beetje in jouw bloed, hè? Van, ik wil wel graag een uitdaging.
0: Nou, dat is eigenlijk waar het dus ook misging. Want ik dacht altijd, ik moet met een talentenjacht meedoen. En ik moet iets winnen om een beetje onder de aandacht te komen bij mensen. Want hoe ga je anders jezelf ertussen krijgen? Maar ja, dat lukte allemaal niet. En ik werd het nooit. En nou goed.
2: Net niet.
0: Toen dus zelf mensen maar benaderd. En nu denk ik, nou ja, ik heb dat ook helemaal niet nodig, zo'n talentjacht.
2: Nee.
0: Maar Popronde is niet echt een wedstrijd, denk ik, hoor. Ik denk dat het vooral een podium
2: is. Een promotieronde.
0: Ja, die heel veel artiesten dan de kans krijgen om gewoon zichzelf te laten zien.
2: En waar heel veel programmeurs kijken.
0: Dat hoop je. Ja, ik hoop wel dat ik daar even de muziekindustrie een beetje kan porren. Van, door de slag lijkt me leuk. De festivals, Concert at Sea staat heel hoog op mijn lijstje.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat is niet zomaar natuurlijk.
0: Ja, wie niet.
2: We moeten klein beginnen dan.
0: Ja, dat is ook zo. Nou ja, goed.
2: Oké. Okay. Nou, deze dan, Achterbank vandaag. Het gaat hartstikke goed. Het is niet de eerste single. Het is volgens mij 12e inmiddels, hè, die je uit hebt gebracht.
0: Ja, zoiets.
2: Ja.
0: Echt? Dat denk ik, ja, 12, 11, 12, zoiets, ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, nee, we pakken lekker door. Ja.
2: Nou, en uiteindelijk nu met Achterbank schijnt het toch een beetje te gaan lukken.
0: Ja, weet je, het is gewoon heel veel bouwen. En je hoopt dat dat ergens dan daar een keer iemand dat leuk vindt. Ja. Maar ik moet zeggen, met Achterbank, met de support die ik vanuit radio krijg, dat heb ik eerder nog niet zoveel met een nummer gehad. Dus dat vind ik wel echt al heel bijzonder.
2: Het kan
0: dus
2: zo...
0: we genieten gewoon van alles wat er op het pad komt.
2: Kan maar zo gebeuren.
0: Ja, je weet het niet, hè. Je weet het niet.
2: Nou, ga naar Loodje.
0: Ja, we gaan hem spelen. We gaan naar Loodje.
2: Gaan naar Loodje en gaan wij genieten van die single die net uitgekomen is.
1: Ja, vorige maand. Nou, in mei al, hè. Dus het is alweer eventjes uit. Maar goed, je weet nooit, hè. Het kan zomaar ineens alsnog gebeuren en wordt het ineens opgepikt en heb je een dikke hit te pakken. Zo gaat het heel vaak. Tegenwoordig zeker. Tessa June en Loodje, zoals zij noemt, Lodewijk op gitaar, brengt live een prachtige versie van Achterbank. Lekker catchy meezingen dus.

0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: In onze AI-rubriek hebben we eerder gepraat over een redactrice van nu.nl die tegen haar wil voorkwam in deepfake-video's.
2: Nou, vandaag gaan we nog een stapje verder, omdat het kan. Er zijn door AI gemaakte personages van wie wordt beweerd dat ze in een film gaan spelen. Nou, bij ons in de studio onze AI-expert Sonny de Leeuw uit Lelystad. Sonny, goedemorgen weer.
3: Goedemorgen.
2: Ja, er zijn dus influencers op internet actief. Die bestaan niet. Die zijn met AI gemaakt. Zien er perfect uit. Dat is niet fijn eigenlijk, toch? Tenminste, dan heb je zoiets van, ja, dat ziet er perfect uit.
3: Ja, ja, ik hoor heel veel van dat soort dingen voorbij komen inderdaad. Van, ja, AI-personages zijn allemaal perfect. Maar het feit is dat je eigenlijk elk type personage kan maken met AI. Ja, er worden inderdaad heel veel perfecte personages gecreëerd. Maar worden ook expres heel veel imperfecte personages gecreëerd. Puur om ook weer dat menselijke verder over te laten komen. Met toch even een rimpeltje hier en wat sproetjes.
2: Dat je die connectie houdt.
3: Ja.
2: Van, oh, dus, die heeft dat ook. Dat je wat herkenning hebt.
3: Exact. Dus een AI-personage hoeft niet per se perfect te zijn. Sterker nog, ik heb ook wel eens klanten gehad die het tegen mij hebben gezegd, Sonny, ik wil een nieuwe website hebben, maar kan je ze expres een stuk minder perfect maken?
2: Oh. Nou,
3: en heb ik op de website heb ik allemaal super realistische foto's gecreëerd met, ja, mensen die er gewoon normaal uitzien als normale Nederlanders. Dus dat is ook mogelijk. Dus het kan beide kanten op gaan.
2: Oké. Okay.
1: Maar kan ik het nog zien? Wat het is, of het nep is. Als het heel perfect is, dan denk je, ja, het zou wel nep zijn. Maar als het een beetje, ja, als er een randje aan zit, dan denk ik, oeh, waar zijn we, ja, nu?
3: Ja, ik heb wel eens tijdens mijn lezingen die ik geef over AI, vind ik altijd leuk als ik bij iets van een marketingbedrijf heb waar het relevant is, laat ik altijd 6 foto's op het scherm zien.
2: Ja.
3: En 2 van die foto's zijn dan altijd gemaakt door AI. En ik laat hun dan kiezen welke door AI gemaakt zijn. Nou, ik kan nu al zeggen, van alle zalen die ik ben geweest, en dat zijn duizenden mensen die ik die foto's heb laten zien, ik denk dat het percentage misschien op 5% zit dat mensen het herkennen.
2: Die 2 eruit pikken?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: En dat is waarschijnlijk ook gewoon gokken.
2: Ja, precies.
3: En de rest, iedereen geeft toe, ik zie het gewoon niet. En eerlijk gezegd, vroeger had ik het gezien. Als we het hebben over 1,5 jaar geleden, dan zag je nog aan de vingers die bijvoorbeeld niet helemaal klopten.
1: Ja.
3: Of de achtergrond die vervaagd is en rare dingen instaan. Maar tegenwoordig, als iemand echt zijn best doet, dan kan je het zo krijgen dat je het helemaal niet meer van echt kan distancieren.
2: Okay.
3: Voor video's is dat nog iets lastiger. Daar zijn we eigenlijk nu op het punt van een jaar, 1,5 jaar geleden waar we waren met foto's. Dus daar zie ik nog wel soms de imperfecties in. Of eigenlijk vaak nog steeds de imperfecties in. Maar ik denk eerlijk gezegd, weer 2 jaar verder.
1: Ja.
3: En dat kun je ook niet meer zien.
2: Oh. Nou, wij hadden het op de redactie van de week over Koningsdag. He, de koninklijke familie is natuurlijk volgend jaar in Lelystad met Koningsdag om de verjaardag van Willem-Alexander te vieren. Die wordt dan 60.
1: En de stad wordt ook 60.
2: Ja, en toen zeiden we van, hoe leuk zou het zijn dat je een AI-filmpje gaat maken over Willem-Alexander en Maxima.
1: In Lelystad?
2: Ja, dat ze door Lelystad lopen. En je hebt natuurlijk dat filmpje van hen toen ze in het Witte Huis sliepen, ging helemaal,
1: ja,
2: viraal.
1: Oh ja.
2: Dus we hadden zoiets van, god, zou dat niet leuk zijn? Zou dat niet een mooie uitdaging zijn om zoiets te maken?
3: Ja, klinkt voor mij wel eens een leuke uitdaging.
1: Oké. Okay.
3: Om dat, ja? Om dat te maken. Nou, op zich.
2: Nou, kunnen we het nog wel.
3: Als jullie een leuk idee hebben, dan maak ik daar een leuke AI-video van.
2: Gaan we nog wel eens even over brainstormen.
1: Ja. Voor veel mensen is het nu ongeveer de tijd om naar het werk te gaan. Voor zover je geen vakantie hebt natuurlijk. Er is nu een nieuwe versie van ChatGPT die een heleboel werk uit handen neemt. Dat, ja, deed het al, maar deze gaat weer een stapje verder. Wat is er aan de hand?
3: Ja, het heet ChatGPT Work.
1: Nou,
3: en
1: briljante, ja, naam.
3: Precies dat. Wat het feit eigenlijk is, het is net zoals ChatGPT. Stel je een vraag, doe dit voor me, doe dat voor me. Maar in plaats van dat hij jou alleen een antwoord terug kan geven, kan hij ook acties uitvoeren. Dus hij heeft toegang tot jouw computer. Dus stel, jij vindt jouw bureaublad heel slordig, met allemaal bestanden die daarop staan, wat niet geordend is.
1: Ja.
3: Dan kan jij ChatGPT Work vragen. Kijk naar mijn bureaublad, schoon het op, deel het op in mapjes, verwijder de dubbele bestanden, verwijder dingen die niet meer relevant voor mij zijn. En dan kan hij dat ook daadwerkelijk voor jou uitvoeren op jouw computer. Daarnaast kan hij ook toegang hebben tot jouw software. Dus stel, jouw Outlook of jouw agenda. Je zegt tegen hem, ik wil dat jij mijn openstaande e-mails gaat bekijken van de afgelopen 5 dagen. en zet allemaal een reactie klaar in mijn tone of voice.
2: Oh, beantwoord ze alvast maar.
3: Ja.
2: Ja.
1: Nou, als concept. Je drukt nog niet, je laat nog niet op verzenden drukken. Ja, kun je ook vragen.
3: Wat jij zou willen.
2: Nou ja, ik zou dat nog wel even willen lezen. Nou, ik zou het sowieso niet willen. Ik zou het zelf willen doen.
1: Ja.
2: Ja, maar misschien ben ik heel ouderwets. Ik zou het in concept dan toch eerst zelf maken. En dan misschien nog vragen van, goh, wat vind je hiervan? Maar,
3: ja. Eerlijk gezegd, zo doe ik het ook hoor.
2: Ja.
3: Ik laat mijn AI's nog helemaal niks autonoom zonder check namens mij verzenden.
2: Nee, en wat je daarvoor zei, je bureaublad opruimen en dubbele dingen weggooien. Ik denk dat ik daarna niks meer zou kunnen vinden.
1: Ja. Dat heb je dan ook weer natuurlijk.
2: Ja. Ja, ik ben nogal een control freak, dus ik zou dat zelf in de hand willen houden. Maar ja, voor mensen die het lastig vinden.
3: Ik moet zeggen, deze ChatGPT work. Ik heb het gisteren uitgeprobeerd.
1: Ja.
3: Maar eerlijk gezegd, ik ben al heel erg bekend met deze feature. Want dit is namelijk geen nieuwe feature.
1: Oh.
3: Want Claude, de tegenhanger van ChatGPT, die heeft dit al sinds januari.
2: Oh, ja.
3: Dus ik ben eerlijk gezegd niet heel verbaasd of
2: onder de
3: is
2: indruk.
3: Dit een nieuwe ontwikkeling voor mij.
1: Ik vind het een beetje eindklinken dat zo'n ding vanzelf dingen gaat doen.
3: Nou Leo, geloof me, als je het allemaal gaat gebruiken, je gaat hartstikke enthousiast worden. Wat ik meestal doe, als ik een PowerPoint presentatie wil maken of als ik iets anders wil doen, ik heb een appje en die houdt mijn gesprekken. Neemt hij op voor me. Dan zeg ik, nou, kijk naar mijn recente gesprek die ik heb gehad. Maak op basis daarvan een PowerPoint-presentatie. En zet alvast een concept-e-mail klaar naar alle deelnemers van dat gesprek. En dan kan hij dat volledig autonoom voor mij doen. Nou, de tijdsbesparing die je daarmee kan winnen is gigantisch.
1: Maar je moet
3: maar blijft wel
1: controleren nadien.
3: Je moet controleren.
1: En dat kost
3: je moet
1: tijd.
3: Kritisch blijven.
1: Ja.
3: En je moet weten hoe je hem de juiste manier moet aansturen.
2: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Meta had ook nog wat nieuws. Hè? Dat ging om een blunder. Wat was het precies?
3: Ja. Ja, wat Meta had gedaan is, ze hebben een nieuwe AI image generator hebben ze uitgebracht. Moose heet het. En dit is een AI waarbij je kon vragen van, kijk naar Leo zijn Instagram profiel. Als jij een openstaand profiel hebt, maak op basis daarvan een AI-afbeelding dat jij op een paard rijdt.
2: Pardon. Ja, die vind ik heel grappig.
1: Ik heb
2: zit
1: ook heel
2: zo snel niet voor me, maar oké. Okay.
1: Nee,
2: en dan een wit paard zeker ook nog.
3: Bijvoorbeeld. Je kan hem alles vragen.
2: Ja.
3: Openstaande profielen. En dan kan hij op basis van die persoon kan hij een afbeelding genereren. Maar alleen daar was heel veel ophef over gekomen. Want mensen zeiden van, ja, ik heb nooit toestemming gegeven aan Meta om mijn afbeeldingen te gaan gebruiken. Dat andere mensen daar opeens afbeeldingen van kunnen maken.
1: Ja, ja.
3: En Meta staat er ook bekend om dat ze in plaats van opt-in altijd opt-out doen.
1: Hij
3: dus
1: staat
3: alles staat
1: open.
3: Standaard aan.
1: Oh ja.
2: Oh,
3: en
2: juist.
3: Dat is eigenlijk helemaal niet netjes.
1: En toen was het bericht vergeten, u kunt hem dichtzetten. En toen stond alles nog open.
2: Maar jij zegt dat is niet netjes. Maar nee. Is het niet netjes? Mag het wel?
3: In Amerika mag het.
2: Ja?
3: In de Verenigde Staten. En daarom was het ook het incident daar gebeurd.
2: Mm-hmm.
3: In Europa is het incident niet gebeurd. Want hier mag het niet.
2: Precies.
3: Hier heb je echt strenge opt-in regels.
2: Ja.
3: En daar is de EU is daar een heel stuk verder in met die regels.
2: Ja.
3: Maar in Amerika is hier ophef over gekomen. Maar in Europa waren we hier nog veilig mee.
1: Het speeltje is alweer weggedaan. Het mag niet meer. Het kan niet meer. Hè?
3: Ja, klopt.
2: Ja, maar het is wel een goede zaak dus, hè, dat het hier een stuk strenger is.
3: Ja, absoluut. Ja, het heeft natuurlijk twee kanten. Aan de ene kant is Europa natuurlijk een heel stuk langzamer, omdat we alles verbieden. Maar aan de andere kant heb je wel dit soort dingen waar we privacy technisch wel weer een stukje veiliger zijn.
2: Zeker.
3: Dus het is een weegschaal effect.
2: Ja. Hoe ziet jouw week eruit?
3: Deze week?
2: Ja.
1: Druk? Of niet?
3: Druk.
1: Heb je geen vakantie?
3: Nee, ik heb geen vakantie. Bij mij gaat het door.
1: Oh, je gaat het door.
3: Ik ga deze week voorbereiden voor een leuke development day. Ik ga dan naar een klant toe en dan gaan we 2 dagen gaan we puur en alleen met AI programmeren. Ik heb ook nog mijn normale werkzaamheden bij mijn normale klanten, waarbij ik wat tooling heb om te maken. Een taxateur ga ik een nieuwe taxatieprogramma voor maken. Dat is bij de recruiter.
1: Oh.
3: Dus ik heb van
2: leuk,
3: alles
2: hoor. Heel
3: te
2: veel
3: doen.
2: Verschillende dingen. Geweldig
3: Zeker.
2: Vak.
1: En over 2 weken weer hier bij ons op de radio.
3: Ja.
1: Dank voor je komst en tot...
4: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, bevoeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant, hotel waar je staat te laden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En inmiddels hebben we de doneeractie gestart. Dat we ook nieuw of goed gebruikt gereedschap weer terug kunnen investeren. Zodat we door kunnen gaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
6: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
5: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, we kunnen er niet omheen. We zitten midden in de zomervakantie. Veel Flevolanders die zijn erop uit en die genieten ook van een welverdiende vakantie. Maar ondertussen wordt er op allerlei plekken wel gewoon keihard doorgewerkt. Bijvoorbeeld hier in de studio, zou ik zeggen.
2: Ja, en onze verslaggever Roel Kuipers die zoekt allerlei mensen op die nog aan het werk zijn in deze zomer. En natuurlijk is Roel de beroerdste niet. Hij steekt zelf ook nog even graag de handen uit de mouwen. Hij is vandaag naar Emmeloord gegaan en zit op de bank. Nou, dat is niet heel actief, Raoul.
3: Nee, dat klopt. Voor nu zou je niet zeggen dat ik echt hard aan het werk ben. Maar ik moet wel zeggen dat het hier gewoon heel gezellig is. Want ik zit op de bank naast Martruida en mevrouw Brouwer. Ja, en Martruida, jij werkt in de thuiszorg.
4: Ja, dat klopt.
3: Wat houdt dat precies in?
4: Ja, wij werken dan voor een VPT-team. En dat is eigenlijk dat je bij de cliënt komt voor het hele stukje. Dus ook huishoudelijke hulp en de welzijnmomenten.
3: Wat is een VPT-team?
4: Volledig pakket thuis. Dus eigenlijk de zorg omtrent de cliënt, maar ook de huishoudelijke taken en het welzijnstukje. Ja.
3: Ja, en dat horen dan dus dingen als schoonmaak bij of is het veel breder dan dat?
4: Schoonmaak, maar ook huishoudelijke ondersteuning tijdens de zorgmomenten. Dat betekent dat we ook een wasmachine aan kunnen zetten. Een collega die 's avonds komt, kan het ophangen. Afwasje doen. Tussendoor een toilet schoonmaken. Dus we zijn echt wel de hele week kunnen wij ondersteuning bieden.
3: Nu zitten we lekker op de bank. Zijn die momentjes er ook?
4: Die zijn er zeker. Die zijn er eigenlijk elk zorgmoment wel. Ja.
3: Hoe ziet dat er dan uit?
4: Eigenlijk zoals nu, maar we gaan ook naar buiten toe. We gaan ook met de cliënt wel weg. En gezellig koffie drinken met mevrouw. Ja, dat zijn echt wel dierbare momenten. Met mooie gesprekken. Ja. Ja,
3: ik zie mevrouw Brouwer ja knikken. Waar gaan jullie zo wel heen naar buiten?
5: Nou, naar de markt. En we gaan hier ook wel naar de tuin hier. Dit is een vlindertuin. Dat is ook heel gezellig. En dan ga ik met de rollator. Nou, dat is heel, heel gezellig. En ik ga wel naar het goed. Ja, wat ik nou vraag en wat ik een beetje handelbaar is, waar ik een beetje kan lopen, dat ze me helpen. Maar ik kan dat niet alleen.
3: Nee, en dan even een lekker ommetje maken.
5: Ja, ja, ja. En dan maak ik wel een ommetje. Ik ga wel eens even met de rollator naar hier zo naar het winkelcentrum. Kleine dingetjes, maar ik kan mijn karretje niet volladen, want dat is me te zwaar.
3: Wat betekent de thuiszorg voor u?
5: Nou, heel veel. Ik had eerst een ander thuiszorg, maar ja, dat ging niet zo goed. Maar ik moest hier ook heel erg winnen. Ik moest heel erg winnen. Ik durfde ook bijna niks te vragen. Ik denk, dan heb je haar weer. Maar dat wint wel. Ze zijn ook aardig en dan wint dat wel.
3: Ja, en ik hoorde net al dat er gezegd werd dat u heel veel zelf doet.
5: Ja, dat wil ik ook, want ik wil een beetje fit blijven. Ik wil mijn hersenen een beetje, nou, kan een beetje rijp houden. Dat ik nog ergens mee kan praten. En ik wil mezelf ook een beetje redden. Dat ik 's morgens moet ik op gang komen. 'S morgens doe ik als ik opsta. Meestal een uur of 7:30, dan ga ik eruit. Maar dan heb ik ook tot 9:00 werk, hoor. Dan doe ik eerst wat oefeningen. Ik zet eerst een kopje koffie. Doe eerst wat oefeningen. En dan was ik wel van. Ik was met twee. Eerst beneden en later doe ik boven. Maar 's morgens doe ik eerst beneden en dan ga ik weer zitten. En dan pak ik mijn fietsje. Ik heb zo'n trapfietsje en dat doe ik 100 keer. En dan zet ik hem ook eens terug, dan doe ik 40. En ik heb ook last van mijn armen. Dus dan zet ik hem op bed neer en dan doe ik daar oefeningen mee.
3: Dat is een heel programma.
5: Ik heb een heel programma.
3: Ja, een heel ochtendritueel. En die is dan al.
5: Ik ben er mee bezig. Dan zit mijn nek vast.
3: Oh, kijk, en dat hele ochtendprogramma is dan al voorbij als jullie binnenkomen.
5: Dat moet loskomen.
4: Ja, klopt. Ja, dan komen wij voor de rest.
5: Ja. Ja. Ja.
3: Dan hebben jullie eigenlijk wel een eitje hier.
4: Nou, het is hier makkelijke zorg.
5: Ik wil het ook.
3: Wat is het leuke van dit werk?
4: Ja, eigenlijk alles. Het is heel erg dankbaar werk. En je kan echt een verschil maken voor iemand. En dat maakt het heel fijn. Ja, en wij leren ook heel veel van onze ouderen. Van vroeger en de verhalen. Ja, het is gewoon fantastisch. Ja.
3: En jullie bouwen toch dan toch ook iedere keer een soort band op?
4: Jazeker, ja. Ja.
3: Nu ben ik hier natuurlijk niet alleen om op de bank te zitten en een gezellig praatje te maken. Dat is wel leuk, maar we gaan de handen uit de mouwen steken. Wat gaan we doen?
4: Nou, hier moet nog gestofzuigd worden en we willen graag een kopje koffie zetten.
5: Samen nou, met mevrouw.
3: Dan ja. Zou ik zeggen, dan gaan wij even aan de slag. Ja, stofzuigen. Ik zou niet eens per se zeggen dat het nodig is, want het is hier gewoon brandschoon. Maar goed schoon, dat kan natuurlijk altijd. Wij gaan de stofzuiger erbij pakken en aan de slag.
2: Ja. Nou, ik ben benieuwd of Raoul dat kan, want hij woont nog thuis. Dus in principe doet moeder of vader dat.
6: Ja, ja, maar Raoul gaat binnenkort verhuizen. Dus kan hij alvast oefenen hoe dat moet. Nou, we gaan zo regelmatig eventjes bij naar Raoul schakelen. Wil je dat allemaal meekrijgen? Zet dan gewoon lekker je tv aan. Jongens, ik zou toch binnen gaan zitten, want buiten is het toch bloedheet. Lekker alle ramen tegen elkaar open en dan op de bank tv kijken naar Omroep Flevoland. En je kunt het ook gewoon allemaal beluisteren.
0: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen. Je luistert naar het beste van Flevoland, met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, en een zomer vol met vakantiewerk. Want onze Raoul die is op dit moment in Emmeloord en hij werkt daar in de thuiszorg. Raoul, ik zag je net stofzuigen. Heb je ook koffie gezet, begrijp ik?
2: Ja, we hebben een lekker bakje koffie voor ons en een goede koek. Dus het is echt wel luxe.
1: Oké, maar koek en koffie drinken, hoort dat er ook een beetje bij?
2: Ja, dat hoort er ook bij, want het is een deel voor de thuiszorg is echt de zorg. Maar het is ook een stukje verbinden met mensen. En dan hoort dat praatje met de koffie hoort er gelukkig ook bij. Dus ik vind dit nu al het favoriete gedeelte van het werk. Ga ik even naar mevrouw Brouwer. De woonkamer is weer gestofzogen. Ja. Hoe ziet het eruit?
3: Hartstikke goed.
2: Ja, ben ik geslaagd?
3: Tuurlijk ben je geslaagd. Je slaagt altijd.
2: Oh, kijk, gelukkig. Nou, de eisen zijn niet zo hoog. Ja. Ga ik heel even naar de expert. Ja, het werk is natuurlijk wat verder dan wat we nu gedaan hebben. Maar dit hoort er ook bij. Ja, hoe ziet de rest van de dag er voor jou uit?
4: Ja, in principe kom je bij een aantal cliënten en heb je deze praatjes, heb je deze werkzaamheden. En of overdag of 's avonds blijft gewoon altijd dezelfde werk.
2: Dus ook een bakje koffie met de koek?
4: Ja.
2: Nou, dan sluiten we daarmee af met even een gezellig praatje bij de koffie. En dat vind ik ook eigenlijk wel een mooi afsluiten van dit eerste vakantiebaantje.
5: Nou, dat wou ik net zeggen. Het huis is weer stofvrij. Er is koffie gedronken. We hebben alleen de ramen nog niet gezien, Raoul. Dus misschien kun je ook nog helpen met de ramen lappen.
1: Ja, een beetje schoonmaak zijn. In wat lauw water. Moet lukken, denk ik.
0: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen. Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Oh, zit dat zo?
1: Ja, als je naar Omroep Flevoland luistert in de auto en je rijdt de provincie uit, dan wordt het ontvangst meestal al snel minder. Ik weet, als je naar Arnhem rijdt, kun je net de afslag nemen en daar verdwijnt ineens het signaal. Even later is het signaal dan ook echt helemaal weg. En maar toch kregen we een fragment opgestuurd van iemand uit Finland.
2: Ja, moet je horen.
3: Je van het draaien. Een grote hit was het in de jaren 60. Misschien kun je het nog steeds helemaal meezingen of meezeggen. Want zingen, dat doet hij niet echt. Gerard de Vries is...
2: Ja, dat was ik.
1: Ja.
2: Met wel wat ruis, maar goed, het is te verstaan.
1: Ja, dus dit was in de ether opgepikt, dus uit de lucht gepikt in Finland.
2: Inderdaad, in de gemeente Kangasala, dat ligt op ongeveer 2000 kilometer afstand van Flevoland. Dat is zo'n 29 uur rijden. En hoe kan het dan toch dat die uitzending via de FM, via de ether, daar te horen was? Nou, dat zoeken we uit vandaag in O Zit Dat Zo.
1: Ja, dat vragen we aan Johan Jongbloed. Hij is een radiozendamateur uit Almere. Johan, goedemiddag.
4: Het Ens.
1: Oh, uit Ens. Nou,
4: ben je verhuisd?
1: Ja,
4: we zijn verhuisd.
1: Ah, oké. Nou goed, uit Ens. Van de andere kant van de provincie. Eerst eventjes gewoon de allereerste vraag. Want ik zei, ja, als ik naar Arnhem rijd, dan kan ik ongeveer tot aan de afslag van Arnhem en Omroep Flevoland nog beluisteren. Dan sla ik af. Maar dan houdt het op een gegeven moment op. Waarom gaan die signalen niet gewoon verder?
4: Ja, dat klopt helemaal. Radiosignalen gaan in principe gewoon rechtdoor. Dus over de horizon ben je niet meer hoorbaar. Achter de dijk ben je niet meer hoorbaar. En een oplossing daarvoor is hogere antennes.
1: Oké.
4: De mast. En als je een mast gebruikt en hogere antennes, dan verplaatst de horizon zich en ben je verder te horen.
1: Ja, maar nou is er geen één mast zo hoog, denk ik, die helemaal reikt dan verder naar Finland.
4: Nee.
1: Hoe werkt dat dan?
4: Dus er zijn uitzonderingen. En ondanks dat die radiozalen rechtdoor gaan, gebeurt het ook wel dat ze afbuigen. Of spiegelen. Een van de twee. En de reden daarvoor is onder andere een sporadische E. Mm-hmm. Sporadisch, dus zo vaak gebeurt die niet. En je hebt ook een troposferische ducting.
1: Oké.
4: En als we eerst even ingaan op de sporadische E, dus een laag boven de aarde, die is tussen de 90 en 120 kilometer hoog. Dat is in de ionosfeer, heet dat. Dat is een ioniserende laag. En die ioniseert onder andere door meteorietenstof. Daardoor komt er metaal in die luchtlaag. En die wordt geladen door onder andere UV-licht.
2: Ja, hoe weet jij dit allemaal, Johan?
4: Punt 1. Als je radiozendamateur wordt, zit dit in de curriculum. En je kunt het ook gewoon opzoeken natuurlijk.
1: Ja, even terug naar die sfeer. Want we weten nou nog steeds niet waarom het daarin terechtkomt. Want daar komt het dus blijkbaar in terecht, ons signaal. Ja.
4: Waarom dat signaal er terechtkomt? Je moet wel ook weten dat door die ioniserende laag gaat het signaal spiegelen. Dus het radiosignaal gaat omhoog, komt tegen die laag aan en komt dan ook weer naar beneden. Die spiegelt dan doordat die geladen is. Het andere effect is troposferische ducting. Dat werkt weer anders. Dat werkt lager. Dat werkt in de troposfeer. En dan moet je zien bijvoorbeeld in het najaar, dat een warme zomerse dag geweest. De aarde is lekker opgewarmd. En die koelt af. En die begint bij de aarde af te koelen. En wat je dan krijgt is een koude laag, een warme laag en weer een koude laag. En dat radiosignaal gaat heen en weer tussen die twee, in die warme laag die dan tussen zit. En dat noemen we tunneling. En ja, dat is afhankelijk van hoe groot die tunneling is. Het komt er weer ergens uit.
1: Ja, maar is dat alleen op warme dagen? Was dit waarschijnlijk op een warme dag geweest dat Jordi te horen was in Finland?
4: Beide dingen zijn seizoensafhankelijk. En het E-laagverhaal is vooral seizoensafhankelijk, omdat je die meteorietenstof, omdat we dan door de kanteling van de aarde zitten we dichter bij die meteorietenstof. Mm-hmm. En de windlaag is tegengesteld op dat moment, waardoor die lekker samen wordt geperst en dan krijg je een hele dunne laag. En daardoor krijg je dat spiegelingseffect.
2: Ja, oké. Dus als het had geregend, dan had deze meneer uit Finland ons waarschijnlijk niet ontvangen. Nee. Maar stel, ik rijd nou met mijn autootje naar Finland. Ik neem een standaard radiootje mee en ik wil zoeken op 89.8 FM. Hoe groot is dan de kans dat ik Omroep Flevoland vind?
4: Ja, klein.
2: Ja, je sporadisch. Je moet echt wel goede apparatuur ook hebben.
4: Ja, ik ben radiocentamateur. Ik zit niet naast mijn zender de hele dag. En ik merk als er sporadische E is, als die geweest is.
1: Waar merk je dat aan dan?
4: Aan je mede-amateurs die wel hele leuke verbindingen gemaakt hebben met bijvoorbeeld een Frankrijk of een Engeland of verder.
1: Ja, want jij bent radiocentamateur. Dat betekent dat jij ook contact zoekt met andere plekken van de wereld. Hè? En je zegt net, eigenlijk gaat het in een rechte lijn. Dan zou ik denken, dan gaat het dus vanuit Enns in een rechte lijn naar het zuiden. Dan kom je ergens bij Madrid uit of zo. Kan je dat helemaal bereiken?
4: Ja, ik kom over het algemeen tegen de dijk uit.
1: Oh.
4: Dus met die signalen op die frequenties wel. Op de HF, op de frequenties beneden de 30 megahertz, daar werkt het weer anders. Dan heb je niet een E-laag, maar dan heb je een F-laag. Kan er ook niks aan doen, die ioniseert ook. En die werkt over het algemeen als de zon goede zonvlekken heeft. Dan werkt die laag heel erg goed.
1: En waar kom je dan uit? Wat is het verst waar je ooit eens wat opgepikt hebt?
4: Een aarde rond.
1: Oh ja?
2: Wow.
4: Dan hoor je jezelf in een echo. Gebeurt ook niet zo heel vaak hoor. Maar met morsen gebeurt dat bijvoorbeeld wel. En soms zitten er onderzoekstations op Antarctica. Dus die kun je dan werken.
2: Ja, het is echt een hele wereld op zich. Die wereld van radiozendamateurs. Maar toch vind ik die naam een beetje oneerbiedig klinken. Amateurs. Ik bedoel, je moet er allerlei certificaten ook nog voor halen.
4: Ja, dat klopt. Ja, en daar wringt het ook soms wel eens met de etenpiraten, die zich ook centamateur noemen. Ja, uiteindelijk ben ik ook zo begonnen.
1: Ja, maar even om aan te geven hoe belangrijk jullie zijn, dat als alles uitvalt in Nederland, dan hebben jullie nog van alles aan de praat, hè?
4: Ja, een hele goede vraag is van als de stroom uitvalt, hoe bel jij de dokter? Want je gsm werkt niet, je telefoon werkt niet. Er werkt wat communicatie betreft eigenlijk niks meer.
1: Nee, maar jullie wel dan nog?
4: Sorry?
1: Jullie wel dan nog?
4: Ja, onze zenders werken op 12 volt of wat hoger. En ik heb zelf powerbanks staan en een generator, dus ik heb altijd wel stroom. Dus, dat werkt wel, dat is een netwerk.
2: Als er narigheid is in Enns, dan staat heel de buur bij jou op de stoep dan?
4: Ja, als ze weten waar ik woon wel.
1: Nou goed, eigenlijk nog extra bijzonder dus nu we weten hoe Jordi helemaal in Finland is beland. De volgende keer dat we weer ergens bericht van krijgen dat we ergens ontvangen zijn, laten we het gewoon weer horen hier op de zender. Dan hebben we een sporadische E te pakken waarschijnlijk.
4: Ja, of een troposferische ducting.
2: Hey. Johan Jongbloed uit Enns, dankjewel.
4: Graag gedaan.
5: Oh, zit dat zo? De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: graden, maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.
2: Wat gebeurt er in jouw buurt? Veel informatie is natuurlijk online te vinden, maar niet iedereen kan of wil daar terecht. Nou, in Lelystad Oost hebben verschillende wijken hun eigen wijkkranten. En daar kunnen ze nog wel een handje bij gebruiken.
3: Ja, Anna Rijpsma is programmamanager wijkgericht werken. En wijkgericht werken en participatie, moet ik erbij zeggen, bij Samen Lelystad Oost. En het is natuurlijk dat hele grote project dat in Lelystad wordt uitgevoerd om een aantal wijken weer lekker energiek en vitaal te krijgen. Zo kan ik het beste uitleggen, denk ik, hè, Anna?
4: Ja, veerkrachtig.
3: Oh ja, veerkrachtig. Ja. Dat is echt zo'n ambtenaren uitspraak. Ja, nou goed. Want Lelystad Oost bestaat uit een aantal wijken. De Atol en de Zuiderzeewijk en de Bos- en Waterwijk.
4: Klopt.
3: Daar zijn nu wijkkranten voor al die verschillende wijken. Ik heb er hier eentje voor me, deze van de Atolwijk. Ja. Waarom is dat in het leven geroepen?
4: Wij hoorden veel van mensen dat ze niet goed op de hoogte zijn wat er speelt in de wijk. Welke activiteiten er zijn in het buurtcentrum. Wat voor nieuwtjes er zijn. Informatie vanuit organisaties in Lelystad. En er wordt natuurlijk wel online gezocht. Maar mensen zoeken toch iets fysieks. Die willen het in de hand houden. En zodoende zijn we gestart met een nieuwsbrief. 2-3 jaar geleden. En die is inmiddels uitgegroeid naar 3 edities wijkkranten.
3: Ja, en is iedere wijkkrant dan wel hetzelfde? Of staat er echt dat het echt alleen maar speciaal voor die wijk is?
4: Het is een combinatie. We hebben een deel wat voor alle wijken hetzelfde is. Dus het algemene nieuws, dat staat overal in. En daarnaast hebben we 2-3 pagina's die per wijk echt het eigen nieuws vertellen. En iedere wijk heeft zijn eigen programma van het wijkcentrum al daar.
3: Ja, want ik blader er nu even doorheen. Er staat bijvoorbeeld over de 13-jarige Erwin Adamus. Die heeft gewoon een viswedstrijd voor Lelystadse kinderen bedacht. Ja, die komt
4: vanuit
3: dus uit een van die wijken ook. En dus daar wordt dan over geschreven.
4: Ja, dat is het nieuws wat we brengen. En soms weten we het zelf en plaatsen we het. Soms krijgen we dit soort nieuwtjes. En hoe leuk is het om nieuws uit je wijk te lezen van je buren. Naast de informatie die gegeven wordt.
2: Ja, terwijl je toch zou denken van ja, er gebeurt toch eigenlijk helemaal niet zoveel in een bepaalde wijk. Maar ja, als ik de krant zo even open.
3: Van welke wijk heb jij hem?
2: Ook de Atolwijk. Het is toch, 20 pagina's zo ongeveer, denk ik.
4: Ja, en dan hebben we, met gemak. Ja? Want we krijgen sowieso van partners heel veel informatie. Er is gewoon echt heel erg veel te doen in deze wijken. Dus we krijgen het gewoon aangeleverd. Moet ik zeggen dat bewonersinformatie altijd voorgaat. Dus als een bewoner een goed verhaal of een leuke activiteit heeft, die gaat voor. Maar wij moeten skippen. Dus ik moet echt keuzes maken in het aanbod in de krant.
3: Ja, maar dat is niet zo dat het iedere maand uitkomt.
4: Nee.
3: Het is maar 4 keer per jaar.
4: Ja. Ja.
3: Waarom die frequentie?
4: Ja, het kost een hoop geld en een hoop tijd om te maken. Dus dat zijn overwegingen. En 4 keer is ook genoeg. Het basisprogramma wijzigt niet heel erg veel gedurende het jaar. Dus dan is 4 keer voldoende. En dan met nieuwtjes is het goed zo. Ja,
2: ja, en wat versta je dan onder nieuwtjes?
4: Dat kan zijn dat er, de laatste keer was er een app of een chatfunctie van Seal Lelystad geopend. Dat vertellen we dan aan de mensen. Maar ook inderdaad een viswedstrijd die door een jongere georganiseerd is. Activiteit van de kinderwijkraad worden verteld. Activiteit van het buurthuis. De Joon bestond bijvoorbeeld zoveel jaar. Dan zetten we dat erin. Dus ja, gewoon nieuwtjes die je weten wil.
3: Ja, nou krijgen jullie dat aangeleverd. Maar jullie hebben ook een wijkreporter. Hè? Wat doet die?
4: Die sturen we op pad om interviewtjes te houden. Of zij komt zelf met ik heb deze gesproken, mag dat in de wijkkrant? Dus op die manier hou je het heel erg bij de bewoners in de wijk. Wat zij willen vertellen en daar bieden we dan platform voor.
3: Ja,
4: en er zijn nu één.
3: Ja, is er maar één, maar jullie hebben er eigenlijk meer.
4: Ja, hoe meer wijkreporters, hoe beter voor deze wijkkrant. Want het nieuws dicht bij de bewoners komt van de bewoners. Dus hoe meer mensen gaan schrijven, hoe leuker we dat vinden. Of fotografie, of je wil een puzzeltje maken. Of eigenlijk kan alles, maar graag meer mensen.
2: Ja, en dan wordt die krant natuurlijk vanzelf dikker als er meer mensen aan de slag gaan om het te vullen.
4: Ja.
2: Ja, heb je liever dat het dikker wordt of dat het vaker per jaar uitkomt?
4: Nee, dan vaker. Want op een gegeven moment, veel lezen is ook niet voor iedereen weggelegd. Dus dan kun je beter wat frequenter een krant uitbrengen.
3: Ja, nu kan ik dit dan ergens in de wijk ophalen, de krant, of wordt die bij je bezorgd?
4: Hij wordt in Lelystad-Oost huis aan huis verspreid. En het is een informatieblad, dus we hebben toestemming van de gemeente om hem ook met de stadspost echt aan iedereen te sturen.
3: Oh, dus als je zo'n nee-nee-sticker hebt, dan krijg je...

0: krijg je alsnog. Ja. Ja. En ook omdat er soms gewoon wezenlijk nieuws in staat. Daarnaast liggen ze op alle MFA's. De buurthuizen zijn ze te vinden. En op centrale plekken in de wijk. En ze zijn digitaal te vinden op samenlelystadoost.nl.
1: Ja, en wat mij opvalt is dat het eigenlijk best wel makkelijk te lezen is. Dat er niet hele lange zinnen of heel veel lettertjes of zo.
0: Nee, expres. Veel foto's, veel beeldmateriaal en icoontjes. Juist ook omdat in deze wijken veel meertalig. Niet iedereen kan goed Nederlands. Niet iedereen leest even makkelijk. Dus we proberen op die manier zoveel mogelijk toch informatie te kunnen geven.
2: Ja. En heb je ook het idee dat die wijkkranten goed gelezen worden in de stad?
0: Ja. Ja, in het begin, toen we ermee begonnen, zag je echt dat de activiteiten nieuwe bezoekers trokken. Toen ging het echt op activiteitniveau wat we brachten. En nu krijgen we echt wel reacties van, hey, ik heb het gelezen, hoe zit dat? Mag ik ook in de wijkkrant? Kan ik wat aanleveren? Dus zodra die uit is, merken we dat er wat reuring ontstaat.
1: Ja, en weet je wat ook zo makkelijk is, zag ik al? De hele pagina met allemaal belangrijke telefoonnummers.
0: Ja.
1: Want dat heb je natuurlijk ook niet altijd paraat. Denk je, oh, dan moet ik weer naar de gemeente bellen en dan 100 knopjes indrukken. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
0: Nee, ik noem het de koelkastpagina. Die scheur je eruit en die doe je met een magneet op de koelkast. Van alle belangrijke spreekuren en organisaties die ook in de MFA's te vinden zijn. Dus daar vind je eigenlijk alle basisinformatie. En op de volgende pagina, of ergens ook in de krant, staat dan ook een pagina groot programma van de buurthuizen.
1: Ja, nou nog even samenvattend. Jullie zijn dus op zoek naar meerdere wijkreporters. Ja. Zou mooi zijn. Moet je wel uit een van die vier wijken komen, denk ik, of
0: het
1: niet?
0: Het liefste wel, maar als je nou echt razende reporter van Lelystad bent, altijd welkom.
1: Heel goed. Ja. En ze komen dus huis aan huis. Nou, dat is niet te missen. Wil je meer weten of wil je een bijdrage aan de krant leveren? Dan ga dan naar samenlelystadoost.nl of loop binnen bij een buurthuis bij jou in de buurt. Kun je ook eventjes iemand aanschieten. Anna Rijpsma van Samen Lelystad Oost, dankjewel. En wanneer komt de volgende uit?
0: In september weer.
1: Heel goed, dankjewel.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: De zomervakantie mag nog maar net begonnen zijn in een groot deel van de provincie. Achter de schermen wordt in Almere in ieder geval al hard gewerkt aan de volgende schooljaren. Afgelopen schooljaar ging in die stad Waldorf van start. Dat is een vrije middelbare school. Dat begon alleen met de HAVO, maar wil nu uitbreiden.
2: Ja, want Waldorf wil ook MAVO en VWO aanbieden en daarvoor is hulp nodig. Nou, we praten erover verder met Katja van der Weijden. De voorzitter van het college van bestuur van Waldorf. Katja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jullie zijn sinds een jaar gevestigd in Bakenstad. En ja, zijn er ook begonnen met HAVO 1. De brugklas dus voor HAVO. Hoe spannend was dat nou, dat eerste jaar voor die hele school?
3: Ja, heel spannend. Maar wel leuk spannend hoor. Je bent er al jaren mee bezig. En opeens, ja, zo die eerste dag na de zomervakantie, dan lopen gewoon zeg maar die leerlingen de school in. En dan is het opeens echt. En dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, dan begin je dus met brugpiepers. Hè? Ja. Hoeveel waren het eigenlijk in het eerste jaar?
3: Ongeveer 20.
1: Oh, dan kan je er wel een goede klas mee vullen.
3: Ja, maar ook lekker overzichtelijk voor het eerste jaar. En dat is ook fijn. Dan kan je de baas even goed neerzetten. Ja.
2: Wat gebeurt er dan in HAVO 2? Dat is er niet, denk ik dan. Hè?
3: Na de zomer is er ook HAVO 2.
2: Zeg maar. Oké, die kunnen dan gewoon doorstromen.
3: Ja.
1: Juist. Jullie zijn gevestigd in Bakenstad.
3: Ja.
1: Maar dat is waar jullie het nu onderdak hebben. Hè? Maar wat Waldorf, hè? Want niet iedereen kent dat misschien. Ja. Ja, vrije school hebben ze nog wel van gehoord. Maar wat is het precies voor onderwijs?
3: Wat is het precies voor onderwijs? Nou, ik vind dat het iets verder gaat dan het leren, zeg maar. Het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Nou zeggen heel veel scholen dat en heel veel scholen doen het ook hoor. Maar ik denk dat het nog ietsje verder gaat. En wij vinden het behalen van een diploma wel belangrijk, maar niet het enige belangrijke. Dus er gebeurt
1: het is eigenlijk meer een filosofie. Het meer een levenshouding dan of zo.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het is leren. Nou ja, ze zeggen het wel eens even platgeslagen: leren hoofd, hart en handen. Maar eigenlijk werk je ook op die drie manieren. Ook de foto's, je ziet echt ook de praktische vakken. Dus ook op HAVO. Kinderen gaan smeden en daar zit veel meer in dan het smeden zelf. Want ja, je moet ook echt letterlijk het ijzer smeden als het heet is. Dus juist het moment op wachten, ook niet te lang doorgaan. Soms lukt het niet, frustratie, dan ga je doorzetten, doorproberen. Dus ook met dat soort dingen leren de kinderen te leren, zeg maar.
2: Ja, maar draait het dan ook nog wel ergens om de cijfers?
3: Ja, zeker. Want we voldoen gewoon aan de wet, zeg maar. En aan de, ja, we zijn overheidsgefinancierd. En dan moet je natuurlijk gewoon net als de rest van de scholen daaraan houden. En dat doen we ook.
1: Ja, nu willen jullie gaan uitbreiden. Wat is het idee daarachter? Ik snap wel dat je het eigenlijk niet alleen met een HAVO redt misschien.
3: Nee, klopt. We willen graag een scholengemeenschap worden. Dus MAVO, HAVO en VWO. En daarvoor hebben we dan opnieuw weer ouderverklaringen nodig. En de periode is ingegaan. We kunnen nu verzamelen tot en met 29 oktober.
1: Ja, dat zijn ouders die dan overwegen om hun kind naar de Waldorfschool te sturen, de middelbare school.
3: Dat kan, maar als ouders zeggen van, nou, wij vinden het voor een stad als Almere belangrijk dat er meer keuze is en daar mag een vrije school zijn, dan kunnen ze ook een ouderverklaring afgeven. En dat kan als je kind op 1 november 10, 11 of 12 jaar oud is. En dat gaat dan via DUO.
1: En dan moet je gewoon zeggen, ik wil graag dat Waldorf in Almere uit, dat die met een MAVO start of met een VWO start.
3: Je kan kiezen MAVO, HAVO, VWO, maar het is geen inschrijving. Het verplicht je ook echt tot niks. Het is echt om te kijken van, nou, is er voldoende draagvlak voor? En zouden er genoeg kinderen in Almere zijn die daar interesse in hebben? En dat is eigenlijk puur dat je aangeeft van, nou, die school mag komen. En ja, dat is dus gewoon heel vrijblijvend. Het is wel via DUO, echt met je DigiD inloggen ook.
2: Er komt ook weer fraude natuurlijk. Dat iedereen maar één keer kan stemmen. Ja. Hoeveel van die oude verklaringen heb je nou nodig om het allemaal een beetje door te kunnen laten gaan?
3: Nou, per MAVO, HAVO, VWO, 200, dus in totaal 600 ongeveer.
1: Ja. Zijn jullie dan in de regio natuurlijk de enige middelbare school. Dus je zou kunnen denken, misschien dat ouders... Die misschien hun kind op een vrije school in Lelystad hebben zitten.
3: Dat zou leuk zijn, ja. Nou, als die ouders ons willen helpen... dan hoop ik dat ze mensen in Almere kennen. Want Lelystad valt 15 kilometer... het valt verder dan 15 kilometer vanaf onze school... En je mag binnen straf 15 kilometer oude verklaringen verzamelen. Dus mensen kunnen ons wel helpen, maar ze kunnen helaas niet zelf een oude verklaring afgeven. Wel welkom natuurlijk als de school er is.
2: Ja, wanneer moet dat er dan zijn? Wat is een beetje jouw hoop?
3: Nou, eigenlijk duurt dat 2 jaar. Dus als alles goed gaat, dan krijgen we over 1 jaar groen licht. En dan duurt het nog 1 jaar voordat je mag starten.
1: Ja, en ondertussen gaat natuurlijk het tweede jaar van de HAVO nog steeds met die 20 kinderen. Of wordt dat alweer wat meer?
3: Nee, er komt een eerste klas bij, zeg maar, een eerste leerjaar. En daar komen ongeveer 30 leerlingen in de klas. Dus dat is een goed gevulde klas.
1: Nou, heel goed.
3: Ja.
1: Nou, als ouders in Almere dit horen en je willen steunen... dan kunnen ze dus eventjes kijken bij Duo, denk ik.
3: Ja, of je kan ook even naar Waldorf Almere en dan steun de groei. Waldorf Almere /steungroei. En daar staat het allemaal nog even uitgelegd.
2: Nou, dan word je doorgezet naar die site dus van Duo... waar je dat kunt invullen, die oude verklaring.
3: Ja.
2: Katje van der Weijden van Waldorf. Dankjewel en een fijne zomer.
3: Graag gedaan, jullie ook.
0: Je luistert naar Flevoland.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Dit is Flevoland.
1: Heel veel snellaadstations. De stroom wordt betaald door het restaurant hotel waar je staat te laden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, toch wel professioneel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En inmiddels hebben we de doneeractie gestart. Dat we ook nieuw of goed gebruikt gereedschap weer terug kunnen investeren. Zodat we door kunnen gaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een zomerswarme dag is het vanavond ook nog lang warm met rond zonsondergang temperaturen van 23 of 24 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden met dan ook brede opklaringen. En morgen opnieuw een zomerse dag met temperaturen van 27 of 28 graden. Flink wat zonneschijn erbij, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De dagen daarna blijft het in eerste instantie nog wel zomers warm, tot en met vrijdag. Maar vanaf het weekend gaat het flink afkoelen met dan slechts 21 graden. Maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een zomerswarme dag is het vanavond ook nog lang warm met rond zonsondergang temperaturen van 23 of 24 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden met dan ook brede opklaringen. En morgen opnieuw een zomerse dag met temperaturen van 27 of 28 graden. Flink wat zonneschijn erbij, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De dagen daarna blijft het in eerste instantie nog wel zomers warm, tot en met vrijdag, maar vanaf het weekend gaat het flink afkoelen met dan slechts 21 graden, maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentrak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentrak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een zomerswarme dag is het vanavond ook nog lang warm met rond zonsondergang temperaturen van 23 of 24 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden met dan ook brede opklaringen. En morgen opnieuw een zomerse dag met temperaturen van 27 of 28 graden. Flink wat zonneschijn erbij, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De dagen daarna blijft het in eerste instantie nog wel zomers warm, tot en met vrijdag, maar vanaf het weekend gaat het flink afkoelen met dan slechts 21 graden, maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Nederland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen. Een rest